0: geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Ik weet nog goed hoe het begon. Kleine Annabelle, jij leek een spinnetje.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Rory Gallagher wordt op 2 maart 1948 geboren in Ballyshannon, Ierland. Hij begint zijn muzikale carrière begin jaren 60 als gitarist in de Fontana Showband. En medio jaren 60 speelt hij in de Impact Sound Showband. In 1966 formeert hij Taste. In 1969 brengt dit power trio hun debuutalbum Taste uit. In 1971, als Taste wordt ontbonden, formeert Gallagher een nieuwe band. De ster van hem begint te stralen. En in 1972 en 1974 wordt hij door het Britse muziekblad Melody Maker uitgeroepen tot beste bluesgitarist ter wereld. Gallagher had veel succes met zijn lijfoptredens. Hij schuwde met zijn houthakkershemden en zijn afgerachte Fender Stratocaster alle vormen van glamour en deed ook nooit een poging een hit te maken. Tijdens een concert in januari 1995 in Nighttown in Rotterdam bleek Gallagher zo ernstig ziek dat hij voortijdig moest worden afgebroken. De zanger werd opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en later overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Daar onderging hij in april 1995 een succesvolle levertransplantatie. Overleed echter 2 maanden later aan een longontsteking. Hij ligt begraven in Cork. Rory Gallagher is vandaag ons zondagskind.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Ja, we begonnen dit programma zonder Skint met Roddy Gerrer met het nummer What's Going On, een nummer van On The Boards. Dat was het tweede album van Taste uit 1970. In datzelfde jaar, eind 1970, houdt Taste op te bestaan en start Roddy Gallagher een solo-carrière. In 1971 verschijnt zijn eerste soloalbum getiteld Roddy Gallagher. En van dit album draaien we nu Just The Smile.

Roddy Gallagher begint vanaf 1973 echt succesvol te worden. Zijn begeleidingsband bestaat dan uit drummer Roddy Ed, bassist Jerry McAvoy en pianist Lou Martin. En een van mijn favoriete songs van Roddy Gallagher is Daughter of the Everglades van zijn album Blueprint uit 1973.

Daughter of the Everglades met een geweldige pianist Lou Martin. Ja, Roddy Gallagher met zijn drie begeleiders. Trouwens, daar leeft er nog maar eentje van, kan je nagaan. Alleen Jerry McAvoy is nog onder ons. 1973, ik heb ze in de Voorburg in de Vliegermolen zien optreden in deze samenstelling. Geweldig was dat. Enfin, de herinneringen blijven. Ja, 1973 verschijnen zelfs twee albums van Roddy Gallagher. Naast dit album Blueprint is dat Tattoo. En van dit album draai ik nu Tattooed Lady.

Walk on Hot Coals van het album Tattoo. En dat is ook een nummer dat hij heel veel speelde tijdens zijn liveconcerten. Net als Walk on Hot Coals, ook zo'n nummer van dat geweldige album. In 1976 komt het 8e album van Rory Gallagher op de markt. En van dit album, getiteld Calling Cards, nu het nummer Moonchild.

Moonchild van het album Calling Card uit 1976. Op het album Photofinish uit 1979 zijn drummer Roddy Ed en pianist Lou Martin niet meer van de partij en is Rory Gallagher Band een trio geworden. Hij wordt hier begeleid nog wel door Jerry McAvoy, die hem altijd trouw is gebleven, en de nieuwe drummer is Ted McKenna. Van dit album het nummer Bad Penny.

Bad Penny van het album, even kijken, Fotofinish uit 1979. Ja, en we zijn inmiddels in de jaren 80 aangekomen. In 1987 komt het 13e album van Roddy Gallagher uit. Er is nog steeds sprake van een trio, alleen een nieuwe drummer op dit moment, Brendan O'Neill. Bassist is nog steeds Jerry McAvoy. En het album dat in 87 uitkomt heet Defender. En een verrassing, want good old Lou Martin, u weet wel de pianist, die is even teruggekomen en hij speelt piano op een nummer. 7 Days.

prachtige akoestische blues Seven Days van het album Defender 1987. In 1999 komt postuum het dubbel om de BBC Sessions uit. En daar staan live opnames op en ook studiosessies uit de periode 1971-1986. Ik draai een live opname, een compositie van Willie Hammond. En dat nummer is getiteld The Garbage Man.

akoestisch, heeft u al wat gehoord. Hij was die geweldig. En dit is nogmaals te horen op het nummer of het album Wheels Within Wheels. Dat werd ook postuum, want hij was in 1995 al overleden. In 2003 uitgebracht. En hij was een fan van de Spaanse flamenco-gitarist Juan Martín. En die is naast Rory Gallagher ook te horen op Flight to Paradise.

Rory Gallagher en Juan Martin Flight to Paradise van het album Wheels Within Wheels. En ik draai nog een nummer van dit album, want er spelen meer gasten op mee. Zoals bijvoorbeeld de Dubliners in het nummer Barley and Grape Rack.

The Body and the Great Break van Rory Gallagher en de Dubliners. En de whisky zal ongetwijfeld gevloeid hebben. In 2019 was het 50 jaar geleden dat de eerste plaat van Rory Gallagher verscheen. Het album Taste van Taste. En ter ere van dat jubileum werd een driedubbel album uitgebracht met zeldzame en nooit eerder uitgebrachte opnames uit de periode 1971-1994. En op dit album staat ook een nummer uit 1973 van Jerry Lee Lewis, waarop Rory Gallagher gitaar speelt. Een nummer van de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

Jerry Lee Lewis en Rory Gallagher met Satisfaction 1973. Ja, en zo zijn we weer aan het eind van een uurtje Rory Gallagher gekomen. Het was lastig om te kiezen uit het immense oeuvre van hem, die live toch op zijn best was. En we besluiten dus ook met een stukje live-opname uit de BBC Sessions. En met dit nummer, What in the World, gaan we eruit. Ik dank Arjan Doelman voor de techniek, u voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Welkom bij het uurtje klassiek. Mozart schreef de Vespere Solenne de Confessore, plechtige avondgebeden van de biechtvader. Een verzameling van vespers, gebeden en gezangen uit de katholieke liturgie, waarvan u het vijfde deel hoorde, het Laudate Dominum. Welkom, ik ben Lea van Couverde en we gaan er weer een mooi uur van maken met werken van onder andere Lalo, Saint-Saëns, Mendelssohn en nog meer moois.

Édouard Lalo, een Franse componist uit de 19e eeuw, componeerde de Symphonie Espagnole, waarvan u het eerste deel hoorde, het Allegro non troppo, in een uitvoering door het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Kent Nagano met violist Vadim Repin als solist. Lalo werd geboren in 1823 en hij was een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Hij had een voorkeur voor composities voor viool en orkest. Dit werk werd geschreven voor de beroemde Spaanse violist Pablo de Sarasate, waarover straks meer.

En nog een prachtig stuk voor viool en orkest. De Introduction e Rondo Capriccioso. Een beroemd werk voor viool en orkest geschreven door de Franse componist Camille Saint-Saëns. Het werd een van de meest geliefde en populaire composities. U hoorde violist Yitzhak Perlman, die de solopartij voor zijn rekening nam en werd begeleid door de New York Philharmonic onder leiding van dirigent Zubin Mehta.

En ik vond dat filmmuziek ook wel weer eens een keertje mocht. Zeker als het om een werk van Ennio Morricone gaat uit de film Once Upon a Time in America. Een misdaadfilm uit 1984 met in de hoofdrollen Robert De Niro en James Woods. De titel is Deborah's Team, toevallig de naam van mijn dochter. Een van de meest bekende stukken uit de soundtrack van de film en een van de meest emotionele composities. Ennio Morricone is bekend als een van de grootste filmcomponisten aller tijden en we begrijpen wel waarom.

Heimkeer aus der Fremde, een opera geschreven door Carl Maria von Weber. De levendige ouverture van deze opera, u hoorde hem net, is een voorbode van wat er verder in de opera gebeurt. Het is een komische opera die zich afspeelt in een klein Duits dorpje en draait om de jonge boer Heinrich die een affaire heeft met het dorpsmeisje Lieschen, maar ook wordt begeerd door Henriette. Nou ja, u begrijpt het al, het wordt al snel ingewikkeld. Dirigent Gerard Schwartz leidde het Seattle Symphony Orchestra.

Deze tweede symfonie is er een van de Russische componist Vasily Kalinnikov. U hoort het tweede deel, het Entente Cantabile. Kalinnikov leefde van 1866 tot 1901 en componeerde deze symfonie aan het eind van de 19e eeuw. Ondanks zijn relatief korte leven liet hij een aantal indrukwekkende werken na, waaronder symfonieën, liederen en orkestwerken. U hoorde een uitvoering onder leiding van dirigent Theodore Kouchar met het Ukraine National Symphony Orchestra.

The African Suite is een werk van de Nigeriaanse componist Fela Sowande. Hij was een van de belangrijkste componisten in West-Afrika die traditionele Nigeriaanse muziek combineerde met westerse klassieke muziekstijlen. U hoort het eerste deel van de African Suite met als titel Joyful Day. En die joy hoor je ook wel in het hele werk. Gespeeld door het Vancouver Orchestra onder leiding van dirigent Mario Bernardi. We gaan deze uitzending besluiten met Navarra, een virtuoos werk voor viool en piano door de Spaanse vioolkunstenaar en componist Pablo de Sarasate. Ik noemde hem al bij het werk dat we van Lalo lieten horen. Het stuk is vernoemd naar de regio Navarra in Spanje. Ernst Martinez Izquierdo dirigeert het Navarra Symphony Orchestra en de solopartij wordt gespeeld door solofiliste Dianwa Yang. Pablo de Sarasate is bekend om zijn technisch uitdagende composities voor viool en Navarra is daarop geen uitzondering, u zult het horen. Ik dank Adrie Oudenes voor zijn technische ondersteuning. Dit was weer een uurtje klassiek. Heel graag tot de volgende keer. Heb het goed en blijf gezond.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het is vandaag 5 september. De scholen zijn deze week weer begonnen en wij dus ook. Ja, heel fijn dat je na een lange zomer weer luistert naar jouw programma op de zaterdagochtend, waarin we op ontdekkingstocht gaan door al het moois dat onze mooie stad Gouda te bieden heeft. Mathieu Dekker en ik, Manon Juliger, wij zijn vandaag jouw presentatoren. En Arjen Doelman, die zorgt voor de techniek. Wij hebben er heel veel zin in vandaag. Jij hopelijk ook. En wij zeggen dan ook,
1: let's go!

0: schoot.
1: Ja, Mathieu, wie hebben wij deze eerste uitzending van het seizoen allemaal te gast?
2: Nou, dat zal ik jou eens avond
1: uitleggen. Nou, kom maar door, want er zijn er veel, geloof ik.
2: Ja, heel veel. We hebben een volle uitzending en die staat grotendeels in het teken van het buurtcentrum van Noord. Want daar is vandaag een zomerwijkfeest gaande met allerlei leuke evenementen, interessante evenementen. En onze eerste twee gasten die staan daar vandaag met hun initiatief en die zijn bereid om eerst even snel naar mijn studio te komen. Dus
1: heel
2: dat is heel fijn, ja. En de eerste gast is Niels de Kemp. Ik heb hem al voorbij zien komen hier. En dat is een sociaal-maatschappelijke stadsfotograaf. En die heeft een prachtig nieuw maatschappelijk fotoproject, Gezichten van de Wijk. Wat dat precies is, dat gaan we straks horen.
1: Maar de foto's worden
2: ook in Van Noord getoond. Dus dat is, dat is leuk vandaag.
1: Oké. Dus je kan zo door als je naar
2: je kan zo in één keer door. Als je geluisterd hebt, je denkt dat vind ik leuk, dan ga je even langs. En dan hij komt vertellen wat het precies inhoudt.
1: Leuk.
2: Daarna gaan we naar Jan Haken. En die is projectleider noodsteunpunten van de gemeente Gouda.
1: Jeetje, noodsteunpunten. Ja. Het is een hele mond vol.
2: Ja, precies. Het ging in één keer goed.
1: Heel goed.
2: Buurthuis van Noord is zo'n... Dat wordt in ieder geval een noodsteunpunt. En dat is een plek waar inwoners tijdens crisistijden informatie, ondersteuning en hulp kunnen vinden.
1: Oké.
2: Dus als er een stroom uitvalt of zo.
1: Dan moeten we daar naartoe. Dan gaan we het horen. Dan kunnen we daar
2: alles vinden wat we moeten weten. Hij zet dit op namens de gemeente en we horen graag hoe dat gaat. En tenslotte spreken we met Tijn Jansen. En hij is stadscoördinator bij Walking and Talking. Dat klinkt mooi. En dat is ook mooi, want het is een initiatief van mensen die Nederlands willen leren en vrijwilligers samen de stad kunnen ontdekken. Terwijl ze gewoon lekker aan het kletsen zijn.
1: Nou, leuk. Ja. Nou, dan gaan we ze even horen. Allemaal mannen eigenlijk zo.
2: Allemaal mannen dit keer.
1: Nou. Allemaal mannen. Ja, ik zie Arjan Doelman, die zit hier zijn armen omhoog te doen. Kijk ons eens even.
2: Eindelijk.
1: En Mathieu lacht ook. Ik voel me erg eenzaam hier. Maar goed, we gaan gewoon lekker door.
2: Gezellig dat je er bent, Manon.
1: Ja, heel goed. Boeiende gasten in ieder geval, ik heb er zin in. Waar ik ook zin in heb, is een nummertje.
2: Vertel.
1: Een leuk nummertje, een zomers nummertje. En het was een nummertje dat waar ik aan dacht deze week, omdat ik een Volkskrant artikel las. En daar een podcast over. En dat ging over Lou Bega.
2: Oh.
1: Lou Bega, spreek je het zo
2: uit?
1: Hij is van dat nummer Mambo No. 5. Ken je dat?
2: Ja, dat zeker. Dat kan je veel te vaak gehoord eigenlijk.
1: Ja? maar dat artikel, dat was heel interessant. Want dat ging over dat nummer voor hem. Dat was dus zowel een zegen, maar ook een vloek.
2: Ja, misschien moest hij te vaak opvoeren.
1: Hij werd er helemaal mee doodgegooid. Hij is er bekend mee geworden omdat hij in Wette Das, dat Duitse programma, daar het optreden. En toen was iedereen helemaal lyrisch. Maar daarna natuurlijk drank, drugs, problemen met plagiaat, managers die hem beschuldigden. Dus het ging maar goed.
2: Nou, ik zou zeggen, gooi hem er gewoon
1: in. Gooi hem er maar in.
2: Ja, doe maar
1: hoor. Ja, heerlijk.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Ja, heerlijk nummer. Leuk,
1: ja,
0: hè? Lekker.
1: Zeker. Nou, toch, ik had zei dat ik hem te vaak had gehoord, maar het is toch wel...
0: Het is altijd leuk als je het hoort. Ja, zeker. Heerlijk. We gaan naar Gezichten van Gouda. Want je denkt misschien dat je je eigen wijk door en door kent. En je weet waar de supermarkt is, waar de kinderen naar school gaan. Hoe je naar huis loopt. Maar de vraag is, kijk jij ook echt naar de wijk en de mensen die daar wonen? Nou, onze gast die net is aangeschoven, die doet dat wel. En met zijn nieuwe project Gezichten van de Wijk stimuleerde Gouda's bekendste fotograaf Niels de Kemp bewoners van Gouda om met eigenlijk andere ogen naar hun wijk te kijken. Hij gaf workshops waarin deelnemers foto's over hun leven en hun wijk maakten. En intussen maakte Niels ook nog eens een portret van hen. Niels is vandaag bij ons in de studio aangeschoven. Hij moet zo naar Buurthuis van Noord om daar de foto's te laten zien. Maar eerst gaat hij nog even een kleine toelichting geven.
1: Ja. Fijn dat je het nog even kon aanschuiven.
2: Wat een
1: Niels.
2: prachtige introductie, joh.
1: Ja, daar kan de man kan dat, hoor.
0: Ja. Ja. Ja, moeten gasten altijd een beetje positief stemmen, hè, zodat ze ook leuk kunnen.
2: Ja, precies. Ja. Je begint met een 10 en dan kan het alleen nog maar bergafwaarts.
1: Ja, ik wilde eigenlijk vragen wat het project inhoudt in het kort. Maar dat
2: hebben we eigenlijk al een beetje
1: durf je
2: gezegd,
1: eigenlijk niet. Nou ja, misschien kan je het nog in je eigen woorden ook nog wel eens even zeggen.
2: Nee, zeker weten. Ja, nee, ik hou me inderdaad, zoals je al zegt, bezig met fotografie en het fotograferen van mensen in onze omgeving. Vorig jaar, wellicht bij sommige luisteraars wel bekend, heb ik het project Gezichten van Gouda gedaan. Daarin heb ik allemaal Goudse stadsgenoten geportretteerd en korte video-interviews gemaakt.
1: Ja, ik liep er nog langs van de week langs op het hek
2: bij de Jeruzalemstraat. Jeruzalemstraat. Achter de Sint-Janskerk. Het hangt er nog steeds. Vol trots kijk ik er ook nog steeds.
1: Blijft het daar nog lang hangen?
2: Of ja, als het goed is nog wel eventjes. Gelukkig. Ja.
1: Okay.
2: En ja, dan ben je als fotograaf eigenlijk altijd aan het nadenken over wat kan ik nog meer? Wat moet er anders? Wat voor kansen zijn er nog. En vanuit daar ben ik een beetje gaan nadenken van wat had ik in Gezichten van Gouda zelf nog meer willen doen. En dat is dat een van de dingen die daar een beetje uitkwamen, is dat ik in Gezichten van Gouda heel erg zelf de verhalen heb gemaakt.
0: Ja.
2: Terwijl het eigenlijk veel mooier is om mensen zelf in de gelegenheid te stellen om hun eigen verhaal te brengen. Dus daar is Gezichten van de Wijk wat meer uit ontstaan. Dat ik vooral ben gaan kijken van joh, wat voor hulpmiddelen heb jij nodig om jouw eigen verhaal te delen. En ja, misschien zijn jullie het wel met me eens, maar fotografie is natuurlijk een fantastisch middel ook om verhalen te delen.
0: Te vertellen ook.
2: Ook te vertellen, ja. Dus wat er concreet uit is gekomen is dat ik 30 Goudenaars heb geportretteerd en hun ook 3 workshops heb gegeven in 3 avonden. En daar zijn heel veel foto's uit voortgekomen en uiteindelijk hebben ze zelf 3 foto's uitgekozen. Dus elk expositiepaneel bestaat uit een portret, een stukje tekst en hun eigen foto, 3 foto's.
1: Ja, precies. Ze hebben zelf uiteindelijk foto's gemaakt over een onderwerp wat bij hun past. Of wat
0: in de wijk.
1: In de wijk.
2: Ja, of in de wijk of heel nabij of in hun huis. Het is echt
1: maakt
2: heel
1: eigenlijk
2: leuk
1: niet uit.
2: Dat
1: onderwerpen
2: heel
1: waren echt heel verschillend.
2: De vraag is eigenlijk, wat wil jij vertellen of laten zien? En ik vond het ook juist wel mooi om die open vraag zo te houden. Want anders krijgen we allemaal een soort van dezelfde. Hè, als we met z'n allen het over architectuur gaan hebben. Dan
0: wordt het één pot hetzelfde.
2: Ja, ja, precies.
0: Maar vertel even. Want je zegt, ik heb 30 deelnemers geselecteerd eigenlijk. Oké, heb jij een aankondiging gedaan of zo kwamen ze? Kende jij ze? En die heb je in een groep gegooid. Die heb je workshops gegeven van zo fotografeer je. En toen heb je gezegd, ga maar op pad.
2: Nou, eigenlijk ben ik in die hele brainstormfase ook gaan kijken van wat maakt nou Gouda? En toen kwam ik al heel snel op het fenomeen van de wijk. Ik vind een wijk een heel bijzonder iets. Want heel vaak weten mensen niet eens precies waar de grenzen van de wijk lopen.
1: Nee.
2: Maar
1: de
2: identiteit van een wijk is heel sterk. Soms is een identiteit van een wijk nog sterker. Voelen mensen zich nog meer verbonden met een wijk dan met de stad zelf. Kanaaleiland, Schilderswijk, Korte Akkeren, weet je wel. Het is niet voor niks dat rappers het hebben over hun wijk, toch?
1: Hun wijk.
0: Goed.
1: En die mensen uit die andere wijk ook.
2: Ja, dat precies. Dus toen dacht ik, wat zijn nou plekken waar die wijk echt tot leven komt? Ja, dat zijn de wijkcentra. We hebben er 3 in Gouda. Van Noord, het Nelson Mandela en de Walvis. Onder de vlag van Stichting Kwadraat. En zij zijn eigenlijk meteen hebben zij ook de deuren opengegooid. En hebben dit project omarmd. En zijn we eigenlijk samen gaan kijken van hoe kunnen we dit van de grond krijgen.
0: Okay.
2: En met dank aan de cultuur en ontwikkeling pot van de gemeente Gouda. Is dit echt iets moois geworden, zeg maar. Ja.
0: En
1: wat vonden die mensen die dan met die workshops bezig waren? Wat vonden die daarvan? Want dat was voor hun waarschijnlijk ook de eerste keer dat ze zoiets deden. Of hadden ze daar ervaring mee al met fotografie?
2: Ja, het is heel, heel divers. En dat was ook wel meteen onze zoektocht en onze uitdaging van hoe zorg je nou voor een diverse club met mensen? Want je wil natuurlijk, als je het dan hebt over gezichten van de wijk, dan wil je natuurlijk wel een clubje mensen die dat ook een beetje vertegenwoordigen.
0: Verschillende dingen.
2: Dus wat jonger, wat ouder, wat verschillende culturele achtergronden, wat verschillende opleidingsniveaus of plekken van de samenleving waarin je je bevindt. En dat is ontzettend goed gelukt. En dus ook zie je die diversiteit terug in het vertellen van de verhalen. Dus
0: en hoe heb je ze dan? Maar hoe heb je ze dan geselecteerd? Hoe
1: ben je gewoon de wijk ingegaan? Ja.
2: Wij zijn met een aantal mensen zijn wij om tafel gaan zitten. Die hebben we via de wijkcentra ook daarbij betrokken. Ook bijvoorbeeld Samen voor Goud is daarbij bij aangesloten. En toen hebben we eigenlijk een grote uitvraag gedaan. Naar heel veel verschillende mensen. Van wie wil er meedoen? Maar wel dat die 3 workshop data, dat je je daaraan moet committeren. Dus dat was al een uitdaging. Je moet er wel zijn. En je moet er wel achter staan. Dus toen hadden we een hele lijst. En op basis van die lijst zijn we eigenlijk gaan selecteren van dit is een mooie club. Een mooie diverse club.
0: En wat voor foto's heeft dat opgeleverd?
2: Ja, dan moet je komen kijken.
0: Ja, maar kan je een teaser, een tipje
1: van de sluier.
2: Dat heeft eigenlijk opgeleverd een aantal foto's die gaan over echt een thema. Dus bijvoorbeeld Tamara in Westergouwen heeft het echt gehad over leefbaarheid. Dat is een wijk die opkomt. Nou, en hoe vinden al die levens hun plekje in zo'n nieuwe wijk? Iemand anders heeft het gehad over een plek die hij onveilig vindt. Dus die heeft eigenlijk 3 foto's gemaakt van het is een onveilige situatie met verkeer.
0: Ze hadden telkens 1 thema, die 3
2: foto's
0: hebben.
2: Nee, maar dat zijn dus verschillende. Ja, okay. Precies. Ja. Dus, dus eigenlijk heel erg divers. En ik vind dat ook heel mooi, want je ziet straks een heel palet aan foto's en de mensen die ze gemaakt hebben. Maar het gaat echt van links naar rechts wat zij willen vertellen en laten zien over hun wijk.
0: Dus dat jij nu dadelijk in Van Noord op het Zomerwijkfeest en de foto's eigenlijk laat zien, dat betekent niet dat die foto's allemaal over Van Noord gaan. Of over Gouda Noord gaan eigenlijk.
2: De foto's die zij hebben gemaakt gaan allemaal over hun wijk.
0: Okay.
2: Ja, over de wijk van de mensen die daar hebben deelgenomen.
0: Die hebben deelgenomen,
2: ja.
0: Okay.
2: Dus ik ben ook heel erg benieuwd dat de mensen die daar dan straks naar kijken, of die dan daar veel in herkennen.
1: Ja,
2: of juist denken van, maar zo ik leef echt in een andere wereld. Dus onze wijk. Hè, dus ik vind dat een heel interessant bijna een soort experiment van hoe kijken mensen naar hun wijk?
1: Ja, want jij gaat er zelf ook rondlopen, denk ik, bij je expositie.
2: Zeker, ja. Ik ga wel even kijken.
1: Want als je inderdaad zegt, van ik ben benieuwd naar de reacties, dat zie je dan ter plekke. Moet je natuurlijk wel even de NA staan bij wijze van spreken.
2: Precies, ja. En het is natuurlijk een fantastisch middel ook om die gesprekken op gang te brengen. Ik ben toevallig zelf in Gouda Noord opgegroeid ook. Dus zometeen is daar het wijkfeest. En dan ga ik ook het een en ander even vertellen over hoe ik die wijk dan als kind heb ervaren.
1: Okay.
2: Want zo'n wijk is in ontwikkeling. Maar het is natuurlijk heel mooi ook om dan vanuit jouw wijkgenoten te horen hoe zij dat ervaren.
0: Ja. Ja. Hey, je hebt zelf ook dus dan weer portretten gemaakt van de fotograaf eigenlijk. Je hebt ook een documentaire gemaakt daarbij.
2: Ja.
0: Wat viel jou daarin op? Of wat was de toegevoegde waarde daarvan?
2: Nou, sowieso is het mooi dat je... kijk, ik probeer met mijn fotografie een positieve bijdrage te leveren. En dit doe ik vooral door menselijke verhalen te delen. Alleen iedereen die ontvangt dingen weer net even anders. Dus waar voor de een fotografie heel goed werkt, werkt voor de andere film of video weer veel beter. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik hou ontzettend van fotografie, boeken en dat soort zaken. Maar soms dan ben je ook gewoon aan het scrollen en aan het kijken.
0: Even
2: en dat
0: een filmpje.
1: Volgens mij bij je vorige project heb je ook video gebruikt.
2: Ja,
1: hè?
2: Inderdaad. Ja. En dan merk je dus ook dat dat weer een hele andere doelgroep bereikt, maar ook op een hele andere manier impact maakt. Ja. Dus Daan en ik. Daan is cameraman. Die staat hier.
0: Daan loopt ook een beetje rond om
1: mensen die meekijken op de livestream, die kunnen hem af en toe voorbij zien schuiven.
2: Ja. Wij dachten, joh, hier moet ook weer een docu bij. En dan is het ook mooi omdat je hoort en ziet de mensen ook praten over wat ze aan het doen zijn en over hoe ze dat ervaren. Je ziet ook echt hoe die workshops gingen, want dat waren fotografie workshops, maar het ging ook voor een heel groot deel over van hoe beleef jij dan
1: het
2: die
1: leven
2: wijk,
1: in de wijk?
2: Het leven in de wijk, precies. Ja. Dus dat is heel mooi. En die documentaire, die hoort daar dan wat mij betreft een beetje bij. Het is een soort van behind the scenes, complementair. Ja. En ook gewoon net weer even een andere manier waarop zo'n project dan tot uiting komt.
1: Maar die documentaire, die kunnen we nog niet zien vandaag.
2: Nee, als je nu naar gezichtenvandewijk.nl gaat, dan staat daar iets van coming soon.
0: Okay.
2: En er staat daar ook dat we hem aankomende donderdag, 10 september, in de Garenspinnerij gaan vertonen. Samen met alle foto's. Dus er zijn nog
0: echt
2: een paar
0: grande première eigenlijk.
2: De grande première, precies.
1: En dus in alle wijken die zijn daar te zien.
2: Iedereen is daar te zien en iedereen is daar ook welkom. Maar Er zijn niet heel veel plekken meer. Dus jullie zijn wel van harte welkom. Maar
0: moet je je aanmelden? Of is het oké? Okay?
2: Ja, via gezichtenvandewijk.nl kan je je aanmelden.
0: Kan je aanmelden en dan kan je kijken. En dan s'avonds in de
2: Het is s'avonds 7:30 gaan de deuren open. En om 8:00 starten we met het programma. Met onder andere ook live muziek van Ali Israël en Eva Nicole Leroux. En dus het wordt oprecht ook gewoon een mooie avond. Het gaat niet alleen maar over mijn verhaal, zeg maar, juist niet. Het wordt gewoon een hele mooie avond waarin we met elkaar onze stad en de wijken gaan beleven.
0: Eigenlijk een ode aan de wijk.
2: Een ode aan de gezichten van de wijk. Gezichten en de wijk, ja.
0: En wat is dan, als jij nou één ding zou mogen veranderen aan hoe Gouwenaars naar hun wijk kijken, of misschien wel niet kijken, wat zou dat dan zijn?
2: Trots. Wij zijn als Gouwenaar niet trots genoeg. Als je aan een Leienaar of een Rotterdammer, met name sommige wijken in Rotterdam, maar als je hun vraagt van, hè, ben je trots op je stad? Nou, dat is ook letterlijk hoe mijn vorige documentaire begon eigenlijk. Maar dan zeggen ze, ja, ik ben daar ontzettend trots op. En Gouwenaars, die hebben een beetje zoiets van, wel een mooie binnenstad en dit en dat. En dan denk ik, we hebben potverdikkie, een prachtige stad. En ook de wijken buiten het centrum zijn echt heel mooi en ook divers en goed geregeld en groen. En we mogen dat wat mij betreft wel wat meer omarmen. En ik hoop ook dat zo'n project daar dan een klein beetje bijdrage aan levert.
1: Ja, we proberen daar met ons programma natuurlijk ook een bijdrage aan te leveren.
2: Natuurlijk,
1: maar
2: ja.
1: Dat is inderdaad zo. En laat staan trots op je stad. En dan moet je ook nog een keer trots zijn op je wijk binnen die stad. Dus ja.
2: Ja jullie maar, zijn wel
0: maar ben jij dat niet? Ik ben wel trots
1: ik ben
0: op
1: wel
0: stad,
1: trots op mijn stad.
0: Op
1: ja,
0: en ook maar, op mijn wijk.
1: Ja, ook om, ja, mijn wijk dat voelt dan toch op de een of andere manier toch iets anders.
2: Mag ik vragen wat jouw wijk?
1: Mijn wijk is ook Noord.
2: Ook Noord,
0: ja. Maar ik heb echt wel trots op de wijk. Als ik dan zo hoor van zo'n zomerwijkfeest in het buurtcentrum van Noord. En dan dadelijk gaan we het hebben over noodcentrum.
1: Nou, nu zeker. Nu weet ik het zeker.
0: Ook wel.
2: Ja, maar het heeft soms ook een beetje te maken met hoe je kijkt. Ja. Want ik was vanochtend al heel vroeg op pad om de expositie klaar te zetten. En daar kwamen dus uit alle hoeken komen daar vrijwilligers. Die gingen stands bouwen voor het wijkfeest. Die vroegen, kan ik je helpen? En ik ben best wel vaak gewend om dingen dan zelf te doen. En toen dacht ik, moet je kijken joh. Wat een...
1: Ja.
2: Schouders eronder mentaliteit. En dat is dus ook Gouda Noord. En
0: dat is
2: vind ik mooi.
0: Gouda Noord, ja.
1: Komt er nog een vervolg?
2: Ja, laten we het hopen. Ja.
1: Nog meer gezichten van de buurt.
2: Ik ben nu nog even heel hard aan het knallen op dit project. En dan ga ik daarna weer even nadenken over wat de volgende stap
0: wordt.
2: Het
0: zou ook leuk zijn als dit dan in Goverwelle of in Korte Akkro getoond wordt. Ja, dan heb je natuurlijk in de Garenspinnerij.
2: Ja, nee, we hebben dus nu Van Oort. Dan komt donderdag de Garenspinnerij, komt alles samen. Dat blijft een maand staan. En daarna gaan we ook nog in de Walvis en bij Nelson Mandela het ook nog vertonen. Dus we gaan ook de wijken weer in.
1: Ja. Dan kan iedereen even kijken wanneer dat is. Maar in ieder geval dus vanmiddag. Of vandaag eigenlijk.
2: Zometeen.
1: In Van Noord.
0: Ja, moet zo door. Ja.
1: En straks 10 september in de Garenspinnerij.
0: Ja.
1: Niels, hartstikke bedankt voor jouw inspirerende verhaal. En ik ben super benieuwd naar
0: wij komen nog
1: de gezichten
0: nemen.
1: Van de wijk.
0: Ja, het is onze wijk. En we
1: het is mooi
0: wel.
1: Om te zien hoe je die verhalen en de diversiteit en verbondenheid van Gouda in beeld
2: ontzettend leuk. Bedankt dat jullie even tijd voor me.
0: Tuurlijk. Hadden. Wij gaan naar muziek. Afgelopen week. Ze overleed.
1: Ja,
0: Dolly Parton.
1: Afgelopen week.
0: Country legende. We moeten wel naar 9to5 gaan luisteren.
1: Ja, kom maar.
0: 9to5.
1: 9to5, ja hoor.

0: 9 to 5, Dolly Parton.
1: Heerlijk lekker hoor. Nummertje.
0: Ja, blijft leuk.
1: Heerlijk.
0: Stel je voor, Manon, dat er een storm over Gouda trekt en de stroom valt uit. En je weet niet waar je terecht kunt.
1: Nee.
0: Nee, ja. Of nou ja, noem maar eens, om maar eens wat te noemen. Gelukkig is er nu het noodsteunpunt. In één keer goed. Van Noord. Een plek waar inwoners in crisistijden informatie, ondersteuning en hulp kunnen vinden. Jan Haken die is aangeschoven bij ons in de studio. En die is projectleider noodsteunpunten van de gemeente Gouda.
2: Inderdaad.
0: En hij is vandaag bij ons om te vertellen hoe dat initiatief werkt en waarom het zo belangrijk is voor onze stad.
1: Ja, Jan, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Ook jij moet zo meteen door naar het zomerwijkfeest van Van Noord, hebben we begrepen. Maar ook jou strikken we nog even om hier wat te komen vertellen. Even kort, voor wie dit nou allemaal helemaal heeft gemist, hoe is het idee voor zo'n noodsteunpunt nou ontstaan?
2: Nou, het idee van het noodsteunpunt bestaat al langer in andere landen. En bijvoorbeeld Zwitserland kent het en Duitsland kent het. In Nederland is het eigenlijk vorig jaar beslist door de Rijksoverheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad dat in het kader van weerbaarheid van mensen er ook in de wijk iets moet komen waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld noodhulpverzoeken te doen. Of initiatieven aan te bieden van, goh, ik heb, ik noem maar wat, 20 dekens liggen en misschien hebben mensen die nodig. Om het zo laag mogelijk, zeg maar, weg te zetten in wijken.
1: Ja, als de crisis uitbreekt.
2: Als de crisis uitbreekt.
1: En dat is dus een iets dat landelijk al gebeurt. Dus overal komen dit soort noodsteunpunten nu
2: ja,
1: op.
2: Ja, dit zijn, we zitten in een pilotfase. En daar zijn 9 gemeenten binnen de veiligheidsregio Midden-Holland die meedoen. Gouda heeft zich aangemeld als een van de gemeentes die graag een pilot wil draaien. En dan gaan we gewoon met elkaar bekijken van wat werkt er goed, wat moet er beter. Nou, gewoon experimenteren van en best practices gewoon proberen.
1: Dus kijken, waar moet zo'n noodsteunpunt nou aan voldoen eigenlijk? Ja.
2: Nou, in ieder geval moet er noodstroom zijn in tijden van crisis. Dat is wel makkelijk natuurlijk. En een noodcommunicatie. En daarvoor hebben we ook gekeken van, god, wat zijn nou gemeentelijke panden die daarvoor in aanmerking komen, die ook bekend zijn in de wijken. Mensen moeten natuurlijk wel een beetje de feeling hebben van, goh, als er iets is, oh, dan zou ik waarschijnlijk wel daar naartoe moeten. Moet makkelijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Nou, eigenlijk dat soort dingen komen dan ter sprake. En uiteindelijk is dan gekozen voor Van Noord als de pilot. Het had ook een ander kunnen zijn, maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon kiezen voor een...
0: Ja, het is zo'n wijkcentrum is daar denk ik natuurlijk wel een geschikte plek voor, denk ik.
2: Ja.
0: Want wanneer ga je daar naartoe? Wanneer is een crisis een crisis?
2: Een crisis is een crisis als het wat groter is. Dus dan moet je denken, nemen we stroomuitval in meerdere provincies gedurende een langere tijd, dat het echt maatschappelijk ontwrichtend wordt. Dus dat mensen denken van oeh. En zeker als de stroom uitvalt na een uur of vier, dan vallen de zendmasten uit voor de telecommunicatie.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet meer bellen, kunt niet meer internetten. Maar je hebt bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld politie nodig met spoed. Nou, dan moeten mensen ergens naartoe kunnen om een melding te doen. En daarom hebben ze gezegd, nou, dan moeten er een aantal noodsteunpunten komen dat mensen laagdrempelig naar binnen kunnen en dan zeggen van, nou, ik heb nu dit nodig of weten jullie hoe dat zit? Of nou, dat soort...
0: En daar is dan ook altijd iemand beschikbaar dan. Maar nou ja, in ieder geval in tijden van zo'n crisis dan.
2: Ja, want als je inderdaad een noodmelding wil doen, dan moet je dat ten alle tijde doen. Dus dan moet je 24 uur moet je open zijn.
1: En dit is dus iets dat in actie komt op het moment dat shit hits the fan, zeg maar.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Op het moment dat er zo'n grote stroomuitval is waardoor je niet meer kunt bellen.
2: Ja.
1: Maar ik neem aan dat als even het netwerk of de stroom uitvalt, die paar uur, ik weet dat we dat vorig jaar nog een keer hadden in Gouda, in Van Noord, in Noord. Dan lijkt me dat niet per se nodig, toch? Als het drie uurtjes is.
2: Nee, het is echt wel overstijgend. Dus het moet wel maatschappelijk ontwrichtend worden. Dus je moet echt denken aan een veel groter gebied. En waarvan je weet of vermoedt dat het langer gaat duren dan een paar uurtjes.
1: Ja, oké. En dan gaat dus dat noodsteunpunt, als die pilot uitgewerkt is, zeg maar, gaat dan in actie.
2: Ja.
1: En dan komen daar... Dan verandert Van Noord in een soort actiecentrum of zo, waar mensen naartoe komen.
2: Ja.
1: Ja, maar dat moet dus bemand worden.
2: Ja.
1: En wie gaan dat dan doen?
2: Ja.
0: Ben jij
1: dan daar?
0: Ga jij daar zitten?
1: Okay. Ja.
2: Nou, in eerste instantie met de pilot misschien wel.
0: Ja.
2: Maar het is de bedoeling, het is voor de wijk en door de wijk. Zo kijk ik ernaar. Dus we zoeken echt vrijwilligers voor verschillende functies die eraan bezig zijn. Die willen helpen in tijden van nood. van, ik ben beschikbaar, wat kan ik dan doen? Nou, dus daar moet je aan denken.
1: En wat voor vrijwilligers zoek je dan? Wat moet je kunnen?
2: Nou, in ieder geval moet je enthousiast zijn. Dat is het belangrijkste. En ik probeer het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Want mensen moeten bijvoorbeeld binnen kunnen lopen en denken, ik wil wel helpen, maar wat moet ik doen? En dan moeten ze vrij snel doorhebben. Oh, dus dat kan ik doen en zo moet ik het doen. Alleen voor bepaalde functies, zoals een coördinator zit er dan op. Ja, daar moet je wel wat leidinggevende ervaring hebben. Anders wordt het wel lastig.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er gewoon mensen ook behoefte hebben in zo'n crisissituatie. Dat ze gewoon überhaupt even met iemand kunnen praten over de problemen misschien die ze hebben. Of dat ze geen stroom meer hebben. Of, dus dan is het, dat hoeft niet per se echt inhoudelijk iets te zijn, maar meer gewoon voor een praatje, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
0: Of is dat niet de functie? Van
2: wat mij betreft wel. Het is alleen geen opvanglocatie. Dus als mensen denken van, ja, ik kan thuis niet meer zijn omdat het te koud is of te warm. En,
0: ik kan thuis niet meer internetten, dus ik ga even daarvan door.
1: Ja, maar dat mobiele netwerk is weg, dus daar heb je ook helemaal niks aan dan, toch?
0: Nou ja, tenzij het daar dan misschien wel is op de een of andere manier.
2: Dat in ieder geval, we proberen in ieder geval wel noodcommunicatie te hebben. Dus we hebben portofonisch contact met een coördinatiepunt. Dat is zeg maar een soort filiaaltje van de meldkamer van de brandweer en de politie en de GGD. En we hebben contact met het gemeentehuis, omdat we natuurlijk de meest recente informatie die van belang is voor de wijk, om die zo snel mogelijk te kunnen delen.
1: En die is, daar heb je niet stroom voor nodig die er dan af is? Of daar heb je noodstroom voor?
2: We hebben noodstroom.
1: Daar heb je noodstroom voor?
2: Ja.
1: Oké, en dan heb je dus die vrijwilligers, daar ben je nu voor aan het werven.
2: Ja.
1: Die krijgen dan, die weten op het moment, die krijgen een melding of zo van nu is het crisis. Jullie moeten nu je vrijwilligerspet opzetten. Kom naar Van Noord en we gaan nu in actie.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja. Oh, dat is wel heel snel door de bocht, hoor. Want...
0: Ja, die moet je ook allemaal kunnen bereiken. Die stroom uit.
1: Hoe gaat dat dan?
2: Precies. Kijk, als je weet dat het langer gaat duren, dan heb je nog een paar uur om wel te bellen. Dus dan heb je nog de tijd om mensen te waarschuwen van, let op, we gaan over 2 uur gaan we dat noodstandpunt opstarten. Ben jij beschikbaar? Kun je komen? Nou, zo moet je het eigenlijk nog zien.
1: Ja. Nou hebben jullie afgelopen donderdag hebben jullie een avond gehad. Een informatieavond.
2: Ja.
1: Over dit noodsteunpunt. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ik heb een presentatie gegeven over wat is nou een noodsteunpunt. En hoe gaat dat werken? En wat kan er wel en wat kan er niet? Wat voor functies zijn er eigenlijk? En wat voor soort mensen zoeken we? Opkomst was goed. Was ruim 20 man. En eigenlijk iedereen, we gaan dan over 2 weken gaan we echt een oefening draaien. En iedereen zei van, ik wil meedoen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, dus leuk. Dat, ja, goed.
0: Nou ja, wel goed.
2: Dat is heel goed. Ja, zeker. En dat is een soort, ik zie het als een soort spin-off. Hè, want als mensen daar enthousiast van worden, dan kunnen ze dat ook aan andere mensen zeggen van, god, dat is hartstikke leuk om te doen. Lijkt me ook wat voor jou. En nou, zo hoop ik gewoon een heel netwerk op te bouwen van vrijwilligers die te zijn de tijd als volgend jaar waarschijnlijk meerdere noodsteunpunten gaan komen binnen Gouda. Dat we voldoende mensen hebben die het kunnen bemannen. En dat ze ook een beetje al weten, omdat ze een oefening gedraaid hebben van, oh ja, dat deden we op deze manier.
1: Zo hebben we dat gedaan. En wat gaat er tijdens die oefening gebeuren?
2: We pakken 2 scenario's. Eén scenario is een langdurig stroomuitval. Daar heb je hem weer. Tijdens extreme hitte. En dan is er het eerste deel is na 6 uur stroomuitval. Dan beginnen we, zeg maar. En die oefening duurt dan 1 uur. Dan hebben we de 2e oefening. En dan doen we hetzelfde scenario, maar dan 24 uur later. Dus
1: dan heb je al heel lang geen stroom.
2: Ja,
1: dan
2: krijg je
1: worden mensen vervelend.
2: Ja, dan krijg je andere hulpvragen en zo. Want de ijskast is dan ook inmiddels helemaal ontdooid. En daar heb je niks meer aan. En ja, dus dat... Op die manier gaan we
1: En ga je dan ook werken met acteurs van mensen die aankomen, rennen of van ik wil een noodmelding doen of ik heb hier...
0: Dat moet wel, want er is niet echt een stroomstoring, dus er komen geen echte mensen.
2: Nee, precies. We gaan werken met een soort grabbelton. Ik heb er iets van 150 vragen en dat soort dingen gemaakt. Dus er komen dan mensen binnen, figuranten, en die krijgen dan zo'n papiertje waarop staat, jij bent dit en dit kom je brengen of dit kom je halen of je hebt een ambulance nodig. En dan ga ik kijken van, hoe loopt het proces? Worden ze naar de juiste balie gestuurd? Worden ze daar goed geholpen? Worden ze daar snel geholpen? Nou, op die manier gaan we dat gewoon bekijken.
0: Dat zijn eigenlijk ook, vrijwilligers, die figuranten, neem ik aan. Dus dat zijn ook mensen die, tijdens die bijeenkomst, heb je die ook geworven, zeg maar. Die mensen.
2: Ja, Maar ook, dat zijn ook andere mensen. Ja. Die gewoon ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld gewoon even
1: meedoen. Die
2: mee
1: dan meedoen. Oh,
2: ja,
1: leuk.
2: Precies.
1: Ja. En wat zijn nou, en die ga je misschien dan nog tegenkomen tijdens die oefening, maar uitdagingen die je mee hier bij dit project, of het project eigenlijk bij het opzetten van zo'n noodstandpunt tegenkomt?
2: Ik vond de grootste uitdaging om zo'n pilot, of tenminste zo'n oefening te organiseren in tijd van vakantie.
1: Oh.
3: Dat is ook een soort crisissituatie eigenlijk. Want er is niemand thuis.
2: Want ik wil er tenminste altijd vaart in hebben. En dan zijn mensen niet bereikbaar. Want ze, ik ben over 3 weken weer terug. En dan ligt dat stil.
1: Ja, dat moest je afgelopen zomer doen. Oké, dus niet van waar zet ik mijn noodstroomvoorziening neer. Maar meer van hoe ga ik zo'n oefening organiseren.
2: Ja, precies. De hele praktische dingen. Voor de rest is het wel... Ja, ik heb dat toch wel redelijk voor mezelf in mijn hoofd. Ik heb 30 jaar bij de politie Amsterdam gewerkt. En dan weet je ook wel hoe crisissen werken en hoe je daar snel op in kan spelen. Dus dat heb ik allemaal wel in mijn hoofd zitten. Dus dat daar was daar
1: niet zo moeilijk.
0: Dat was niet het belangrijkste. Nee. Maar uiteindelijk heeft die vakantie niet zoveel uitgemaakt. Want je hebt heel veel animo bij de vrijwilligers gehad.
2: Ja, daar ben ik zeer content mee. Ja, zeker.
1: Wat is nou het doel? Of dan heb je dadelijk een oefening. En dan heb je misschien, dan weet je van waar kan zo'n noodstandpunt dan, wat kunnen we allemaal doen? En gaan we dan, komt er dan een keer communicatie of zo naar de wijk of naar heel gauw daartoe van, oké, als er straks een crisis is, dan moet je daar naartoe. Wat is de stip op de horizon?
2: De stip op de horizon is dat we deze oefening gaan we evalueren. En dat doen we niet alleen voor onszelf, wat wel het belangrijkste is in mijn beleving, maar ook voor de veiligheidsregio waar wij onder vallen. En voor ministerie, want die willen al die pilots geëvalueerd hebben. En daar willen ze een soort standaard uitmaken van wat werkt nou het beste?
0: Ja.
2: Zal er altijd een kleurlokaal zijn, hè? En het ene dorp is een andere stad niet. Dus, maar daar komen een soort standaard uit. En ook de hoeveelheid aan noodsteunpunten dat er moet komen. Want dat is nu ook nog onduidelijk.
1: Oh, want je hebt er nu dan één in Van Noord als dit gaat werken.
2: Als,
1: maar
2: in
1: crisistijden heeft iemand uit Westergouw daar natuurlijk niet zoveel aan.
2: Nee, precies.
1: Oké, dus dan moet er daar ook eentje komen.
2: Ja,
0: precies. En dan moet er misschien in een ander wijkcentrum nog eentje komen. Weet je, dat wijkcentra kan ik me voorstellen dat die dan als precies, een soort, als noodsteunpunt fungeren.
2: Ja, het moet in ieder geval een plek zijn wat mij betreft waar wat de mensen kennen en waar mensen al van tevoren denken. Ja. Oh, ik ga daar naartoe, want daar denk ik de hulp te kunnen krijgen.
0: Ja, het moet ook een soort logische plek betreft, zijn eigenlijk.
2: Ja, het zou wat mij betreft best een kroeg kunnen zijn. Als dat,
1: oh, dat zou kunnen, een kroeg.
2: Wat mij betreft wel, als dat...
1: Heb je tenminste wel te drinken nog?
2: Ja,
1: dat is ook wel leuk.
2: Ja.
1: Ja.
3: Loop dan ook een keer op.
1: Heb je in ieder geval die beginfase heb je nog gezellig.
2: Ja. Maar, dat moet zich nog uitwijzen. En er moet natuurlijk ook geld komen vanuit het Rijk om die dingen te financieren.
0: Ja.
2: Maar dan moet het zich uitrollen over de stad.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik denk dat het wel... Dat het echt super belangrijk is dat het in ieder geval onderzocht wordt hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Het is niet alleen maar mensen zeggen wel eens van dan heb je die dreigingen en zo van de oorlog en dan moeten we ook be prepared en zo. Maar je hebt toch zo'n stroomuitval. Dat is het beste realistische scenario wat je gewoon wat was het nou in Spanje zaten ze vorig jaar nog helemaal lang
2: in Spanje
1: plat.
2: Portugal en dat was helemaal had er niks met terrorisme te maken, maar gewoon omdat een van de domino-effect viel het hele stroomnet er weg. Ja. Dus, en dat kan in Nederland ook. Hè. Laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk die stroomcongestie. We zitten helemaal vol. Dus de kans dat het een keer omvalt.
0: Dat kan natuurlijk ook
2: zeker aanwezig. Ja.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dan, als het gebeurt. Dan weten we in ieder geval even. Dat we bij Van Noord terecht kunnen. Kunnen mensen die... in principe, stel dat er nu een crisis is. Hè? Als er morgen een crisis is, kunnen we dan al terecht in het centrum?
2: Nou, nog niet. Want,
1: het is een pilot.
2: Het is een pilot.
0: Ja, oké, maar ja.
2: We zijn bezig om de noodstroomvoorziening aan te leggen. Daar is nog even het wachten op. Dus als er bij een langdurige stroomuitval, ben ik bang.
0: Maar ik kan me voorstellen, omdat dat nu gecommuniceerd wordt natuurlijk, noodsteunpunt, dat mensen dan denken, dat is daar. En op het moment dat er dan iets gebeurt, dat ze dan ook daadwerkelijk komen, terwijl er nog eigenlijk niks is.
2: Nou, ik denk wel, als het daadwerkelijk is, dan houden we dat natuurlijk weer in ons achterhoofd, dat we daar een pilot hebben gedraaid. Dus dan zal er zeker wel iemand bezig zijn.
0: Dan ben je in ieder geval een beetje voorbereid. Door die
2: precies. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar
1: daar hebben ze dus wel vrijwilligers voor nodig, Mathieu.
0: Ja.
1: Jij woont in Van Noord, heb je net, of in Noord.
0: In Noord,
1: precies. Moeten we ons misschien maar aanmelden eigenlijk.
0: Misschien maar.
2: Ik heb jullie niet gezien afgelopen donderdag.
1: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk moeten wij ons gaan aanmelden nu. Ja. We hebben in ieder geval een plek om naartoe te gaan. Als het,
0: dat is waar. Nou ja, maar ik denk dat, dat de radio ook een belangrijke functie kan vervullen daarin. Want wij moeten natuurlijk gaan vertellen dat mensen naar het noodsteunpunt kunnen gaan.
1: Ja, maar wij zijn niet de calamiteitenzender van Radio West.
2: Ja, Radio West.
1: Maar goed,
2: waar.
1: We kunnen alsnog wel ons best doen.
0: Dat is waar.
2: Ja. Zeker. En Radio West is natuurlijk voor een veel groter gebied. En je hebt natuurlijk ook behoefte aan informatie specifiek voor Gouda.
0: Ja, ja, ja. En dat kunnen zij, dat kunnen wij natuurlijk veel beter doen.
1: Dat is zeker wel. Ja. Ja. Ja.
0: Jan, hartelijk bedankt voor jouw komst. We moeten er weer een eind aan breien, want wij gaan nog even door met de uitzending.
2: Dank dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, nee, graag gedaan. Heb je nog vrijwilligers nodig? Kunnen die zich nog aanmelden?
2: Voor Van Noord niet, want voor de oefening heb ik voldoende vrijwilligers. Het moet er ook niet te veel zijn, want dan moeten mensen echt kunnen oefenen. Hè? Ja. Anders, als het te veel is, dan kunnen ze niet oefenen. Maar voor de rest van de stad wil ik alvast wel gaan werven. Dat lijkt mij wel handig. Dus ja. Ik ben straks ook op het feest bij Van Noord.
0: Oh, dus kunnen mensen je ook aanspreken?
2: Ze kijken, als ze een beachblog zien met noodsteunpunt erop, dan weten ze dat Jan Haken daaronder staat. Dus kunnen ze zich altijd nog melden. En ze kunnen zich ook altijd bij de gemeente melden.
1: Top. Nou,
2: en we gaan daarna, eind van het jaar, gaan we vast weer werven.
1: Top.
0: Nou, hartstikke goed. Samen maken we Gouda sterker.
1: Samen maken we Gouda sterker, ja.
0: Hartstikke goed.
1: Gaan we nog even luisteren naar muziek?
0: Laten we dat nog even doen.
1: Welk nummer doen we?
0: Nou, parkje, biertje, vrienden.
1: Leuk, snelle.
0: Oké. Ik heb mijn hoofd.

0: vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: niet met haar.
1: Sorry?
0: Misschien zo meteen even. Ja.
1: Wat gaan we doen?
0: Dat zijn
1: vroeger. Oh ja, dat kan ook. Zometeen even doen we het, toch? Want we zijn alweer lang begonnen. Ja, dat gaat zo snel, jongens. We zitten gewoon te kletsen. Maar het is parkje biertje is nog niet klaar. Wij gaan wel door. Ja, en we gaan door.

0: Beetje de aftrap van het culturele seizoen. Ja. En op zaterdag zenden wij live uit vanaf Café Correct. Dat is een tent. Die wordt ook in de parade, op de parade festival gebruikt. Ja, die wordt opgetuigd achter de waag. En daar gaan we uitzenden van 12 tot 2. Dus wel een beetje een ander tijdstip dan gewoonlijk. Maar... En dan hebben we leuke gasten en interviews en ook optredens. Dus dat wordt superleuk.
1: Dus mensen kunnen komen kijken.
0: Je kan gewoon live kijken hoe wij radio zitten te maken.
1: Je kunt live langs.
0: Ja,
1: je kunt
0: niet alleen maar via de camera's.
1: Want er wordt ook gefilmd, toch?
0: Ja, er wordt ook wel wat gefilmd. Dus we gaan ook via de socials nog wel wat
1: Je kunt alles luisteren, zien en live. En met de verwondering dus.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Zeker.
1: Leuk,
0: toch?
1: Nou, we hebben er zin in. Ja. We vragen iedereen eigenlijk van...
0: Precies. Misschien is onze volgende gast er ook wel.
1: Ja.
0: Dus er komt ook gezellig even kijken.
1: Dat
0: weten
1: gaan
0: we niet,
1: eens even vragen.
0: Hij is al aangeschoven namelijk nu bij ons.
1: Hij is aangeschoven. Ja. En hij bewandelt de straten van Gouda. En dat doet hij met zijn initiatief Walking and Talking Gouda. Dat is een initiatief waar mensen die Nederlands willen leren en vrijwilligers samen de stad Gouda ontdekken. En dat doen ze al pratende.
0: Ja.
1: Deze zomer is er gestart met wekelijkse wandelingen vanaf de chocoladefabriek. En ja, we introduceerden hem net al, maar zijn naam is Tijn Jansen en hij is de stadscoördinator van Walking and Talking in Gouda. En hij gaat ons hierover bijpraten.
2: Ja, nou eventjes correctie. Ik ben niet initiatiefnemer, maar ik doe de coördineren het gebeuren. Oorspronkelijk is het verzonnen door taalleraar Marcia en taallesvrijwilliger Annelies uit Rotterdam. En die hebben eigenlijk, die kwamen eigenlijk samen om elkaar de taal te leren, de vrijwilliger Marcia de taal te leren. En toen kwamen ze erachter van we missen eigenlijk wel, ik mis een netwerk, ik mis vrienden, ik ben net nieuw in de stad. En dat was in Rotterdam. En toen hebben ze besloten om dat initiatief daar in Rotterdam, om daar een taalwandeling te gaan doen. En inmiddels zijn het 7 steden. En Gouda is in juli begonnen.
1: Het is een soort spin-off.
2: Dit is een spin-off, ja.
0: Jij bent de coördinator van Gouda.
2: Ik ben de coördinator. Ik zag het voorbij komen. Ik vond het zo'n leuk initiatief. Wat Annelies en Marcia hadden gedaan. Verzonnen. En toen heb ik gezegd van ik zou het heel leuk vinden om dat te ondersteunen. En ik mocht dat doen. En ik vind het heel leuk. Doet samen met Lucia trouwens. Van de Stadskant.
1: Die hebben we ook vaker hier te gast gehad. Hè?
2: En die doet eigenlijk ook heel veel social media. Maar met haar doe ik ook gewoon elke maandag daar starten. Vanaf Klein-Amerika.
1: Ja, dan hoeven we meteen niet meer te vragen hoe dit initiatief is ontstaan. Want
0: dat weten we al. Maar goed, dat is natuurlijk op een bepaalde manier ontstaan. Maar waarom is wandelen zo'n goed... Ja, het is een goede manier om de taal te leren.
2: Ja, kijk, het is heel laagdrempelig. Kijk, het is natuurlijk heel fijn als je als nieuwkomer, zeg maar, de taal kan leren bij een taalhuisschool of gewoon gewoon een taalvrijwilliger. Maar het is natuurlijk ook heel fijn als je gewoon daarnaast, wat ik al zei, gewoon nieuwe mensen leert kennen en de stad leert kennen. Maar ook op een hele, het is een hele laagdrempelige manier zonder dat je eigenlijk een soort hiërarchie hebt van... met een leraar of zo, wat sommige mensen ook helemaal niet prettig vinden. Dus het gaat heel natuurlijk. En we lopen gewoon een uur, 3 keer 20 minuten. Dus je gaat ook nog wisselen van gesprekspartner.
1: Oh, je hebt echt één van, je loopt samen, zeg maar, met z'n tweeën.
2: Ja, je loopt hier met z'n tweeën. Dus
0: wel in een groep? Of?
2: Ja, we beginnen altijd, zeg maar, als mensen nieuw komen, we gaan altijd even gezellig in een groep staan. We gaan elkaar even kennis maken met elkaar. We maken even een rondje. Dan ga ik het uitleggen van, hoe gaat het? En dan is het inderdaad 1-op-1 loopje samen. 3 keer 20 minuten. En aan het eind van de rit, als we gezellig gelopen hebben en 3 keer gewisseld hebben, hebben we een leuke foto gemaakt ook onderweg. Die gaat in de WhatsApp community. En aan het eind van de wandeling, dan komen we bij elkaar en dan leren ze, gaan we even met elkaar bespreken welke woordjes hebben ze nu geleerd.
0: Oh ja.
2: En de vrijwilligers vragen van, hoe hebben jullie het gehad?
0: Ja, want dat vroeg me inderdaad af. Van, wordt het effect ervan, dat wordt dan geëvalueerd inderdaad in zo'n nagesprek? Dan?
2: Ja, het is heel belangrijk dat je de mensen A ziet als ze binnenkomen. Maar ook gewoon aan het eind van de wandeling, van hoe hebben ze het gehad? En vragen, komen jullie weer terug? Hebben jullie het leuk gehad? En ja, wat ik merk is gewoon dat we nu heel een vaste groep vrijwilligers hebben. Die gewoon wekelijks komen. En als het afgelopen is en dan mijn taak zit erop. Dan blijkt gewoon dat mensen echt nog een half uur napraten. Gaan ze recepten uitwisselen. Een Istanbul, dat is een leuk plekje. Of ze gaan andersom. Een Turkse de woorden leren van.
1: Oh, leuk.
2: Ja, dus het werkt
1: dus
2: twee kanten.
1: Het is twee kanten. En heb je dan altijd evenredig aantal taalleerders en vrijwilligers?
2: Ja, dat kunnen we moeilijk inschatten. Ja. Ik doe wel in de WhatsApp-community altijd even peilen van, wie komen er? Dan kunnen we ongeveer inschatten van, wat is de verhouding? Maar daarnaast heb je natuurlijk altijd, iedereen mag komen wanneer die wil. Dus ook gewoon 5 minuten van tevoren kan je beslissen. Ik ga gewoon. En dan is het wel eens een keer dat die verhouding wat...

0: gaat altijd door ook.
1: Het gaat, nou, tot nu toe hebben we heel mooi weer gehad. Als het echt hard regent, zit ik in de WhatsApp community dat het niet doorgaat. Heb ik nog niet meegemaakt.
0: Maar ook wel goede praatjes altijd over het weer. Dus,
2: ja,
0: slecht
2: kan
0: weer.
2: Dat
1: begin je al. Dan heb je al
0: kan heel wat een slecht weer is het, hè? Nou.
1: Ja, je kan al 20 minuten praten alleen over het weer. Maar goed, dat het zo werkt een beetje. Ja, ja, ja.
2: En wie zijn de taalleerders? Hoe vinden die jullie? Zijn dat mensen uit het asielzoekerscentrum? Of,
1: ja, opvangcentrum, taalhuis. We hebben natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon in de omgeving. Heb je heel veel Polen die hier werken. Expats natuurlijk. En ja, we doen heel veel via social media. Lucia doet er gewoon altijd dat netwerken. Dat kan ze natuurlijk heel goed. Die kent iedereen binnen de gemeente.
2: Ja. Wat voor talen heb je?
1: We hebben Oeganda, we hebben Rusland, we hebben Australië, we hebben Turkije. Ja, het is echt alles door elkaar heen. En dat maakt het ook zo leuk. En
0: zijn het met name dan mensen die ervoor kiezen om dat dit dan te doen naast de lessen die ze dan nemen in het Nederlands? Of zijn er ook mensen die dit puur alleen doen om de Nederlandse taal te leren en verder?
1: Nee, er zijn wel de meeste die hebben toch wel zijn al ja, met het
0: zijn
1: taal
0: ook bezig in ieder geval.
1: Ja, die hebben ook sommige mensen die zijn blijvend, willen die hier gaan vestigen. Dus ja, die hebben dan ook echt die taal echt nodig om de inburgeringscursus te doen. En dat speelt ook al mee. Dus het is meestal wel dat ze, ja, dat ze wel al bezig zijn met de taal.
2: En dus dan kan je op een basisniveau communiceren. Want jij zegt van we beginnen even en dan stellen we elkaar even voor. En het is natuurlijk wel fijn als je dan samen loopt ook. Dat je iets te bespreken hebt. Dat lukt meestal wel.
1: Dat lukt ook wel. Ja. En wat we ook altijd vragen aan de taalleerders. Van je mag ook mij alles vragen. Dus dan krijg je ook een leuk gesprek als dat lukt natuurlijk.
2: En dat moet in het Nederlands dus. Dat is de
1: bedoeling. Je hebt wel eens mensen die het Engels proberen te beginnen. En dan gaan we altijd wel proberen om ze weer terug naar het Nederlands te krijgen.
0: Nederlands te trekken, ja, ja.
1: Want ja, we zijn natuurlijk. En dat heeft natuurlijk met een drempel te maken. Van ja, oh ja, maar ik kan dat helemaal niet. En dat blijkt dus ook wel helemaal niet. Daar gaat het ook niet om. Want ja, desnoods zeggen we van, oh ja, dat is een brug. Onderweg zie je natuurlijk allemaal dingen. Een kerk. Hè, we lopen het ook door het centrum. En we lopen door mooie steegjes. Nou, steegje. En dan leren we van een verkleinwoord. Alles wat klein is je erachter zetten. Ja, heel simpel, heel bazaal.
0: Zo kom je eigenlijk heel spontaan tot eigenlijk een goede Nederlandse les. Ja.
2: Zijn het dan inderdaad dat soort basale dingen van kijk, we lopen hier, dit is dat? Of gaat het ook om diepere dingen?
1: Nee, dat heeft dus te maken met van wat voor niveau heeft.
0: Ja, precies, ook met het niveau van degene die het wil leren.
2: Ja, maar kom maar voor dat je een goede connectie hebt met degene met wie je loopt of zo. Dat er ook vriendschappen ontstaan.
1: Ja,
2: misschien.
1: Nou, wat ik zeg, mensen blijven napraten. En het is gewoon echt gezellig. En dat gaat steeds. Dat merk je de eerste week is dat natuurlijk nog niet. We zijn in het begin 6 juli begonnen. En dan merk je gewoon na 2 maanden dat er gewoon echt wel een soort echt een soort vriendschap. En er worden de nummers uitgedeeld van, nou ja, misschien kunnen we een keer recepten uitwisselen of zo. Ja.
2: Oh ja.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk voor de integratie. Ik kan me voorstellen dat je, zeker als je de taal nog niet spreekt, dan is het natuurlijk moeilijk om ertussen te komen, om maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: En dit klinkt in ieder geval als een mooie manier om dat eigenlijk heel natuurlijk te kunnen doen.
1: Ja, en ik denk dat het mooie van dit concept is dat ze gewoon dat je eigenlijk op het moment dat je gewoon in een wildvreemde stad komt, dat er op een gegeven moment elke maandag is dat er een soort bedding van, oh ja, weet je, ik heb gewoon, dat is mijn vaste ritueel.
2: Ja.
1: Ik ontmoet mensen, elke keer weer nieuw. En via kom je weer bij een sportvereniging. Dus het is ook een soort sociaal
2: vangnet of sociale plek eigenlijk waar je naartoe kunt. Ja.
1: Dat maakt het zo mooi. Weet je. Het, is, het is zo simpel. En daarom is het ook zo'n mooi initiatief. En zo, wat ik terughoor van de dankbaarheid ook van die mensen. En ook van de vrijwilligers dat ze dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon geweldig.
0: Hoe groot kan die groep zijn? Want kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld?
1: Nou, we zitten nu. Ik heb toevallig net even gekeken. We zitten in een WhatsApp-community. We hebben nu 145 mensen.
2: Zo, dat is aardig veel.
1: Ja,
2: met leerders en vrijwilligers.
1: Ja, vrijwilligers. Ja. En elke week. We hebben natuurlijk nu vakantie gehad. Dus daar zitten we nu op gemiddeld 40. Maar de eerste keer hadden we er al 30. En dat daarna,
2: 40 mensen die komen.
1: Elke week.
2: Nou.
1: Maar we hopen natuurlijk 60. En uiteindelijk 80 nog in oktober te halen.
2: Zo.
1: In Leiden is het gewoon wekelijks 80.
2: Maar dan loop je dus in kolonnes, loop je.
1: Ja, maar we hebben dus groepen van 20 max. En dus, ik doe het samen met Lucia. Wij zijn dan de coördinator.
0: En jullie lopen zelf ook mee?
1: We lopen zelf mee. En we zijn, als mensen natuurlijk wat langer lopen, dan gaan we vragen, joh, vind je het leuk om groepsleider te zijn? Voor het geval dat we wat groter worden. En daar zijn we nu mee bezig.
0: En ook meerdere dagen, gaan jullie dan ook meerdere dagen?
1: Nee, dat is echt maandag. Maandag is de vaste dag. Mensen kunnen altijd 7:15 bij Klein Amerika.
0: Kunnen ze gewoon melden?
1: Kunnen gewoon naartoe gaan.
0: Je hoeft niet per se aan te melden via de WhatsApp-groep.
1: Je kan ook even naar walkingandtalking.nl.
2: Ja.
1: En dan Gouda, daar kom je gewoon, kan je aanmelden. Kan je ook gelijk in de WhatsApp-community. Dan zie je ook gewoon gelijk van, oh, leuk. Dus dat is, dan zie je ook de foto natuurlijk van, oh, dat is maandag. Zo werkt het. Dan zie je hoe gezellig het is. We hebben lol, we lachen. Het is,
2: dus het is eigenlijk wel van, als je dit leuk vindt, meld je. Kom vooral.
1: Ja, kom vooral. Kom gewoon een keer langs.
2: Ja.
1: En kom een keer kijken of het wat voor je is als vrijwilliger of als taalleerder.
2: Leuk.
0: Het is ook wel fijn om te merken dat er inderdaad, wat je zegt, meteen al de eerste keer 30 mensen die
1: staan. Ja, dat was wel leuk.
0: Dat er echt behoefte aan is. Hè?
1: Dat
0: niet
1: dat
0: is wat je organiseert en dat je denkt, ja.
2: Dan zit je met 5 man en een paardenkop.
0: Ik kan me voorstellen dat wel fijn is om te merken.
1: Ja, dat was wel echt wel een opluchting.
2: Geloof ik.
1: Ja, omdat je weet natuurlijk nooit. En dan krijg je wel de bevestiging van, oh hé, dit is echt wel goed.
2: Er is behoefte aan.
1: Maar goed, het feit dat het 7 steden is, inmiddels Schiedam, even kijken hoor. Ik heb hier een speakbriefje Groningen, Rotterdam. Ja, het
2: zit overal.
1: Ja, het zit overal al.
0: Ja.
1: En het is begonnen in Rotterdam.
2: Je moet wel goed te been zijn.
1: 6000 stappen. Ongeveer een uur lopen. Dus je moet. We lopen wel langzaam. Want wat we merken is dat mensen praten en lopen tegelijk.
2: Is spannend, ja.
1: Dan ga je heel snel en je ziet vaak wat. Mensen stoppen, kijk daar. En dan moeten we even. Ik let altijd op van, oh, is de groep nog bij elkaar?
0: Volgt iedereen, ja.
1: Dus we hebben ook aan de achterkant iemand die dat ook in de gaten houdt.
0: Die een beetje duwt.
2: Die bezemwagen. Die een beetje zo met je hesje aan.
1: Doordat je heel erg met je hoofd bezig bent. Zelfs als je aan het auto rijden bent voor het eerst. Ja, dan ben je overal bezig, behalve met eigenlijk de weg.
0: Ja.
1: En zo werkt het ook met als je net de taal leert. Je bent eigenlijk al heel de tijd om je heen aan het kijken en aan het focussen op je taal.
0: Ja, snap ik. Ja.
2: Nou,
0: ik
2: hoor de eindtune al.
0: Wij horen de eindtune al.
2: Wij horen hem al.
0: Ja, we moeten
2: Tijn,
0: afsluiten.
2: Hartstikke bedankt. Leuk om wat te horen over Walking and Talking Gouda.
1: Ja.
2: Een initiatief dat breder is, maar in Gouda is het sinds kort. Geweldig, lijkt me leuk. Nieuwe mensen ontdekken. Als je de taal wil leren, meld je. Ga naar www.walkingandtalking.nl.
1: Oktober. En aanstaande maandag
2: kan je weer bij de chocoladefabriek. 7:15 meld je en dan kan je een uurtje lopen. En wie weet loop jij dan volgende week lekker mee? Ja,
0: ja, precies.
2: Heerlijk.
1: Leuk met
0: je. Dank je wel.
2: Ik wilde zeggen, laten we nog even luisteren naar een nummertje, maar we zitten al in de afkondiging.
0: Ik ga gewoon bedanken voor het luisteren, iedereen. En we hebben vandaag weer hartstikke leuke gasten gehad. En ik zou zeggen, iedereen naar Van Noord straks, want daar is natuurlijk van alles te doen.
2: Het wijkfeest, waar al onze, heeft 2 van onze gasten ook staan.
0: Niels en Jan, ze zijn er allemaal. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral zien.
2: Ja, we hadden vandaag de presentatie door de geweldige Mathieu Dekker. Die zit hier tegenover me en door mij, Manon Juliger.
0: Ja, papa, een geweldige Manon Juliger.
2: Techniek door Arjan Doelman.
0: De geweldige Arjan Doelman.
2: Geweldige Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. Dat schrijf je dus WIEKENT.
0: Ja, onthouden.
2: Kun je ons luisteren en terugzien via de stream. Wij zouden zeggen, ga lekker snel kijken. En luister ons ook vandaag lekker terug. Hè? Dat kan ook.
0: Ja. Volgende week zijn we er ook weer.
2: Volgende
0: en 19 september zijn we op locatie. Vanaf de verwondering.
2: Precies. Vanaf achter de wagen zitten we dan.
0: Ja, zeker.
2: In Café Correct. En voor nu een heel fijn weekend.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. De gast van vandaag is Arne ter Stegen, directeur-bestuurder van woningbouwcoöperatie of woningcoöperatie Mozaïek Wonen. En jullie zitten in Gouda, Govenwelle. Arne, van harte welkom in de uitzending.
2: Ja, dank. Leuk. Dank voor de uitnodiging.
1: Ik heb inmiddels begrepen dat je niet geboren bent in Gouda. En
2: nee.
1: Dat je ook op dit moment niet woont. Maar
2: nee.
1: Je neemt niet weg, dit programma heet Gast uit de Streek, dat jullie organisatie een heel belangrijke rol speelt in Gouda en ook in omstreken. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
2: Leuk.
1: Maar we beginnen altijd met het persoonlijke verhaal van onze gast. Waar ben je wel geboren, als je niet in Gouda geboren bent?
2: Ik ben in Delft geboren. En ik heb ook altijd in mijn jeugd in een sociale huurwoning gewoond. Nog in die tijd dat ook nog vogelaarwijken waren. Dus dat was ook een wijk waar veel aandacht naartoe ging vanuit het Rijk. Want het was niet de allermooiste wijk van Delft.
1: Ja. Wat voor gezin kom je dan?
2: Ik kom uit een gezin. Mijn moeder heeft mij opgevoed. Samen met mijn broer. Voor een groot gedeelte. En zo is het. Dus ik woonde samen met mijn moeder.
1: Ja. En heb je een gelukkige jeugd gehad?
2: Ik heb een ontzettend gelukkige jeugd gehad. Ja, zeker. Ja.
1: En ben je ook uiteraard ben je ook in Delft naar school gegaan? Lagere school, maar ook middelbare school?
2: Ja, de lagere school en de middelbare school, ja.
1: En wat voor middelbare school was dat?
2: Dat was een openbare middelbare school, MAVO, HAVO, VWO.
1: Oké. En wat heb je uiteindelijk voor richting gekozen?
2: Ik ben uiteindelijk op de HAVO geëindigd. Dus ik heb HAVO eindexamen gedaan.
1: Ja. Nou ja, dat is een prima opleiding, niks meer mis.
2: Zeker,
1: hoor.
2: Zeker.
1: Dan ben je op een gegeven moment, neem ik aan, gaan studeren.
2: Ja.
1: En wat voor studie heb je eigenlijk gedaan? Want dat vraag ik me onmiddellijk af. Ik denk, ja, als iemand directeur-bestuurder is van een woningcorporatie, wat heeft hij dan voor opleiding gedaan? Heeft dat daar iets mee te maken?
2: Ja, wat ik gedaan heb, is ik heb na mijn HAVO, want ik had allerlei dingen aan mijn hoofd toen ik op de middelbare school zat, wat misschien wat middelbare scholieren die mogelijkerwijs luisteren, maar misschien ook niet, wel herkennen, is ik had mijn hoofd op allerlei andere dingen gericht dan op school. Dus dat heeft geleid tot het eindigen op een HAVO-eindexamen. Heb toen HAO gedaan en ben toen doorgegaan naar de universiteit. Dus ik heb een beetje een omweg genomen om uiteindelijk toch een universitaire studie te doen. En dat is me erg goed bevallen. Dus ik heb hele goede praktische handvatten gekregen over hoe je met boekhouden om moet gaan, hoe financiën werkt, dat soort zaken. En toen heb ik er nog een soort organisatiekunde op de Universiteit aan Amsterdam, heb ik er aan vastgekoppeld.
1: Ja, en die eerste studie waar je het over had, was dat ook in Amsterdam?
2: Dat was in Den Haag.
1: Den Haag, oké.
2: Ja.
1: Dan is er een moment gekomen dat je die studie hebt gedaan en dan ga je werken. Had je al voor die tijd baantjes gehad, zeg maar, toen je nog studeerde? Heel vaak zie je dan dat studenten natuurlijk werken, hè, om er wat bij te verdienen. Was dat bij jou ook het geval?
2: Ja, zeker. Ik heb heel veel allerlei verschillende banen gehad. Maar de baan die ik denk ik uiteindelijk het langste heb gehad, is bij de IKEA. In de klantenservice. Dus dat is ook kennis en ervaring die ik nog met regelmaat.
1: In Delft, ja. Wie kent hem niet?
2: Hè? Ik wou zeggen, daar komt volgens mij, als we het dan toch over een streekplek hebben, dan is dat wel IKEA. En het leuke is dat
1: En binnenkort komen ze in Gouda, hè? Met een heel klein filiaaltje.
2: Oh, echt waar?
1: Ja.
2: Nou, ik kan iedereen aanraden, want het was heerlijk om er te werken. En het leuke is dat je echt leert om met heel veel verschillende klanten om te gaan.
1: Ja.
2: Want dat is natuurlijk wat er bij de klantenservice. Want bij de klantenservice komen meestal niet de mensen, en dat zeg ik bij ons klantenservice ook heel vaak. Er komen meestal niet de mensen die zeggen, wat ben ik nou toch dol op de IKEA. Daar kwamen meestal de mensen die zeiden, er is echt iets heel erg misgegaan met mijn meubel.
1: Veel klachten eigenlijk.
2: Eigenlijk is het een klachtenstroom die je binnenkrijgt. Ja.
1: En hoe lang heb je dat gedaan bij de IKEA?
2: Nee, dat heb ik wel ruim anderhalf, twee jaar gedaan.
1: En toen je dus afgestudeerd was, ben je toen meteen gaan werken? Of heb je eerst die aanvullende studie gedaan waar je het over had?
2: Ik heb tussendoor even gewerkt voor een organisatie die bestaat niet meer. Dat is de Opta. En die keek over, zat ik op de financiële administratie.
1: Oké, maar dat is altijd nuttig. Hè? We hadden
2: dat was
1: over
2: ook
1: kunnen
2: echt met
1: boekhouden. Ik heb ook zelf boekhouden en handelsrekenen vroeger gehad. Heb je heel veel aan in je hele leven.
2: Zeker.
1: Die eerste echte baan waar je zegt van dat was echt wel iets wat ik graag wilde gaan doen. Wat was dat?
2: Bij een woningcorporatie.
1: Toen al?
2: Ja, en daartussen heeft van alles en nog wat gezeten. Maar mijn allereerste baan was bij een woningcorporatie. Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan bij een woningcorporatie. Ook over hoe werkt een organisatie? Hoe kun je goed met elkaar samenwerken? Hoe kun je goed zijn voor de huurder die op dat moment je allerbelangrijkste doelgroep is? Dat was mijn afstudeeronderzoek. En naar aanleiding daarvan ben ik gebleven bij die corporatie. Die zat in Utrecht. Tegenwoordig heten ze Woonin. Toen heten ze nog Mitros.
1: Mitros. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik snap moet eerlijk beweren dat ik ken ze niet, de woningbouwcorporaties in Utrecht. Hoe lang heb je daar gewerkt?
2: Daar heb ik uiteindelijk 2 jaar gewerkt.
1: Veel geleerd?
2: Heel veel geleerd. En ook wel gedacht, oh, dit is wel heel mooi werk. Maar ik zou wel meer willen leren van wat woningcorporaties doen. En wat deze woningcorporatie is er één. Maar ik zou wel van heel veel meer willen leren. En toen ben ik richting de organisatieadvieskant gegaan. En echt als adviseur altijd aan het werk geweest voor woningcorporaties.
1: Ja, maar was dat een zelfstandige functie of maakte je onderdeel uit van een adviesbureau?
2: Ik maakte onderdeel uit van een adviesbureau, ja.
1: En die was gespecialiseerd in sociale woningen?
2: Die was gespecialiseerd in het advies geven aan onder andere woningcorporaties. Ook gemeenten, maar vooral publieke organisaties. Ja.
1: En hoe lang heb je dat advieswerk gedaan?
2: Ja, dat heeft zich een beetje opgeknipt in een aantal momenten. Want ik heb ook nog tijdelijk in het buitenland gewoond en gewerkt.
1: Ook nog? Vertel eens. Ja. Dat klinkt wel heel spannend.
2: Ja, want die is ook heel spannend. Ik heb gewerkt voor, of in ieder geval, ik vind dat zelf een van de meest bijzondere momenten in mijn carrière geweest. Omdat het zo ver af ligt van wat je hier in Nederland meemaakt. Maar zo hetzelfde kan zijn. Want ik werkte daar voor een organisatie die mensen vanuit gebouwen, vanuit sloppenwijken in gebouwen herhuisvest. Dus dat is eigenlijk volkshuisvesting puur sang, zou ik willen zeggen.
1: Ja, en in welk land was dat?
2: Dat was in India.
1: Ja, dat is wel een land dat op dat in dat opzicht wel enige hulp kan gebruiken.
2: Ja, het was in Mumbai en het was heel bijzonder omdat je daar ook al zag dat als mensen in sloppenwijken wonen, mensen eigenlijk heel veel gemeenschapszin is daar. Dus heel veel gemeenschapsopbouw. Mensen zorgen heel goed voor elkaar, kijken heel goed naar elkaar uit. En een van de opgaven van die organisatie was niet alleen zorgen dat er nieuwe woningen kwamen, maar ook zorgen dat de gemeenschapszin bleef bestaan. Ook op het moment dat mensen in de gebouwen woonden. Dus daar zie je al echt die taken van een woningcorporatie, zowel het wonen als het thuis voelen. Ja, dat was ook in die organisatie erg belangrijk.
1: Veel verder gaat dan de stenen.
2: Het gaat zoveel verder dan stenen.
1: Maar je hebt het al dat onderwerp al gekozen bij je studie. Betekent dat je daar al een zekere affiniteit mee had? Want je kiest zo'n onderwerp niet bij toeval. Daar moet je iets in zien. Dan moet je je toe aangetrokken voelen.
2: Ja, en dat heeft dus ook voor een deel te maken met waar ik mijn verhaal helemaal mee begon. Ja. Dat ik woonde in een vogelaarwijk, dat ik gezien heb wat een woningcorporatie of wat een goede leefomgeving kan betekenen voor het geluk waar je in leeft. En dat heeft me altijd getrokken om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als het mensen in een woning wonen of een wijk niet goed genoeg is of juist een wijk wel goed genoeg is, maar mensen om wat voor reden dan ook iets tegenkomen in het leven, dan ben ik zo blij dat wij in Nederland wonen en dat er allerlei organisaties zijn die daar een bijdrage aan leveren om mensen gelukkiger te maken.
1: Ja. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Hoe ben je uiteindelijk in Gouda terechtgekomen?
2: Ja, een beetje via een omweg.
1: Ik heb al een hoop omwegen gehoord bij jou.
2: Ja, maar deze kwam ook nog even als omweg. Want dat gaat meer over het onderwerp. Dat gaat niet over het land, maar meer over het onderwerp. Want ik heb nadat ik als adviseur vooral voor woningcorporaties heb gewerkt, ook heel veel voor welzijn, zorgpartijen. Ik heb zelfs voor Blijf van mijn Lijf gewerkt. En eigenlijk, als wat al die organisaties dus met elkaar delen, is het zorg hebben voor mensen. En uiteindelijk is het zo dat de plek waar je woont een hele belangrijke basis is voor al die andere diensten. Dus toen ik in deze regio werkte bij een zorgbedrijf en zag dat er een vacature was bij een woonbedrijf, toen dacht ik, dit is mijn moment. Ik vind dit een hele mooie streek om voor te werken. Ik ken de streek ook al. Dus dit was een vacature waar ik heel graag op solliciteerde.
1: Was je in een van je vorige banen wel eens actief geweest in Gouda? Of,
2: Ja, want ik werkte voor Vierstroomhulp Thuis.
1: Kijk, ja.
2: Dus dat is precies dezelfde regio. Dus ik kende de regio al goed. Dus ik vind dit een hele mooie regio waarin je precies de ingrediënten waar ik het net over had, het gemeenschapszin, het samen, het naar elkaar omkijken, vind ik in deze regio heel actief.
1: Ja. En wanneer ben je nou precies gaan werken hier in Gouda?
2: Bij Mozaïek Wonen ben ik in juni 2022 gaan werken.
1: 22, dus 4 jaar. Ruim vier jaar. Ik ga straks vragen hoe het bevallen is. Maar nog even een ander, over het persoonlijke verhaal een beetje af te sluiten. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te horen van, heb je een gezin? Heb je hobby's? Je hebt natuurlijk een hartstikke drukke baan. Dat kan ik me zomaar voorstellen als directeur-bestuurder. Heb je een gezin? Heb je hobby's?
2: Ik heb zeker een gezin. Ik heb 2 puberzonen. Dus naast mijn werk houden die mij flink bezig. Want wat ik zelf vertelde over mijn puberfase zie ik bij mijn jongens ook volop aanwezig. Veel afleiding voor al het andere wat het leven te bieden heeft buiten de verplichtingen. Mijn zonen zijn 16 en 18. De eerste, dus die van 18, is vandaag voor het eerst naar zijn hbo-opleiding doorgestapt. En de jongste doet dit jaar havo-eindexamen.
1: Nou, spannend.
2: En ik woon samen met mijn man en mijn 2 zoons wonen wij in Delft.
1: Ja. Heb je nog tijd voor hobby's?
2: Nou, ik heb zeker tijd voor hobby's. Maar ik heb vooral tijd om dingen te lezen, te sporten. Met mijn gezin leuke dingen te doen. Ik hou heel erg van reizen. Het feit dat ik in India gewoond heb, betekent dat reizen me echt in het bloed is gaan zitten. Dus daar besteed ik ook mijn vrije tijd aan.
1: En dan gaan jullie wel met z'n allen?
2: En dan gaan we altijd met z'n allen,
1: kijk,
2: ja.
1: Nog plannen voor de komende periode?
2: Nou, afgelopen jaar hebben we een rondreis door Italië gemaakt. En dat was heerlijk om met elkaar zo op pad te zijn. En volgend jaar hebben we bedacht weer wat verder weg te gaan.
1: Dan gaan we nu even naar een muziekje luisteren. We gaan naar Madness.

0: Ja, Our House van Madness. Ja, en over huizen gesproken. Hier is nog steeds te gast Arne Terstegen van Mosaic Wonen uit Gouda. Ja, laten we het hebben over een woningcorporatie. Wat is dat eigenlijk voor organisatie? Wat is de maatschappelijke opdracht? En ja, hoe vullen jullie dat verhaal van die maatschappelijke opdracht in?
1: Dat is een grote vraag.
0: Ja.
1: Ja. En een woningcorporatie staat voor veel, zou ik willen zeggen. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat we doen is dat we woningen verhuren. En zeker onder de huidige wetgeving verhuren we woningen aan mensen die niet op een andere manier aan een woning kunnen komen. Dus dat betekent dat het
0: vanwege
1: mensen zijn
0: veel.
1: Die vanwege hun inkomen niet op een andere manier een woning kunnen verhuren. In het verleden was dat wel anders. Dus er wonen nog steeds best wat mensen in onze woningen die in de vroegere tijd een keuze hadden. Maar op dit moment is het zo dat de mensen die bij ons huren eigenlijk niet op een andere manier aan een woning kunnen komen dan via ons.
0: Ja. En de instelling is een stichting, neem ik aan?
1: Ja, zeker. Wij zijn een stichting.
0: Want vroeger had je ook verenigingen. Daar hadden we het net over voordat je hier naartoe kwam. Vroegen we ons af, bestaan die verenigingen überhaupt nog? Of zijn die allemaal verdwenen inmiddels?
1: Er bestaan in het land zeker nog verenigingen. Sterker nog, wij zijn niet zo lang geleden ook met een voorgaande vereniging gefuseerd. Wil een vereniging met een stichting fuseren, zal het eerst een stichting moeten worden.
0: Ja.
1: Daar moet dan alle leden, of in ieder geval 90% van de leden, mee instemmen. En dus veel corporaties zijn op dit moment een stichting geworden zonder winstoogmerk.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat daarmee is ook een bestuur gekomen en wordt er een toezicht gehouden door Raad van Commissaris. Het is vooral eigenlijk meer dat de toezichtstructuur iets anders is. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Hoeveel woningen hebben jullie op dit moment in beheer en waar, in welke gemeenten bevinden die zich?
1: We hebben een iets minder dan 12.000 woningen in ons beheer. De grootste aantal woningen zijn in Gouda. Verder hebben we daarna in orde van grootte zitten we in Bodegraven-Reewijk. Zitten wij in Moordrecht-Zuidplas en in Krimpenerwaard-Gouderak.
0: Ja, daar heb ik overigens onlangs over gelezen dat jullie in gesprek waren met een andere woningbouwvereniging in de Krimpenerwaard om eventueel volgend jaar die woningen over te dragen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me ook af, Moordrecht ligt in de gemeente Zuidplas als enige van alle kernen die Zuidplas heeft. Is dat dan ook op termijn ook iets waar je denkt van, moeten we dat blijven doen? Of zeg je van, Westergouwen is al bijna Moordrecht, dus dat maakt het uit.
1: Dat is natuurlijk de vraag wat de achterliggende reden is om in gesprek te gaan met een collega-corporatie voor zo'n overdracht. En voor ons was de belangrijkste reden om in gesprek te gaan met onze collega was geld. Want op dit moment hebben wij onvoldoende geld om de woningen te bouwen die we zouden moeten bouwen voor alle mensen die nog op de wachtlijst staan. Ik denk dat ondertussen onder de luisteraars iedereen wel iemand kent die aan het wachten is op een woning.
0: Ja, want hoeveel zijn er in Gouda en hoeveel zijn er in de regio?
1: Hoeveel mensen ingeschreven staan. Ja, er is altijd een verschil tussen hoeveel mensen staan er nou ingeschreven en hoeveel mensen wachten er op een woning. Maar je zou ongeveer kunnen zeggen dat er wel 25.000 mensen. Er zijn echt heel veel mensen aan het wachten op een woning.
0: Ja. In Midden-Holland hebben we het
1: in Midden-Holland
0: over. En in
1: hebben
0: Gouda
1: we het dan
0: zijn
1: over.
0: Het er 4.000 hoor ik wel eens. Maar
1: ja, ik hoor ook wel eens 8.000. Dus dat zijn er echt heel veel. Ja, zeker.
0: Het is maar net hoe je telt. En,
1: ja, wie zijn het? Is het degene die ingeschreven staat bij het systeem of de mensen die reageren op een woning? Maar het zijn er echt heel veel. En je wacht in Gouda snel tussen de 1,5 en 3,5 jaar op een woning als je graag een woning wil. En dat is echt lang.
0: Ja, dat is behoorlijk lang.
1: Ja.
0: En overigens komen we straks even op de toewijzingsstructuur. Want daar is ook natuurlijk de nodige commentaar op geweest de afgelopen jaren. Maar nog even terug naar die financiering. Hè? Geld te weinig. Nou, er zijn maar weinig maatschappelijke instellingen die zeggen ik heb geld te veel.
1: Zeker.
0: Maar nog even om een rijtje te zetten van hoe komt een woningbouwcorporatie, een woningcorporatie aan zijn geld eigenlijk?
1: Ja, we hebben natuurlijk huurinkomsten.
0: Ja.
1: Maar als we nu kijken naar onze huurinkomsten, daar kunnen wij bij lange na niet onze investeringen mee betalen. Dus wij krijgen ongeveer 90 miljoen binnen aan huurinkomsten. Maar wij investeren ongeveer 50 miljoen. En wij investeren nog daarnaast, naast die 90 miljoen, nog 50 miljoen extra aan nieuwbouwwoningen. Dus het is echt veel geld.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dat geld dat je dan tekort komt. Ik heb ergens gelezen dat woningbouwverenigingen ook kunnen lenen. En dat er een waarborgfonds is, sociale woningbouw. Daar staat dan dat de woningbouw corporaties onderling garant staan, maar dat de overheid achtervang is en dat daardoor in ieder geval tegen een lagere rente geleend kan worden.
1: Ja, dat klopt. Wij kunnen ons geld lenen tegen een ietsjes lagere rente, omdat dus we een achtervang hebben van de overheid. En dat betekent dat we een paar procentpunten lager lenen, promielpunten lager lenen dan dat een commerciële partij dat doet.
0: Maar het betekent dat, zoals in de huidige situatie, stijgen de rentes overal weer. Hè?
1: Dus, dat stijgt die bij ons ook.
0: En dat betekent dat de financiële positie slechter maakt eigenlijk van.
1: Ja, kunnen we nog minder woningen bouwen. Zeker. Ja. Ja. Mag ik nog even een correctie doen op de aantallen van net? Wij krijgen ongeveer 90 miljoen aan huur binnen. En daarnaast moeten wij 25 miljoen euro lenen om extra woningen te bouwen en te verduurzamen.
0: 25 miljoen lenen.
1: Extra. Dus extra. Naast die 90 miljoen die we binnenkrijgen.
0: Zijn er ook normen voor woningcorporaties van hoe de schuldlast moet zijn? Kijk, gemeenten hebben er ook normen voor. Hè?
1: Ja, zeker.
0: En Gouden doet het dan redelijk, heb ik begrepen uit de cijfers. Maar zulke normen zullen voor jullie ook bestaan?
1: Ja, zeker. Wij hebben verschillende normen. Dus wij hebben normen over hoeveel geld we mogen lenen in verhouding met de waarde van ons vastgoed. En we hebben een norm naar hoeveel lasten we mogen hebben in verhouding tot wat we binnenkrijgen aan geld. Dus ja, zeker. We hebben daar allerlei, en dat hebben dan allerlei ingewikkelde termen. Maar wij worden ook door een autoriteit in de gaten gehouden. Dat is natuurlijk ook een beetje door alle situaties die veel van de luisteraars misschien ook wel kennen uit het verleden. Maar wij worden in de gaten gehouden ook door een autoriteit. Die
0: autoriteit ook, woningcorporatie. En je hebt ook nog een inspectie, leefomgeving en transport die ook nog toezicht houdt.
1: We stikken
0: van de toezichthouders in Nederland.
1: En zeker als woningcorporatie word je flink in de gaten gehouden. Ja. Maar dus ook onze normen worden in de gaten gehouden. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want als je nadenkt, wij huisvesten 25.000 mensen. Je wil ook zorgen dat die mensen gewoon gegarandeerd een goede woning houden. Dus het is wel goed dat er een autoriteit is die met ons meekijkt. We gaan natuurlijk vanuit dat iedere bestuurder doet wat hij zou moeten doen. Iedere organisatie doet wat hij zou moeten doen. Maar soms is het wel goed dat er even iemand meekijkt.
0: Ja, en even terug te komen op die huurinkomsten. Want ik weet niet of dat al duidelijk genoeg gezegd is. Jullie zitten eigenlijk met jullie huren al aan een bepaalde ondergrens. Hè? Want officieel is de grens voor sociale woninghuur is iets van €940 euro per maand. Maar daar zitten jullie ver onder volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Kijk, om aan onze doelgroep te kunnen verhuren. En onze doelgroep zijn dan dus mensen met een lager inkomen. Verhuren wij woningen die feitelijk €1200 bijvoorbeeld waard zijn. Die verhuren wij voor €700 om hem voor mensen toegankelijk te maken.
0: Ja, waardoor dus ook de inkomsten ook iets lager zijn dan ze zouden kunnen zijn.
1: Zeker. Wij laten heel veel inkomsten liggen op maandbasis. En dat doen we omdat we een maatschappelijke opgave hebben. Dus dat betekent dat wij zeker geen commerciële organisatie zijn. Want wij zouden in sommige gevallen dus tussen de €400 en de €500 en soms wel €600 huur per maand extra kunnen vragen per woning. Ja. Maar dat doen we niet, omdat mensen er dan niet kunnen wonen.
0: Nee. En nou wordt ook wel eens gesproken dat woningcorporaties een rol kunnen hebben bij de middenhuur.
1: Ja.
0: Speelt dat in Gouden of in de regio?
1: Dat is natuurlijk ook in onze regio een hele belangrijke doelgroep die we op dit moment niet kunnen huisvesten. Gelukkig verandert de wetgeving. Wordt er aan gewerkt om die wetgeving te veranderen. En kunnen we op termijn ook voor die doelgroep bouwen? Dat is natuurlijk voor de doelgroep heel fijn. En tegelijkertijd komt er dan natuurlijk ook nog een doelgroep bij waar we ook voor moeten bouwen. Dus het is altijd wel een puzzel om na te denken.
0: Die leveren wel iets meer op.
1: Maar dat levert dan weer iets meer op. Ja. En hopelijk kun je daar dan weer wat middelen voor gebruiken voor je andere doelgroep.
0: Naar de rol van de gemeente, want ik heb wel eens gehoord dat de gemeente zegt van sociale woningbouw, dat kost de gemeente alleen maar geld. Soms wel 50.000 per woning. Ik heb geen idee waar die cijfers vandaan komen. Dat kan ik ook niet verifiëren op dit moment, maar ik heb wel begrepen dat de gemeente woningcorporaties tegemoet komen vaak met goedkopere grond bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt.
0: Er is ook iets wat heet een vereveningsfonds, waar soms ook geld uit betaald kan worden om een sociaal project betaalbaar te worden. En ik zag in het samenlevingsakkoord dat er ook onderzocht wordt of er een woningfonds kan komen. Naar het voorbeeld van Rijswijk. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar in die richting zijn wel bewegingen gaande, denk ik. Om dat geld dat beschikbaar moet komen voor sociale woningbouw verhoogd moet worden. Want wat kan je van het Rijk verwachten verder?
1: Als ik begin bij wat de gemeentes, en zeker de gemeentes waar wij mee samenwerken. Dat zijn over het algemeen onze goede partners. Dus wij zijn goed in gesprek met alle gemeentes om na te denken over waar kunnen we middelen vandaan halen. Hoe kunnen we met elkaar kijken naar het aanvragen van subsidies bij provincie, bij Rijk, voor alle opgaves die we hebben. Inderdaad betalen corporaties een sociale grondprijs. Dus daarin komen heel veel gemeentes ons tegemoet. Dus daar ben ik alleen maar heel blij om. Daar werken we echt in samen. Waarin het Rijk ons meer tegemoet kan komen, staat ook in de krant van Mozaïek. Daar heb ik deze keer ook een column in geschreven. Waarin ook heel duidelijk staat dat het heel bijzonder is dat wij winstbelasting betalen. Terwijl wij maken geen winst. Ik heb net verteld, wij maken op iedere woning verlies. Dus het is heel raar dat wij winstbelasting betalen. Maar dat is wel nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk een aantal jaren terug ook enorm bezuinigd op de woningcorporaties. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Terwijl er een enorme sociale opdracht ligt.
1: Terwijl als je kijkt, er moet 100.000 woningen gebouwd worden. Ja. 30.000 daarvan moeten gebouwd worden landelijk door woningcorporaties. En daar hebben wij wel middelen voor nodig. Dus een onderwerp die je daarin kan doen is op het moment dat het Rijk zorgt dat de vennootschapsbelasting daarvan afgaat.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed streven. Alleen dat levert weer minder belastinginkomsten op en vergaat in begrotingen.
1: We hebben
0: ingewikkeld genoeg zijn op dit moment.
1: Ik wou zeggen, misschien tegen de tijd dat deze uitzending is, weten we iets meer wat er uitgelekt is uit de begroting, maar de Rijksbegroting. Maar tot nu toe zien we dat het een moeilijke puzzel is voor ons Rijk.
0: Ja. Laten we nog heel even kijken naar wie er nou in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het heeft te maken met de inkomensgrens. En hoe gaat het met toewijzing in Gouda? Dus wat is de huurgrens voor sociale woningbouw?
1: Wat is het inkomen? Het inkomen van mensen is een beetje afhankelijk of het een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden is. En even om hem indicatie te geven. Ongeveer voor een eenpersoonshuishouden gaat het over 30.000 euro wat mensen kunnen verdienen op jaarbasis. En over een tweepersoons- of meerpersoonshuishouden gaat het over 40.000 euro.
0: Ja, en er is regionale samenwerking. Hè? De doelstellingen die moeten eigenlijk regionaal gehaald worden. Dan hoor je ook in Gouda, ook in het laatste akkoord dat ligt, politiek, is er weer een wens dat de gemeente meer regie krijgt op toewijzen van woningen. En dat ze gauw naar zoveel mogelijk voorrang zouden moeten krijgen. Is dat haalbaar als je regionale afspraken maakt?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Wat je kunt afspreken is, je kunt een percentage afspreken. En dat is best hoog. Je kunt een percentage afspreken waarvan je zegt, die wil ik in eerste instantie naar Gouwenaren hebben.
0: Dat was vorig jaar 50% volgens mij.
1: Ja, dus dat kan 50% zijn, dat klopt. En dan kun je daarnaast zeggen, en de andere 50% kan dan van andere doelgroepen vandaan komen.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, er worden ook mensen uit Gouda, bijvoorbeeld in Bodegraven gehuisvest. Dat weet ik toevallig uit ervaring van dichtbij.
1: Ja, dat klopt. Maar dat kan dan bij die andere 50%.
0: Ja, precies. En statushouders, dat is natuurlijk ook een onderwerp dat iedere keer op de politieke agenda staat. En ook daarvan is weer gezegd van het automatisme moet weg. Ook daar moet je eigenlijk van tevoren een bepaald beperkt aantal huizen voor beschikbaar stellen. En dat een soort quotum per jaar. Is er al overleg over geweest met de gemeente over die kant van de toewijzingen?
1: Nee, we hebben geen overleg gevoerd over het quotum van statushouders. Ik vind het een ingewikkelde term ook hoor, als we het zo doen. Want dan gaat het ineens over aantallen.
0: Ja.
1: Wat we wel met elkaar afspreken is, we zijn heel goed in overleg op welke manier we zo goed mogelijk de huisvesting van statushouders kunnen doen. En ook zoveel mogelijk woningen toegankelijk houden voor alle andere doelgroepen. Want naast statushouders zijn er ook andere mensen die urgent bij ons een woning krijgen. Kan om allerlei redenen zijn, ook om medische redenen zijn. Dus die mensen huisvesten we ook. En tegelijkertijd willen we ook allemaal dat de woningen beschikbaar blijven voor alle andere mensen die op de lijst staan. Dus daar zijn we wel goed met elkaar in overleg.
0: Oké, we gaan straks praten over alle projecten die op dit moment op verschillende fronten leven. Dan gaan we nog even een muziekje draaien. Arjan, doe maar een nummer over een huis. Thank you.

0: Ja, retro rock'n'roll van Shaken Stevens. Dat is ook alweer oud, uit de jaren 80, 90, denk ik. Ja, we gaan verder praten over Mozaïek Wonen. We hebben het al een beetje gehad over de functie van een woningcorporatie, dat die dus veel verder gaat dan stenen. Kan je daar nog een toelichting op geven?
1: Ja, zeker. Want ik begon natuurlijk met een van onze belangrijkste doelen is het verhuren van woningen. Maar zoals ik al zelf aangaf, dat ik heb gemerkt dat wat een woningcorporatie doet veel meer is dan alleen de stenen. Want wij werken ook aan de leefomgeving. En wij proberen ook samen met een aantal samenwerkingspartners de wijken veel mooier te maken. Dus we hebben echt een aantal in Achterwillens hebben we een heel mooi samenwerkingsproject. We zijn in Bodegraven bezig in de Zeeheldenbuurt. Dus we zijn echt op een aantal plekken zijn we bezig om met meerdere partijen de wijk mooier te maken. Waarin wij naar de stenen kijken, maar met de huurders in gesprek gaan, maar ook samen met de zorg en welzijn actief zijn.
0: Ja, is veiligheid daar een belangrijk onderdeel?
1: En veiligheid is daar zeker ook een belangrijke. En zelfs dingen als afval is daar natuurlijk belangrijk. Dus ook die samenwerking met de gemeente.
0: Ook interessant onderwerp in de nabije toekomst.
1: Ja, want zeker op het moment dat een wijk en een woning er goed bij ligt en het veilig en fijn is om er te wonen, dan zie je ook dat het voor mensen een veel prettigere leefomgeving is. En als je je niet druk hoeft te maken over de plek waar je woont, kun je je druk maken over andere dingen.
0: Ja, want jullie hebben hoeveel mensen in dienst?
1: We hebben ongeveer 140 mensen in dienst.
0: Ja, en hoe belangrijk, hoeveel mensen werken daar eigenlijk aan het sociale aspect van de woningcorporatie?
1: Nou, ik denk dat we zo 40% van de mensen die daar werken zijn met het sociale deel bezig. Dus niet met de stenen, niet met het verduurzamen, niet met het onderhoud, niet met de financiën, maar zijn echt bezig om het in de wijken beter en mooier te maken.
0: Ja, heb je bij alle projecten een soort aanspreekbare persoon namens jullie organisatie?
1: Ja, zeker. En zeker op het moment dat we bijvoorbeeld een project hebben waarin we groot onderhoud doen of waarin we verduurzamen, dus isoleren van de woningen. Dat zijn echt de momenten waarop we ook onze sociale collega's erbij aan boord zijn. En die gaan dan ook langs de deuren. Die voeren de gesprekken met de huurders. Die kijken wat voor activiteiten ze eromheen kunnen organiseren. Zodat het niet alleen een project is waarin we onderhoud doen aan de woningen, maar soms ook juist een project is waarin mensen wat meer achter hun voordeur vandaan komen en wat meer samen in de wijk actief zijn.
0: En op organisatieniveau hebben jullie ook iets van een huurdersoverleg?
1: Zeker. Wij hebben een aantal huurdersorganisaties. Wij zitten dus in 4 gemeentes. Dus we hebben in ieder van die gemeenten is er een vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie en zijn we in overleg. En we hebben daar dus één uitzondering op. We zijn natuurlijk net gefuseerd met Reewijk. En Reewijk heeft heeft ook een aparte. Dus we hebben 5 huurdersorganisaties waarin we actief mee in overleg zijn.
0: Ja, en waar gaat dat overleg dan meestal over? Bijvoorbeeld over verduurzaming of over renovatie? Of?
1: Ja, het gaat meestal zijn dat soort overleg gaan vooral over beleid. Dus dat gaat natuurlijk over de wat grotere onderwerpen van ons als corporatie. Dus op hoe willen we met onze verduurzaming omgaan? Wanneer isoleren we? Hoe isoleren we? Hoe betrekken we mensen daarbij? De huurverhoging is een van de onderwerpen die wel lastig is, omdat het ook bij wet redelijk vast ligt. Het gesprek over de huurverhoging. Maar wat eigenlijk de mooiste momenten zijn, is om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld sociaal incasso. Die hebben we nu voor liggen. Wij zien dat sommige mensen huurachterstand hebben en willen daar op een manier natuurlijk mee omgaan, zodat de huurachterstanden laag zijn. Ja, maar ook dat we zo vroeg mogelijk kunnen kijken wat is er eigenlijk aan de hand.
0: Ja, en dat betekent dat ook samengewerkt wordt met de schuldhulpverlening van de gemeente bijvoorbeeld.
1: Zeker, we hebben een vroeg signalering en samenwerking met de gemeente,
0: dus
1: maar ook met energie.
0: Om uithuiszettingen te voorkomen.
1: Zeker, ja. Want als wij iets willen, ja, hij is net weer vernieuwd. Ja. En dat hebben we in iedere gemeente waar we actief zijn. Want als we iets willen, is dat we zorgen dat mensen op een goede manier kunnen blijven wonen. Maar tegelijkertijd moet de huur wel betaald worden. Want we hebben die huurinkomsten nodig. Het is ook een soort rechtvaardigheid. Iedereen moet huur betalen. Maar als wij zien dat mensen hun huur niet kunnen betalen, willen we heel snel in gesprek met mensen om te kijken wat is er aan de hand. Want vaak is het een signaal voor iets wat er meer aan de hand is bij mensen. Ja. En dan kunnen we onze collega's inschakelen vanuit samenwerkingspartijen, vanuit de gemeente, om samen te kijken wat kunnen we doen om hulp te bieden.
0: Ja, om te voorkomen dat mensen uiteindelijk dakloos worden, want die hebben al genoeg in Nederland. En een toenemend probleem, onlangs zag ik het weer in het journaal, dat er steeds vaker een soort tentenkampen gaan ontstaan in Nederland.
1: Nou, en als er iets is waar wij niet aan willen bijdragen, is het aan de dakloosheid. Wij willen bijdragen aan het verminderen van de dakloosheid. Dus als we dat door sociaal incasso kunnen voorkomen, maar dan is het natuurlijk leuk om daarover, of leuk, maar vooral ook heel belangrijk.
0: Noodzakelijk.
1: Ja, om daarover ook met de huur huurders en dus met de vertegenwoordigers van de huurders over in gesprek te zijn. Is dit nu een manier die goed werkt? Wat willen jullie ons nog meegeven vanuit het huurdersperspectief? Omdat wij ook een organisatie zijn en soms wel eens dingen vanuit een organisatieperspectief bekijken. En je zou willen dat je dat ook vanuit een huurdersperspectief bekijkt. En daarom zijn we in overleg met onze huurders.
0: Ja, en je hebt ook mensen in de wijken actief. Hè? Je hebt een wijkbeheerder, sociaal beheerder. Allemaal mensen die ook benaderbaar zijn als er problemen zijn. Of ingezet worden als er problemen zijn.
1: Maar ook ingezet worden als er geen problemen zijn. Dus dat betekent dat we hebben huismeesters, we hebben wijkbeheerders en we hebben sociaal beheerders. We hebben ook sociaal projectleiders bij verduurzamingsprojecten, onderhoudsprojecten. En dat betekent dat zijn mensen die in de wijk rondlopen. En die lopen daar rond als er iets aan de hand is. Maar die lopen ook rond om samen met bewoners meer ontmoeting te creëren in de wijk. Dus zo is er rondom de kerst zijn er evenementen geweest waarin ook onze collega's meewerken. Ik ben net geweest bij het 65-jarige herdenkingsdienst in Moordrecht voor de Molukkenwijk. En daarin zie je dat wij ook een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld dan de foto tentoonstelling. Dus wij doen op allerlei manieren, zijn we actief in de wijk en proberen we een meer te ondersteunen op het moment dat mensen al leuke dingen willen organiseren in de wijk.
0: Ja. Een heel goed initiatief, denk ik, in alle opzichten.
1: Ja, want vereenzaming is natuurlijk een heel belangrijk thema. Je hoort veel mensen, en misschien dat mensen ook wel aanspreekt. Je hoort natuurlijk vaak dat mensen in een huis wonen, maar eigenlijk best heel eenzaam zijn. Dus dan heb je wel een dak boven je hoofd, waar wij in eerste instantie van zijn. Maar dan zijn mensen wel eenzaam. En we willen voorkomen dat mensen eenzaam zijn. Dus als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren.
0: Het gaat niet alleen om ouderen, neem ik aan.
1: En dat gaat niet alleen om ouderen. Dat is een veel bredere doelgroep. Ja. Dus als we evenementen kunnen organiseren of ontmoetingsplekken kunnen organiseren. En dat doen we niet alleen, want wij zijn er niet alleen van. Daar is ook zorg van, daar is ook welzijn van. Maar als we dat samen kunnen doen, dan hoop ik dat we Gouda daarin een stukje, Bodegraven trouwens ook, een stuk gelukkiger kunnen maken.
0: Ja. We hebben het woord renovatie is al even gevallen. En het woord verduurzaming ook in zekere zin. Want ik heb gelezen dat jullie eigenlijk toe willen naar een energielabel B in 2030 voor zo'n beetje alle huizen.
1: Nou ja, we zijn nu, terwijl we het erover hebben, zijn we bezig om weer opnieuw naar ons vastgoed te kijken. Ook wel vanuit de bril dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. Dat we ook willen zorgen dat iedereen op dezelfde manier in een fijne woning woont. Dus we zijn met elkaar in overleg. Wat is nou, en wij noemen het, wij willen eigenlijk niet alleen naar labels kijken, maar wat is nou de comfortabele woning die we onze huurders gunnen? En wat is de betaalbare comfortabele woning die we onze huurders kunnen geven? Dus dat gesprek zijn we op dit moment ook als organisatie met elkaar aan het voeren. Maar ook met huurdersorganisaties.
0: Ja, en de uitkomst daarvan is nog niet 100% bekend.
1: Is nog niet 100% bekend.
0: Maar ik heb wel gelezen dat als jullie renovatie doen, grootschalige renovatieprojecten, dat vaak wel gepaard gaat ook met verduurzamen, omdat je toch bezig bent.
1: Nou, het is natuurlijk zonde, want wij zien dat als we langsgaan bij woningen, zien we dat het best een grote, voor mensen best veel, ik wou zeggen impact, maar is dat dan een goed woord? Dus daarom was ik even aan het zoeken. Dan heeft dat voor mensen, we komen binnen met best veel mensen. Soms wordt de badkamer vernieuwd, de raamkozijnen worden gedaan. Dus dat brengt een hele hoop rommel met zich mee.
0: Heel vaak je auto's niet parkeren.
1: Dus om nou te voorkomen dat we dat in 2026 doen, in 2028 doen en in 2030 doen, hebben we gezegd, als we nou zien dat er meer dingen moeten gebeuren, dan doen we het allemaal samen. En dan kom ik weer even bij, we zijn van meer dan alleen van de stenen. Want we doen dus rondom dit soort projecten ook echt gesprekken met mensen. Met hoe gaat het met u? Zijn er nog andere talenten die u heeft? Kunnen we op een andere manier nog activiteiten organiseren in de wijk?
0: Ja, in Gouden zijn twee grote projecten volgens mij. In Bloemendaal de Burger een Lustenbuurt.
1: Ja,
0: het gaat om 500 woningen.
1: Ja.
0: En in Kortakkeren de Herenstraat, groot project.
1: Ja.
0: En even heel kort toelichting, wat is dat belangrijkste dat daar eigenlijk gebeurt?
1: Nou, dat beide projecten hebben allerlei verschillende onderdelen in zich. Maar daar worden en de woning wordt weer op het niveau gebracht dat het prettig wonen is. Zowel in kozijnen, in deuren, dat soort dingen. Of dubbele ramen. Maar tegelijkertijd wordt ook op onderdelen soms het dak geïsoleerd. Worden de muren beter geïsoleerd. Dus het wordt en comfortabeler en het onderhoud is weer goed.
0: Ja, en Het schimmelwoord is ook in de gemeenteraad een keer gevallen.
1: Ja, zeker.
0: En dan vraag je je af van, ook zo, kijk, ik zie dat wel eens op de televisie, dat er in bepaalde steden enorme problemen zijn met schimmel in sociale woningen. En toen vroeg ik me af, speelt het in Gouden ook? Of is dat iets wat hier al lang opgelost is?
1: Nou, ik zou willen dat ik daar een volmondig ja op kan zeggen. Maar helaas is dat niet zo. En dat is ook onderdeel van, is dat stenen of is dat sociaal? Kijk, iemand die in een schimmelwoning woont, woont niet in een gezonde woning.
0: Nee, bepaald niet. Het is zelfs gevaarlijk voor je gezondheid.
1: Dus in dat opzicht is het heel belangrijk dat we voorkomen dat mensen in een schimmelwoning wonen. We hebben net een convenant getekend, ook met de gemeente, voor de aanpak van schimmel. Om te zorgen dat we met elkaar die schimmelwoningen kunnen voorkomen. Want een schimmelwoning ontstaat door allerlei verschillende omstandigheden. De ene keer komt het omdat we in het vastgoed iets niet goed zit. Maar wat ook wel eens gebeurt, is dat op het moment dat een woning heel erg dichtgehouden wordt, omdat mensen natuurlijk niet willen dat de woning koud wordt, dan is er wel heel veel aanslag. Dus ventilatie is een ontzettend belangrijke. Maar de uitleg daarover, hoe ga je daar nou mee om? Daar hebben we allerlei afspraken met de gemeente over gemaakt, met hoe voorkomen we nou dat mensen een schimmelwoning krijgen.
0: Over hoeveel woningen hebben we het dan ongeveer bij benadering?
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee,
0: maar
1: want het
0: meer
1: wisselt
0: dan 10 en minder dan 1000.
1: Ik zou zeggen dat het in die orde van grootte is. Ja. En het ingewikkelde is natuurlijk ook wel dat soms hoor je mensen heel veel over dat hun woning schimmelt. En sommige mensen hebben het en die horen wij niet. Dus ik kan niet, ik durf niet te zeggen of we alle schimmelwoningen in beeld hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat het belangrijk is dat we vooral goed uitleg geven. Ja, ik heb een collega die kan daar zo mooi uitleg over geven. Die zegt bijvoorbeeld op het moment dat je in een auto zit en je zet de verwarming aan, dan beslaan al je ramen. En eigenlijk is dat het begin van schimmel. Maar en hoe voorkom je dan dat je ramen beslaan? Is door je ramen een heel klein stukje open te zetten. Ja. Toch weer dat ventileren.
0: Ventileren. Maar dat betekent ook dat mensen het zelf moeten melden, bijvoorbeeld. En dat je daar een oproep toe moet doen. Van als je problemen ervaart, meld het onmiddellijk bij ons, want wij willen het graag in kaart brengen.
1: In kaart brengen is niet ons belangrijkste doel. Ik wou net zeggen.
0: Nee, maar je moet wel eerst weten of het bestaat, het probleem.
1: Ja, maar het belangrijkste is denk ik ook dat we mensen kunnen vertellen wat dan de mogelijkheden zijn om het op te lossen.
0: Ja.
1: Daar gaat het eigenlijk vooral om. Dus wat we nu zeggen is dat we niet alleen willen dat mensen het bij ons melden, maar wij hebben ook, onze collega's zijn ook steeds beter toegerust om mensen uit te leggen wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat er woning schimmelt. Of als je schimmel hebt, want in feite kun je ook beginnende schimmel zelf heel makkelijk weghalen en dan vervolgens beter ventileren, waardoor je voorkomt dat de woning blijft schimmelen, omdat het zo ongezond is.

0: werknorm ongeveer.
1: Ja.
0: Los van het feit of die 30% haalbaar is en die 33% haalbaar is, wat vind je daarvan? Vind je dat als ambitie iets te laag? Of zeg je van nou, die 30% is al moeilijk genoeg?
1: Nee, het is niet aan mij om voor een stad als Gouda te bepalen wat de juiste norm is. Laat dat even voorop staan. Maar wat wel belangrijk is, is dat wat je ziet, is dat je eigenlijk wil dat je hele stad op de 30% blijft zitten.
0: Ja.
1: En daarvoor was natuurlijk een hoog percentage ook wel nodig.
0: Ja.
1: Dus ik denk, wij staan natuurlijk voor zoveel mogelijk woningen. En in ieder geval voor de woningen, zodat we de wachtlijsten met elkaar zoveel mogelijk kunnen wegwerken. Dus beter te veel dan te weinig. Maar helemaal waar, de woningen die nu op de ambitie staan, zijn al moeilijk te realiseren.
0: Ja, en die ambitie is door de gemeente verhoogd, althans door de gemeente, door de politiek verhoogd naar 500 woningen per jaar. Als je daar 30% sociale woningbouw van neemt, dat betekent dat er 4 jaar lang ieder jaar 150 sociale woningen bij moeten komen. Haalbaar?
1: Voor alleen de gemeente Gouda niet.
0: Nee.
1: Wij bouwen om en nabij 150 woningen per jaar. Maar dat doen we wel in alle 4 de gemeentes. Dus
0: ja,
1: dat gaan wij niet halen alleen. Nou zijn we er niet als enige corporatie in Gouda. Er is ook nog Woonpartners Midden-Holland.
0: Ja.
1: Zeker. Alleen wat we wel zien is dat we hebben natuurlijk ook een regionale nieuwbouwopgave.
0: Ja.
1: En van de regionale nieuwbouwopgave daarvan bereiken wij maar de helft. We hebben als woningcorporaties met elkaar gewoon te weinig geld om alle woningen te bouwen. Dat is ook een van de redenen waarom ik heb uitgereikt naar een collega-corporatie in Krimpenerwaard. Wel in onze regio, maar de bouwlocaties zijn heel veel in Gouda en in Bodegraven. Dus wij willen ons geld graag hier besteden en vragen hem om het geld in Goudrak te besteden. Want ook daar staat een hele mooie nieuwbouwopgave op de rol.
0: Ja. Gaan we eens even kijken naar projecten die recent gerealiseerd zijn. De Ploeger, 46 appartementen. Dat was dit jaar volgens mij, vorig jaar.
1: Vorig jaar.
0: Vorig jaar. Iets over toe te voegen over dat project, Ploeger?
1: Nee, ja, wat natuurlijk heel mooi is. Het is een van de eerste nieuwbouwprojecten die wij op die manier opleveren in Westergouwen. Het staat op een hele mooie plek. Hij is heel prominent. Dus op het moment dat mensen de rotonde aan de wat meer Waddinxveenzijde, zeg maar, van Gouda, als die langs Westergouwen rijden, dan staat hij daar op de hoek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er sociale woningen komen in Westergouwen. Het is belangrijk dat een wijk als Westergouwen ook alle verschillende doelgroepen huisvesten. Dus dat er mensen, dat er gezinnen komen, dat er ouderen komen, dat er jongeren komen. Dus wij pleiten er ook voor dat naast die woningen die wij gebouwd hebben, er ook voldoende eengezinswoningen komen in Westergouwen. Zodat Westergouwen een wijk is die voor iedereen beschikbaar is. Dus dat is wel ook het gesprek wat wij met elkaar voeren, ook met de gemeente, om te kijken wat zijn daar de mogelijkheden in. Maar
0: ja,
1: we hebben natuurlijk meer projecten op de rol staan in Westergouwen. Zo zijn we ook gestart met een knarrenhof. Dat is heel leuk, want dat is ook een project wat ook voor ouderen is.
0: Misschien kan je iets vertellen over de filosofie die erachter zit?
1: Nou ja, wat de filosofie van knarrenhof is, want er zijn echt mensen die bijna boos worden van het woord. Hè? Want knarren, dat klinkt een beetje alsof je ouderen knarren vindt.
0: Ik ben uit de tijd van Cote en de Bie. En dan vinden we dat een prima woord.
1: Mag allemaal. Nou goed, de naam hebben wij zelf ook niet bedacht. Die is van de stichting Knarrenhof. En het filosofie achter Knarrenhof is dat als mensen samenwonen, ze ook voor elkaar kunnen zorgen. En het mooie van deze Knarrenhof is dat er ook sociale huizen in zitten. Dus van het aantal appartementen wat er is, zijn er ook 7 sociale woningen die wij verhuren.
0: Ja, van de 23.
1: Ja, dus dat is ook echt mooi dat we ook daarin een mooi percentage hebben. Zeker.
0: Nou, over zorgzaam gesproken, een heel bijzonder project is wel Gouwenhuizen aan de Voltaweg.
1: Ja.
0: Dat is wel dit jaar geopend volgens mij.
1: Ja, in de buurt van Westergouwen in feite.
0: Ja,
1: hè? Dus
0: ja,
1: dat is om de hoek.
0: Dat industrieterrein is.
1: Ja, en dat is een heel mooi project waarin we mensen huisvesten die eigenlijk niet op een andere manier gewoon in een wijk kunnen wonen. Het zijn mensen die bekend staan om dat ze wat meer ruimte nodig hebben. Soms in een reguliere wijk overlast veroorzaken. Maar wel recht hebben op een huis. En op deze manier kunnen deze mensen hier wonen en kunnen andere mensen weer op een prettige manier zonder overlast wonen. Dus het is eigenlijk, ik zeg wel eens, voor 1 woning, 1 Gouwenhuizen woning, wonen zo 100, 200 andere mensen ook weer heel prettig. Dus er wonen, het is een win-win.
0: Valt het
1: voor
0: in de categorie wat we tegenwoordig onbegrepen gedrag noemen?
1: Dit zijn
0: nieuwe
1: mensen
0: termen,
1: die,
0: sinds
1: ja,
0: kort.
1: Dat zijn mensen met onbegrepen gedrag, zeker.
0: Ja, ja, ja. Ja. 5 tijdelijke 1 kamer appartementen, 2 kamer appartementen. Nee, 5 tijdelijke, 2 eenkamer. Nee, zijn er 2 kamer of 1 kamer appartementen?
1: Ja, het heeft een slaapkamer en een woonkamer.
0: Ah,
1: ja, en een badkamer.

0: Maar ja, ja, dus ja. Het zijn wel kleine woningen.
1: Kleine woningen. Want...
0: Ja, en dan een heel klein beetje ruimte eromheen. Ja. En ondertussen. En er is ook het Leger des Heils.
1: Begeleid het
0: project. Ja, dus we hebben hier een hele mooie. Tot nog toe hebben we gehoord dat het heel goed gaat. Ja, het is echt. Mensen leven helemaal op. Mensen wonen er prettig. Heel veel mensen komen er tot rust. Dus ik denk dat, dat we hier een heel mooi project hebben neergezet.
1: Ja, een ander project in uitvoering is de Jan Lichthart locatie in Kortakkeren.
0: Ja, dat is een beetje ons sluitstuk van de renovatie die heel lang geleden is ingezet in Kortakkeren. En dit is een vroegere schoollocatie waarin we woningen neerzetten die ook voor ouderen bestemd zijn. Er zit ook een multifunctionele ruimte in. Dus dat betekent dat we ook weer ons grote doel, de ontmoeting in de wijk, kunnen realiseren. Dus het is zowel sociaal als ook mooi voor de doorstroom in de wijk.
1: Dan gaan we zo meteen even nog praten over de toekomst. Dan gaan we nog een muziekje draaien. En ik wil graag de tijd horen zo meteen.

0: Ja, Anne, laten we het nog even hebben over de toekomst. De nabije toekomst. Of de komende 4 jaar. Politie werken graag in blokken van 4 jaar. Wat zijn de ambities nog van Mozaïek Wonen? En heb je ook nog concrete plannen of wensen?
1: Ja, de ambities van Mozaïek Wonen. De ambities die wij maken, maken we echt samen met andere partners in de gemeentes waar we werken. Dus samen met de gemeente Gouda of de gemeente Bodegraven.
0: Er wordt ook jaarlijks prestatieafspraken.
1: Dus wij maken daar ook jaarlijks prestatieafspraken over, zeker. En als we dan hebben over de wensen in de wijk, dan is het, wat wij het belangrijkste vinden, is dat er in wijken, dat we daarin goed samenwerken met elkaar. Dat het fijn leven is. Dus waar wij het meest hard aan werken de komende tijd, is zorgen dat wijken voor iedereen een fijne wijk is om in te wonen. Wat ik net al zei over Westergouwen, zijn we hard in gesprek om te zorgen dat er ook gezinnen komen te wonen, ja, in Westergouwen.
0: En daar is het voorzieningenniveau natuurlijk heel lang achtergebleven.
1: Ja, dus het is belangrijk dat er voorzieningen komen in een wijk. Dat vinden we belangrijk. We vinden het belangrijk dat er verschillende woningen komen voor allerlei verschillende doelgroepen, zodat er samen geleefd kan worden door veel verschillende mensen. Dus dat is onze ambitie. En dat willen
0: maar
1: we doen.
0: Ik neem aan dat jullie dan ook graag nieuwe projecten zouden willen starten.
1: Zeker. Dus we hebben allerlei verschillende projecten. We hebben projecten inderdaad in Westergouwen, waar we in gesprek zijn met de gemeente over die eengezinswoningen. We hebben projecten staan in bijvoorbeeld Bodegraven, waar grote nieuwbouwprojecten komen. We hebben flexwoningen, ook in Bodegraven, die we bijna gaan realiseren voor statushouders, voor jongeren en voor spoedzoekers. Om te zorgen dat er op allerlei mogelijke manieren voor elke doelgroep die wij bedienen, voldoende woningen zijn. Dus voldoende woningen is voor ons belangrijk, maar ook een prettige leefomgeving. Daar gaan we voor. En dat dan samen met alle partijen om ons heen, maar zeker ook met de bewoners. Ja. Dat is onze belangrijkste.
0: Heeft de gemeente ook weer bedacht dat alles wat nieuw gebouwd wordt, moet natuurinclusief zijn? Heb je er zelf al een beeld van wat er dan extra verwacht wordt van de woningen die jij zou moeten realiseren in de toekomst, jullie?
1: Nou ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarover met de gemeente in overleg gaan. Omdat we ook veel woningen willen bouwen. Dus soms zitten die twee dingen elkaar nog wel eens in de weg. Veel woningen bouwen en duurzame woningen bouwen. Duurzame woningen zijn soms ook wat duurder. Dus volgens mij moeten we naar slimme oplossingen kijken met elkaar. Daar komen we volgens mij wel uit.
0: Ja. En Westergouwen, is dat een echt aandachtspunt de komende jaren? Of zeg je van, we hebben zoveel andere wijken waar we onze aandacht aan moeten besteden, dat Westergouwen wel belangrijk voor ons is. En wij willen daar graag een paar nieuwe projecten starten als dat mogelijk is de komende jaren. Maar is het ook werk je ook met een soort prioriteiten intern? Gemeente zegt het wel, hè? Die zegt nou bepaalde locaties, spoorzone, bloklocaties, dan wordt een hele grote locatie. Zou Mozaïek daar ook een rol kunnen spelen?
1: Nou ja, wat we sowieso, als ik kijk ook naar onze begroting, dan is Westergouwen een hele belangrijke in projecten die we gaan realiseren. Maar tegelijkertijd zijn we ook samen met partners, bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven bezig, om te kijken wat we daar met elkaar kunnen doen. Hebben we dus het grote project Burgen en Lusten. Dus wij hebben zeker prioriteitswijken. Maar dat zijn, en daarin hebben we ook overleg met de gemeente om daar samen in op te lopen. Want het is onhandig als de gemeente een andere prioriteitswijk hebben dan dat wij dat hebben.
0: Anne, heel fijn dat je er was. Bedankt dat je hier was en voor het heldere verhaal. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: Jullie bedankt.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen.
2: Wanneer houdt het op, Erwin?
3: En hoe vindt u dit? Gouden, ouwe,

0: Het is 1979. Nederland staat in het teken van een historische staking bij Shell, waarbij voor het eerst in de geschiedenis de poorten van de olieraffinaderij in Pernis en Moerdijk volledig worden gesloten. En natuurlijk uit je radio de vrolijke zomerse klanken van Julio Iglesias met Quiéreme. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 5 september 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio zo tijdens de lunch. De hits uit de 70's, 80's, ook een paar nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht. Bart van Leeuwen met een hele mooie aflevering van de platenverhaal. En dan 1/4 rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaan we terug naar 1979. En gaan we luisteren naar een stoere bad boy met heel veel liefdesverdriet. Dit is Weekendlift. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Chai Coltrane uit 1973 met Go Like Elijah. En terwijl het nummer in haar thuisland Amerika nauwelijks de hitlijsten bereikte, was het in Nederland een hele grote hit. Sterker nog, het stond op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ik kijk eventjes naast me, er staan nog wat mensen naast me. En de tafel, ja, die is ook mooi gedekt. Dus ik zou zeggen, dames en heren, we gaan genieten van de lunch.

0: Natuurlijk, het lunchmomentje. En dan voel je je heel erg blij, sterker nog. Je voelt je gewoon gelukkig. En ja, we hebben natuurlijk weer een gast, hè?
1: Trommels, trommels. En nog eens trommels.
0: Ja, dat was de baron uit Was hier Adriaan, Paul van Gorkum. Hij is niet meer, maar leuk om dit soort stukjes jeugdsentiment zo af en toe terug te horen op je radio op zaterdagmiddag. We gaan terug naar die 80's met een groep die een bescheiden hit had. Dr. Pop en World at War.

0: Afterpop, een band uit de omgeving van Arnhem met een bescheiden single World at War. Het plaatje werd geproduceerd door Jaap Egmond, die later veel succes boekte met onder andere de Stars on 45. Het liedje gaat over ufo's en buitenaardse dreigingen. En helaas, het werd nooit een hit, hè? Ja.
1: Eendagsvlieg.
0: Dan is het aantal een eendagsvlieg, maar niet onaardig. Je luistert naar Weekendlift. Heet smakelijk als je bezig bent met de lunch. En ja, zet je radio maar een beetje hoger. Zeg maar het standje burenruzie. Tijd voor een hit uit 2014. Clean Bandit.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
6: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
7: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
6: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
7: Luister Gouwestad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
6: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwestad via DAB+.
8: Dit is Weekend Lift met

0: Ja, dat was natuurlijk muziek van The Breakfast Club. En dat op zaterdagmiddag met Ride on Track. En zal ik je eens een leuk verhaaltje vertellen? Het is waar gebeurd, want voordat Madonna uitgroeide tot de Queen of Pop, heeft ze heel eventjes gedrumd in deze band, in The Breakfast Club. Ze heeft zelfs nog een beetje gezongen, maar tegen de tijd dat dit een grote hit werd, toen heeft ze al lang weer de biezen gepakt, zeg maar. Maar goed, leuk om weet je dat je dit soort dingetjes hoort, zoals achtergrondinformatie. The Breakfast Club dus met Ride on Track. Het was ook muziek die uit die gelijknamige film kwam. Je hoorde natuurlijk daarvoor muziek van Clean Bandits en Jess Glynn niet te vergeten met Rather Be uit 2014. Het was een van hun allergrootste hits. Weekend Left iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. En als je verzoekjes hebt of allerlei andere dingen wil melden, stuur even een e-mailbericht. En dat kun je sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo dadelijk om 1:30 het meest besproken onderwerp, namelijk het weekend weerbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En daarin gaat het helaas over liefdesverdriet. Ja, het is niet anders. Maar eerst eventjes doorschakelen naar de man die heel vrolijk is, namelijk Bart van Leeuwen. En hij zit er helemaal klaar voor met een frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze bewaart haar dure champagne in een mooi kastje. Ze is zich maar al te bewust van haar bijzondere positie en daardoor kijkt ze in feite neer op de rest van de wereld. Ergens heeft ze wel wat weg van keizerin Marie Antoinette, die haar volk zelfs negeerde toen iedereen schreeuwde om brood. Tja, ze moet wel. Anders had ze de Khrushchevs en de Kennedys van deze wereld nooit over de vloer gekregen. Dat waren nog eens uitnodigingen waar ze echt niet onderuit kon. Ze heeft het goed voor elkaar. De champagne staat klaar en er zijn caviar en sigaretten in overvloed. Zelf is ze het toonbeeld van etiketten. Iemand die weet hoe ze moet verwennen. Ze draagt natuurlijk alleen maar parfum uit Parijs en haar auto's zijn net als zijzelf. Snel en soms moeilijk onder controle te houden. Maar ze weet ook heel goed dat het eigenlijk allemaal maar een masker is. Dat ze telkens weer moet verhuizen, noemt ze het voorkomen van verwarring bij de klanten. Als ze met die hooggeplaatste mannen zit te praten, klinkt ze als een barones. Maar eigenlijk is dat niet veel meer dan een toneelstukje. Om de schijn op te houden stelt ze zich op als sterke vrouw die alles doet wat de klanten van haar willen. Een Chinees die wil dat ze zich als geisha verkleedt, geen probleem. Dat heeft ze over voor de klant. Het is een leven met hoge pieken en diepe dalen. De ene keer is ze zo speels als een klein katje en de andere keer is ze helemaal uitgeblust en heeft ze nergens zin meer in. Maar haar doel blijft altijd om je hoofd helemaal op hol te brengen. Want ze is een roofdier die op zoek is naar haar prooi. Ze slijmt en ze sleurt net zo lang tot ze als een staaf dynamiet in je gezicht ontploft. Elke keer brengt ze je het hoofd helemaal op hol. Want deze koningin is dodelijk.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze bijzondere aflevering van De Plaat is een Verhaal. 1974, natuurlijk muziek van Queen en ja, killer Queen, hè? Dodelijk, zeg maar. Nu volgende plaatje, dat gaat over een zomerplaat, een beetje nazomerplaatje. Het gaat namelijk over een vakantieliefde. Het beschrijft het gevoel dat je lang weer terug bent in het regenachtige Nederland. Je hebt je koffer uitgepakt, je bent weer aan het werk, maar dat die ene persoon uit het zonnige zuiden toch constant in je gedachten zit.

Leuke, vrolijke nazomerplaat natuurlijk van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Tijd voor het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 70%. De kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen van 14 graden. En maximaal wordt het zo'n 19 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4. En vanaf maandag nog hogere temperaturen.

0: Muziek uit 1964 van Gary and the Pacemakers. En Don't Let the Sun Catch You Crying. Wat een bijzondere tekst, dat hadden ze die tijd al. Ja, dit soort plaatjes hoor je natuurlijk bijna niet meer op de radiozenders. Maar wel op zaterdagmiddag bij deze radiozender. En tips of suggesties, mail ze eventjes door, zoals ik al eerder had aangegeven. En dit is ook wel de zogenaamde legendarische Mercy Sound uit Liverpool. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic muziek uit 1982 van Herbie Hancock. En Motor Mouth. Nou, volgens mij is het de hoogste tijd om die motor weer in de schuur te zetten. Met een dekkleed eroverheen, want het wordt een beetje winter, hè? Zo dadelijk in de rubriek Kopje Thee met de DJ een heel triest verhaal. Een stukje liefdesverdriet. Maar eerst, ik heb een bak naast me staan met allerlei gekleurde muntjes. Dat zijn soms ook van die halve muntjes. En ik zou je gewoon willen uitnodigen. Ga je mee naar de kermis?
1: Attention!
2: Vanavond gaan we naar de kermis in de stad.
3: Blijf, we zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
4: Kort, kermis op. Je kan plezier.

0: RMC en Street Tough. En in datzelfde jaar scoorde ze nog een andere grote hit, namelijk Just Keep Rocking. Het is nou bijna 1:15. Nicolette, heb jij er een beetje zin in?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 14:15, dus we zijn mooi op tijd. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de zomer van 1959. Een stoere bad boy in een zwart leren jasje verliest zijn hart aan het braafste meisje van de klas. Maar als de schoolvakantie voorbij is, spat de droom uiteen. Gevangen tussen zijn koele imago en een gebroken hart, blijft hij alleen achter op de tribune van de drive-in bioscoop. John Travolta en Sandy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.
3: Stranded at the drive-in. Branded

Ja, muziek uit de legendarische film Grease, John Travolta en het trieste verhaal van Sandy. En toen deze film draaide, waren natuurlijk de tissues niet aan te slepen. Al die meisjes allemaal aan het huilen zijn. Wat een verdriet. Ja, we blijven nog eventjes bij de filmmuziek, want de nu volgende plaat die komt ook uit een film. Een hele bekende film, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

handen even diep ademen. Muziek uit de film Top Gun. En dankzij die film werd dit het meest originele nummer aller tijden. Het werd bekroond met allerlei prijzen. Onder andere een Golden Globe. En het is nog steeds een iconische hit. Berlin uit 1986.

Nou, geen idee. Nou ja, misschien wel. Misschien bevindt zich wel in het Reewijkse Hout. Want vanavond, de tweede avond van Bruisend Reewijk. Heel groot feest. Vindt allemaal plaats, wat ik zeg, in het Reewijkse Hout. Veel artiesten, onder andere optredens van Sven Versteeg, Billy Dance, Fietser Jack en Elise. Dus als je niets te doen hebt, je bent hartelijk welkom. Tot zover het programma Weekend Lift voor zaterdagmiddag 5 september. Veel plezier met Sport op Zaterdag. En natuurlijk een heel mooi weekend. Tot volgende week. Hoi!

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoeksmond naar Gouda voor Rotterdam Overschie een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

En een hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom op deze zaterdag 5 september 2026. U luistert naar Sport op Zaterdag. We zijn te beluisteren via Gouwestad Radio, via BR6 en via Midland FM. Normaal gesproken een uitzending van 2 tot 6. Vandaag doen we het nog wat langer zelfs, want we maken er een extra lange uitzending van tot vanavond 9 uur. Dat als u luistert via Gouwestad Radio, kunt u sowieso tot 9 uur luisteren. Luistert u via BR6 of via Midland, dan kunt u ons tot 6 uur horen. Maar u kunt uiteraard dan wel schakelen via de website van Gouwestad voor de vervolg. Want we zijn er namelijk extra lang vandaag vanwege het feit dat er vandaag een mooie affiche op het programma staat in Gouda. Hier bij Sportvereniging Gouda, de voetbalvereniging. 120 jaar bestaan zij. En ze spelen vanavond met een Legends team. Een Gouda Legends team tegen de Legends van Feyenoord. En ja, dat is ook hartstikke leuk om erbij te zijn. We zijn er vandaag aanwezig vanavond met Jurgen Velman en met Gerrit Schinkel langs de lijn. Dat allemaal dus straks in het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte vanaf 6 uur. Wat gepresenteerd zal worden door Remco Bologne. En tot aan 6 uur eigenlijk gewoon het vertrouwde geluid wat u van ons gewend bent. Dan hebben we het ook over voetbal. En we hebben vandaag in dit geval nog over het competitievoetbal in de vierde divisie B. Waarin Jodan Boys vandaag de eerste thuiswedstrijd speelt tegen Capelle. Voor ons daar ter plekke straks Elian Griffioen. Vanaf 3 uur dan begint die wedstrijd daar. En verder gaan we ook nog bekeren vandaag. Bekervoetbal volop ook in deze uitzending. Esto tegen Dokkos met André van Echtdom voor ons langs de lijn in Bodegraven. Roda 76 speelt ook vandaag in Bodegraven. En doen dat tegen Vredenburg voor ons daar ter plekke Wijn over Wij. Donk tegen Benschop. Die wedstrijd wordt ook gespeeld in de beker. Daar zitten we ook bij vandaag met Gerrit Schinkel voor ons. Hier in Gouda aan de Nieuwe Donkstraat. En ook in Gouda wordt vanmiddag gespeeld. Dat gebeurt pas eind van de middag om 16:45. Voor de beker tussen Olympia en DSO. Kortom, toch wel een lekker vol programma vandaag. Het is ook heerlijk om lekker te luisteren via de radio. Wij zorgen voor de sport en natuurlijk ook voor de muziek. Succes gegarandeerd wat mij betreft. Een mooie combinatie altijd om wat iedere week bij u in de huiskamers te brengen. We beginnen met muziek van Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover. Goedemiddag.

Succesvolle combinatie in de jaren 80. Phil Collins. Je hoort hem ook nog drummen op deze plaat. Dus eigenlijk is het een trio qua bijdrage dan in ieder geval. Drums, zang van Phil Collins en natuurlijk ook de stem van Philip Bailey. Je weet wel van Earth, Wind and Fire. Easy Lover was dat. Hier in Sport op zaterdag. Voetbal vanaf 2:30. Zometeen ook aandacht voor iets heel anders, namelijk voor skileren. Een hele belangrijke actie vandaag die plaatsvindt in Utrecht op de Nederrijnse Berg. 24 Kika, dat is hetgene waar we het zo meteen over gaan hebben. We spreken straks met Saline Verkerk van Schaatsclub Gouda die meedoet daar met een team. En gaat ongetwijfeld meer over die actie horen. Belangrijke actie vandaag voor Kika, dus wat plaatsvindt daar. Eerst deze van Another N54 Ultra. Dit is Talk to You hier in Sport op Zaterdag.

0: sport op zaterdag. En de muziek was van Another N54 Ultra Talk to You. Zo heette deze plaat die we draaiden. Dit weekend staat op de Nedereindse Berg bij Utrecht alles in het teken van 24 Kika. Het evenement is dit jaar toe aan de 24e editie en draait helemaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Er wordt niet alleen 24 uur lang geskielerd, maar er is ook een 6 uurs race. Deelnemers rijden solo, als duo of in teams. En de 24 uurs race is vrijdagmiddag, gistermiddag al begonnen, om 3 uur 's middags. En vanmorgen om 9 uur kwamen dan ook de deelnemers al bij van de 6 uurs race. En vanmiddag om 3 uur finisht iedereen gezamenlijk. Dus ze zitten eigenlijk een beetje tegen die finish aan. Ook vanuit Gouda is er een flinke groep aanwezig. Want Schaatsclub Gouda doet met maar liefst 31 rijders mee. Verdeeld over verschillende teams. En twee van hun, we hebben er een paar bij ons, is Celine Verkerk. Die spreek ik. En ook zometeen nog contact met Pepijn. Dat is een jeugdlid die meedoet bij de 6 uurs race. Maar eerst contact met Celine. Ze rijdt met 5 andere deelnemers in het team De Goudse Rijders. En is op dit moment dus al heel wat uren onderweg. Celine, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, en om meteen met de belangrijkste vraag te beginnen. Hoe gaat het met je en hoe voelen de benen inmiddels?
1: Ja, de benen worden op dit moment wel een beetje zwaar. Maar het gaat erg goed. We hebben de hele nacht doorgereden. De helft heeft geslapen en daarna heeft de andere helft geslapen. En we zijn nu met het laatste uur gestart.
0: Kijk, hoeveel kilometer of hoeveel rondjes heb je dan gereden naar zo'n afstand? Heb je een beetje idee van?
1: Dat moet ik eigenlijk even op moeten zoeken.
0: Maakt niet uit.
1: Nee, we rijden, 4 rondjes in 10 minuten, dus best wel veel.
0: Zo, behoorlijk wat, ja, precies.
1: Ja.
0: En begin je de vermoeidheid al een beetje te voelen?
1: Een klein beetje, maar het is nog steeds erg gezellig, dus het is heel leuk.
0: Dat houdt het een beetje de energie erin, denk ik.
1: Ja.
0: Want hoe werkt zo'n 24 uur race? Je rijdt dus met 6 mensen dan in het team, hè? De Goudse Rijders. En hoe verdelen jullie dan die 24 uur eigenlijk met elkaar? Hoe gaat dat?
1: Ja, klopt. Het is echt een estafette race.
0: Ja.
1: Dus er is een stokje dat moet ook worden doorgegeven onderweg. Dus met een aflossing wordt die doorgegeven. En wij kunnen zelf een beetje indelen hoeveel rondes we rijden. Dus we rijden nu ongeveer 4 rondjes per persoon.
0: Ja.
1: En dan wisselen we door. Dus dan heb je daarna weer even rust.
0: Oh ja, precies. Ja. Dus die rust heb je dan om de zoveel tijd kan je even rust pakken.
1: Ja.
0: En lukt het ook in die rust dan als je wat langer, heb je ook een langere pauze ertussenin om bijvoorbeeld even te kunnen slapen of zo? Of ga je echt alsmaar door, 24 uur?
1: In de nacht hebben we ervoor gekozen om 3 rijders door te laten rijden, zodat er dan de andere 3 rijders even 4 uur konden slapen.
0: Ja.
1: En daarna wisselen we om.
0: Nou ja, precies. Ja. Dus goed,
1: dan kan je toch even wat langer rust nemen.
0: Ja, want je moet nog eventjes dan op dat moment nog even door natuurlijk.
1: Ja,
0: precies. Het lijkt me trouwens wel heel ook gek om wat te doen. Hè? Midden in de nacht rijden, waar je skielers weer aantrekken, opnieuw die baan op. Hoe gaat dat? Hoe beleef je zoiets?
1: De baan is helemaal verlicht 's nachts.
0: Ja.
1: Dus er hangen allemaal lampjes en dan het is ook gewoon een sfeertje erbij. En ik moet zeggen, wij hebben ook 2 solisten en 2 duo's rijden. Dus die hebben het nog veel zwaarder dan dat wij het hebben.
0: Ja. En hoe groot is 24 Kika? Want mensen die er nooit niet van dit evenement hebben gehoord, hoe moeten we ons dit evenement voorstellen?
1: Volgens mij rijden hier nu op dit moment denk ik 400 skileraars rond.
0: Zo.
1: Allemaal verschillende teams, kinderen, volwassenen, solisten, duo's, alles rijdt door elkaar.
0: Fantastisch, fantastisch. En ook in dat lekker energiek, dus ook in dat met elkaar, wordt ook mooi van alles georganiseerd. Ik zag ook op de website staan dat er bijvoorbeeld ook een foute uur was en zo. Hè? Dus er wordt wel veel gedaan ook, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: En jullie zijn vanuit Schaatsclub Gouda met 31 deelnemers. Trekken jullie ook als Goudse Rijders en verschillende teams dan ook met elkaar op? Of hoe gaat dat?
1: We zijn nu allemaal vanuit dezelfde Schaatsclub Gouda inderdaad hier aanwezig.
0: Ja.
1: En de groep wordt eigenlijk steeds groter. Vandaar dat we nu ook 3 gezellige jeugdteams erbij hebben.
0: Fantastisch. Ja, en ik begreep ook dat er een jeugdlid ook bij staat, hè, die de 6 uur doet. Pepijn is dat, geloof ik, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, misschien kan ik hem eventjes aan de telefoon krijgen, aan de lijn krijgen. Het zou mooi zijn.
2: Hoi.
0: Pepijn, goedemiddag.
2: Ja?
0: Hoe gaat het met jou? Heb je al flink wat kilometers erop zitten?
2: We hebben met ons hele groepje hoeveel was het ook weer? 51 kilometer gereden, dus we zijn met z'n vieren, dus...
0: Wat goed zeg, fantastisch. En jullie moeten nog 3 kwartier, hè? Dan is het een beetje klaar natuurlijk, hè? Hartstikke goed. En heb je het een beetje naar je zin vandaag? Gaat het goed?
2: Ja, het gaat gewoon heel goed. Het is hier heel leuk en gewoon een gezellig sfeertje.
0: Fantastisch. En ook een beetje misschien gewoon met elkaar, hè? Dat scheelt ook. Uiteindelijk doe je het ook allemaal voor het goede doel, hè? 1 belangrijk doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika.
2: Ja.
0: Hebben jullie ook enig idee, misschien jij of Saline ook, hoeveel jullie op dit moment al hebben opgehaald met Schaatsclub Gouda?
2: Nou, ik heb in mijn eentje ruim €300 opgehaald.
0: Zo, keurig.
2: En ik heb en we hebben met ons hele groepje €1600 opgehaald al.
0: Zo, fantastisch.
3: Ja, meer dan €10.000 is er opgehaald in totaal met alle Gouda-rijders.
0: Zo, dat is hartstikke mooi zeg. Helemaal te gek. Ja, dat is ook belangrijk voor het goede doel natuurlijk. Want ja, jullie doen het ook een aantal jaren al mee, hè? Met de schaatsen op Gouda, begreep ik.
2: Ja, klopt, ja.
0: Dus het is een...
2: Ja, ik denk dat dit minimaal 10e jaar op rij is dat we meedoen.
0: Fantastisch. Krijg je er ook onderweg nog mee dat mensen bijvoorbeeld nog doneren? Of is dat echt zoiets van, nou, nu ben je bezig en de donaties zijn nog binnengestroomd?
2: Doneren kan nog steeds.
0: Ja.
2: De site staat nog open via Centje voor Kika, 24kika.nl kan er nog steeds gedoneerd worden.
0: Goed zo.
2: En zometeen om 3:00 wordt hier bekendgemaakt hoeveel geld er ook is opgehaald deze editie. We zijn heel benieuwd.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. En wat je zegt inderdaad ook, mensen kunnen nog steeds doneren. Ook via jullie website ook, hè, Schaatsen op Gouda. Zag het ook opstaan, scgouda.nl, dat je daar kunt doneren. Ja, wat is voor jullie? Is het vooral de sportieve uitdaging of het goede doel of juist de combinatie?
2: Een combinatie van beide. Het is natuurlijk mooi dat je zoiets kan doen voor het goede doel. En daarnaast, ja, dit is onze passie en dat kunnen we nu samen op een hele mooie manier uitoefenen.
0: Ja, dat geloof ik gerust. Ja, nog 3 kwartieren ongeveer dus tot die finish. Dan zit die 24 uur voor jou erop, de 6 uur ook voor Pepijn. Waar kijk je op dit moment het meeste naar uit?
2: Een warme douche.
0: Lekker. Kan ik me voorstellen.
2: Vanavond lekker naar bed.
0: Heerlijk. En daarna dus ook die laatste gezamenlijke ronde. Het lijkt me ook mooi om dat met elkaar te mogen doen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Fantastisch. Nou, Celine, ik wens je heel veel succes. Ook met die laatste minuten. En dat geldt ook voor Pepijn. Hartstikke fijn dat jullie eventjes in de uitzending wilden komen. En natuurlijk ook voor de luisteraars thuis. Doneren kan altijd nog. En dat kan ook via de website dus van Schaatsen op Gouda. Nou ja, sowieso kun je doneren voor Kika. Dat is altijd sowieso een heel goed doel natuurlijk. Dankjewel, Celine. En ik wens je heel veel succes nog met die laatste kilometers nog.
2: Ja, komt goed. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Fijne dag nog in ieder geval voor jullie. Groetjes. Hoi, hoi. Dag Pepijn ook. Doei.

WK. We zijn ermee bezig, althans wij niet. De schaatsclub Gouda, de skiers, zijn ondergebonden vandaag om zoveel mogelijk geld in te verzamelen. En het gaat hartstikke mooi. Het gaat heel goed de goede kant op. Meer dan 10.000 euro opgehaald al. Alleen al door de schaatsclub Gouda. En het totaalbedrag zou veel hoger gaan worden. Mooi doel en goed doel ook in het. En zoals gezegd, u kunt dus nog steeds sponsoren. U kunt nog steeds doneren. Dat kan onder andere via de site van schaatsclub Gouda. Dat was muziek van de OJ's en Love Train. Zometeen gaan we even kijken naar het voetbal voor vandaag. Het totale overzicht van de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. U hoort het na deze van Dua Lipa hier in Sport op Zaterdag. Dit is Be The One.

Tijd voor een overzicht van de wedstrijden voor vandaag. In deze speelronde van zaterdag 5 september. Nou, we gaan als eerste naar de vierde divisie toe. Daarin wordt dus wel competitievoetbal gespeeld. De andere ploegen, andere clubs, die spelen over een paar weken pas de competitie. Maar die gaan vandaag dus wel bekeren. Vierde divisie B, vandaag de tweede speelronde dus al. Jodan Boys speelt vandaag om 3:00 thuis tegen Capelle. Elian Griffioen heeft zich daar al bijna gepositioneerd daar op de tribune, vermoed ik. En die gaat zo meteen kijken naar die wedstrijd. ASWH speelt tegen RKAVV. Schravenzande ontvangt HBS. Heerjansdam tegen Xerxes DZB. HVV tegen Valken 68. De tegenstander van Jodan Boys van vorige week. Kwik tegen Spijkenisse. Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord. En ook nog Westlandia tegen Scheveningen staan op het programma in de vierde divisie B. En dan het bekervoetbal vanmiddag voor FC Oudewater. Een thuiswedstrijd tegen Nieuwekerk. Olympia speelt tegen DSO. Esto tegen Dokos, daar zijn we bij aanwezig. Net zoals bij die wedstrijd van Olympia, dus zojuist al genoemd. Tegen DSO. ODW tegen Quick Boys 2. Donk tegen Benschop, ook daar staan wij langs de lijn vanmiddag. Gerrit Schinkel staat daar vanmiddag voor ons. Schoonhoven tegen Slikkerveer staat op het programma. Roda 76 met Wijnoverwij daar langs het veld. Zij spelen vandaag tegen Vredenburg. Oegstgeest tegen Katwijk 2. Dan hebben we ook nog staan NSV 46 tegen Kamerik. MMO tegen RVC 33. En SVS tegen PKC 85. ONA speelt vandaag uit, doordat wij steeds hoger. Haastrecht speelt thuis tegen WDS. CVO 60 tegen Moerkapelle. Duindorp SV tegen CVC Reewijk. LSVV 70 tegen TAVV. BSC 68 tegen Gouda is al eerder deze week gespeeld. Vanwege het feit dat Gouda dus vandaag dat jubileumfeest heeft. Die uitslag was 4 tegen 1. Alphen tegen Florianz staat vandaag wel op het programma. Evenals Aarlanderveen tegen Rodenburg. Dan zie ik ook nog staan de Rijnstreek tegen SJZ. VVOR tegen Moordrecht. En Zwammerdam tegen GSV. Ook die wedstrijd wordt vandaag gespeeld in deze speelronde dus van zaterdag 5 september. Eerste zaterdag van de maand september. Dit is Sport op Zaterdag. Zometeen het voetbal. Eerst nog even muziek uit de jaren 80. Echt een eendagsvlieg. Eén hitje hadden ze ooit en dat was deze. Fiction Factory.

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven. Ja, dat was dus echt de enige hit voor hun in de jaren 80. Goed, we gaan naar het voetbal toe. Dat is toch het leukste eigenlijk, hè? Als we actief de sport kunnen gaan beleven. Nou, we gaan naar de velden toe. We gaan lekker naar buiten. En we gaan als eerste naar het veld hier in Gouda. Nieuwe Donkstraat, Donk tegen Benschop. Dat is een mooi affiche. Zeker ook voor de verslaggever ter plekke. Want ja, die heeft er nog wat herinneringen aan de ploeg waar Donk vandaag tegen speelt. Dat is Benschop. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt. Moeten we wel een eeuw teruggaan. Midden jaren 70, wat heb ik daar inderdaad gevoetbald. Ik ben begonnen als linksbuiten. En toen hadden ze een keer in een lagere elftal hadden ze een keeper nodig. Ik zie, oh, maak mij dat uit. Ik ga wel in doel staan. Nou, we verloren met 10-0. Ik weet niet even de tegenstander. Maar ik had toch een aardige wedstrijd gekiept. En sindsdien ben ik nooit weer uit doel geweest daar. Dus
0: goed.
1: En dan kom je de oude mensen tegen. Of tenminste, ja, die zijn ook ouder geworden natuurlijk. En dan maak je kennis. Ik zeg die en die. Hij zei, ja, dat ben ik.
0: Nou ja, wat grappig. Ja.
1: Afijn. Nou,
0: leuk.
1: Voetballen beginnen zo meteen inderdaad de tweede ronde van de bekercompetitie. De poolfase nummer 2. Donk dus tegen Benschop. De andere twee, dat zijn Slikkerveer en Schoonhoven. En die spelen vanmiddag tegen elkaar in Schoonhoven. De eerste wedstrijd won Donk met 0 tegen 4 bij Slikkerveer. En ook Benschop won de eerste wedstrijd met 2-0 van Schoonhoven. Dus het is vanmiddag drop op de ronde, zou we zeggen. Degene die vanmiddag wint, doet hele goede zaken. En zou zomaar eens naar de volgende ronde kunnen gaan. Maar zover is het nog niet. Het fluitje van de scheidsrechter heeft geklonken. We zijn benieuwd wat dit wordt. In ieder geval na 12 seconden is het 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0, dat is de stand daar op het scorebord. En die stand stond ook vorige week na 90 minuten op het bord bij de wedstrijd van Quick Boys 2 tegen Esto. Esto dus nog steeds op zoek naar het eerste doelpunt. De eerste overwinning ook in de beker. En vandaag mogen ze gaan proberen tegen de ploeg die afkomstig is uit Leiden. Dat is Dokos. Goedemiddag, André van Echtom.
2: Paul Luisteraars, ook van mijn kant een goede middag vanaf de Kiepersheuvel in Bodegraven. Met ook hier de tweede ronde van de poolfase van de beker. En jij vertelde het al. Esto behaalde met 0-0 een verdienstelijk gelijkspel tegen Quick Boys 2 en is daarmee nog in de race voor de eerste plek in de pool. Het mag daarbij niet in de fout gaan tegen Dokos, dat is tegenstander vanmiddag voor Esto. De Leidenaren wonnen vorige week met 0-2 van ODB. Dus eigenlijk voor Esto is het ook erop of eronder, want er gaat er maar eentje over naar de volgende bekerroede. Nou, ik denk dat jij het ook al weet, Paul, dat Sylvester Hageman nu als trainer aan het roer staat bij Esto.
0: Ja.
2: En zijn ambitie is vooral Esto in de tweede helft van de competitie te laten presteren. Want Esto heeft een beetje in de genen zitten om vooral de eerste helft uitstekend te doen in de competitie. Ja, dan als de tweede helft begint, dan begint het allemaal wat minder te worden. Ik moet wel zeggen dat Esto een beetje gehavend is, want ik zag zo net ook Koen de Groot als toch wel een aanvaller bij Esto uitvallen. En ook doet niet mee Thomas Mouthaan. En dat is ook een aanvaller. En die is geblesseerd. En ik mis ook Pim van Soest. En ook hij is geblesseerd. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Wennekes uit Doorn. Ik moet ook zeggen dat we hier weer dat gedoe krijgen met spelers die naar de strafbank worden gestuurd. Dat is echt een gedoe. Ik heb het al geformuleerd als een onding in het amateurvoetbal. Zeker in het lagere amateurvoetbal. Maar goed, ik moet dus heel goed opletten. Ik zie ook geen strafbankjes staan. De scheidsrechter zegt, nou, ik stuur ze wel naar de dugout. Nou, dan wordt het nog lastiger. Goed, tot zover eventjes hier. De Kiepersheuvel. We hebben gespeeld 4 minuten. En uiteraard ook hier staat het 0-0 tussen Esto en... daar komt de muziek al. Tussen Esto en Dokos.
0: Dankjewel.

toch nog een beetje zomer hoor, als je dit hoort. September en toch nog een beetje die zonnige muziek op de radio. Jonas Blue en Edge of Desire in Sport op zaterdag. Gouwenstad Radio, BR6 en Midland FM. We zijn er vandaag tot maar liefst 9 uur vanavond, dus blijf

0: Toontje Lager, zoveel te doen, ook toen al behoorlijk stressvol in de jaren 80. Mensen waren druk bezig en dat geldt ook voor ons op de zaterdagmiddag hoor. Veel te doen, maar goed, het is allemaal leuk en het is energiek. We krijgen er energie van en ook maken we weer wat moois van vandaag in deze uitzending. We zijn namelijk aanwezig bij heel veel wedstrijden. Vandaag maar liefst 5 om precies te zijn, ook straks nog vanavond. Dus die wedstrijd van Gouda Legends tegen Feyenoord Legends, dat allemaal dus vanaf de 7 uur. En tot die tijd dus gewoon het voetbal uit de regio. Zo ook de wedstrijd van Esto tegen Dokkels. We gaan weer terug naar die wedstrijd. Die wordt gespeeld in Bodegraven. André van Echtdom.
1: Waar nu 9 minuten zijn gespeeld, Paul, en waar het nog steeds 0-0 is. Maar wel, Esto dus probeert het initiatief van de wedstrijd te pakken te krijgen. Ze zijn al veel op de helft van Dokkers. Het is nu eventjes weer nummer 3, dat is Daan Verboom, die daar de bal heeft. En wordt de bal gespeeld. En misschien een kansje daarvoor, even kijken, dat is volgens mij Jannik Rijs. Maar hij komt net te laat. En keeper Neuteboom van Dokkers heeft eerder de bal in handen. Nou, eens kijken of Esto dus vanmiddag dan doelpunten kan maken, want vorige week hebben ze heel veel kansen laten liggen tegen Quickborst 2. Ze hadden ook zelfs nog kunnen winnen van Quickborst 2, maar goed, dat hebben ze nagelaten. Nu dus een paar aanvallers missen, weet ik niet of dat ook vanmiddag een probleem zal worden. In ieder geval, ze hebben weer wel bezitten. Het is Lasgeul die aan de andere kant de bal oppikt en dan de bal naar voren zal spelen. Dat is dan Kars Pepping en dan wordt de bal ook weer verder doorgespeeld en dan is het een hele mooie aanval van Esto. Eens kijken of die goed door blijft lopen. Nee, blijf eventjes hangen. Zo rond de middenlijn. Maar nu kan dan die paas komen. Eens kijken of dat doorgaat. Nee, het is Daan Boerboom. Die denkt, nou, laat Tom even terugspelen op keeper Thijs van Soest. En die weet dan Jesper de beste te vinden. En die is middenveld. En dan heeft hij helemaal verkeerd gepaast. En dan gaat de bal over de zijlijn. 10 minuten gespeeld hier tussen Esto en Dokkers. En steeds een stand van 0-0.
0: Daar is nog niet gescoord bij die wedstrijd die wordt gespeeld tussen Esto en Dokkels. Dat gebeurt allemaal in Bodegraven. Ja, en in Bodegraven verderop bij Roda 76 tegen Vredenburg wordt ook gevoetbald natuurlijk. En ik zeg ook voor de eerste keer vanmiddag in het seizoen goedemiddag tegen Wijnoverwij. Wijno, fijn dat je weer bij bent.
2: Goedemiddag Paul. Ja, hartstikke leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, zo zien we het ook. Ja, zo zien we het absoluut. Welkom.
2: Ja. We zijn eigenlijk pas een minuut of 3-4 hier bezig. Paul, we zijn een stukje later begonnen. Dat had te maken met het feit dat de tegenstander Vredenburg ergens in de file stond. In van Rijswijk, dus was de scheidsrechter meneer Oudijk. En die komt uit Koten. En ik hoop voor jou dat je weet waar het ligt. En anders meld ik het wel.
0: Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Nee.
2: Koten ligt daar ergens bij Beduurstede, Bunnik. Ah, ja. En dan afslag Bunnik. En dan in plaats van linksaf ga je rechtsaf.
0: Ah, kijk, daar moeten we zijn. Ja, precies. Stukje rijden.
2: Dus daar komt hij vandaan, uit een ander district. Maar die zei van, nou, ach, ik moet vanmiddag toch in Bodegraven zijn. Ik was er al, dan gaan we gewoon een minuut of 10 later beginnen. Dus zijn we hier ietsje later begonnen. In een wedstrijd waarin, wellicht nog iets voor de beker op het spel staat, al zal dat niet al te veel zijn, want beide ploegen hebben vorige week verloren. Beide ploegen zijn gepromoveerd vanuit de vierde klasse naar de derde klasse. En beide trainers hebben eigenlijk uitgesproken dat het een wedstrijd wordt om des keizers baat, waar het gewoon lekker voetballen moet worden. En dat gaan we ook doen. Rode mist best wel heel veel spelers. Mist er uit de kampioenselftal van vorig jaar zomaar 5 of 6 die nog niet aanwezig zijn. Nog op vakantie of een bruiloft of weet ik veel wat. Maar in ieder geval niet aanwezig zijn. Dus dat betekent dat Roda met veel jonge jongens loopt. Dat bijvoorbeeld Daniel Poot teruggekeerd is uit de tweede. Hij speelt in het eerste. En Bram Plomp speelt weer terug in het eerste. Guus Plomp zit momenteel in het tweede. Terugkomende van een zware blessure die meer dan een jaar buiten het veld gehouden heeft. Dus het is eigenlijk een wedstrijd waarin Roda en Vredenburg hopelijk gewoon lekker gaan voetballen in een wedstrijd die onder een prima zonnetje gespeeld wordt hier aan de Broek van Slaan. We hebben 6 minuten op de klok. En wat denk je? We gaan er 0-0.
0: 0-0, dankjewel Wijnou. We komen elkaar straks weer tegen in deze uitzending. We gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Ja, Benschop vorige week winnend met 2-0 bij Schoonhoven, of tegen Schoonhoven. En Donk won vorige week met 4-0 bij Slikkerveer. Dus ja, het zijn ploegen die beide al een winst op zak hebben zitten. Gerrit.
3: Ja, hier is het nog 0-0, maar dat is een wonder hoor, want we hebben twee grote kans. We zien een enorme grote kans voor Donk in de persoon van Roy van der Graaf. Die een mooie paas kreeg en ook de keeper omspeelde. En zag dat het doel leeg was en schoot in het doel. Maar hij schoot zo zakjes dat ze op het laatste moment een van de Benschopse verdedigers de bal nog net voordat de bal de doellijn passeerde kon redden. En zojuist weer een aardige mogelijkheid. Bal werd volgegeven. En Zakaria Melle haalde uit. Maar die schoot ongeveer die bal naar de maan toe. Terwijl hij toch de bal had moeten drukken. Maar ja, nogmaals, makkelijker gezegd dan gedaan. Zodoende. En nu krijgt Benschop aan de kant. Aan de andere kant kunnen ze die bal binnenhouden. Krijgen ze een hoekschop. Ja, een hoekschop. Ja, dus dat waren twee enorme kansen voor Donk. Donk dat speelde bij Bas van der Eem in het doel. Aanvoerder is Jordi de Jong weer. Benner overkamp, Damien van Veen. Ricardo van Rijswijk, Stan Griffioen, Roy van der Graaf, Bas Houdijk, Zakaria Mella, Levi van Houten en Jason Remy de Vrijdas. Dat zijn de basis zelf, terwijl de hoekschop genomen is en doelman Bas van hem de bal pankt. Wessel Akerboom, Abdel Hakkassi, Jesse Bottinga, Tristan van Houten en Bart Hekelaar zitten op de bank. We hebben gespeeld. 10 minuten, ruim 11 minuten nu. Stand dus nog steeds 0-0.

Alex Warren, dat is zijn naam. Fever Dream in Sport op zaterdag. Lekker nummer op deze zaterdagmiddag, dus 5 september. Zometeen gaan we weer terug naar het voetbal.

0: Ja, u had ze natuurlijk al lang herkend. Bekende geluid en bekende stem ook. Bekende plaat ook van The Beatles. We Can Work It Out. We gaan weer terug naar het voetbal. We gaan naar Esto tegen Dokkos. André.
1: We waren nu 18, nee zelfs 19 minuten op het scorebord staan en nog steeds een 0-0 stand. Het is Esto wat toch een beetje de lakens uitdeelt. Heel veel balbezit. Ja, en als je balbezit hebt, dan heb je ook meer kans op een doelpunt. En die is nog niet, dat doelpunt is nog niet gevallen wat dus Esto de voorsprong zou kunnen geven. In ieder geval is eventjes afgefloten. Ik weet even niet waarom. Ja, nou, we gaan weer verder. Keeper Neutenboom heeft de bal weer in het spel gebracht. Hij is van Dokkos. Lange bal naar voren en dan zal dus daar... voor Soest moeten lopen, de aanvoerder Bas de Soest. En die is hem heel rustig over de zijne gaan. Gaat hem ook niet aanraken. Want hij denkt, wij mogen dus ingooien. En dat gaat gebeuren door Tim van der Lagemaat. Dat is een verdediger van Esto. Dan zal hij toch de bal waarschijnlijk naar voren willen gooien. Niet in zijn eigen strafgebied. Dat lijkt me niet raadzaam. Doet hij op door Jesper de Beste. Maar die komt er niet goed uit. En dan wordt het even lastig voor Esto. En dan krijgt Dokkos zomaar weer de bal. En kunnen ze de bal misschien voorzetten. Ze staan daar bij de hoekvlaggenstok. En dan gaat de bal over de zijlijn. En heeft de scheidsrechter waarschijnlijk toch een overtreding gezien. Even kijken wat hij beslist. Scheidsrechter Wennekes uit Doorn. En zegt, we gaan gewoon ingooien. En die ingooi is voor Dokkos. Esto moet even terug. Even terug in eigen strafgebied, want ingooien wordt vlakbij het strafgebied gedaan. Nou, die wil ik nog even meepakken, kijken of de nummer 18 van Dokkos, en dat is Sjors Hermes, of die de bal in het strafgebied kan brengen.
0: André, blijf heel eventjes hangen, want ik moet je onderbreken. Ik mag je onderbreken, er is gescoord bij Donk Benschop. Gerrit?
2: Er is afgetrapt, dus dat betekent dat er gescoord is. En Zakaria Mella die heeft dan de 1 tegen 0 op het scorebord gebracht. Daarvoor had Donk zeker 3-4 kansen op een doelpunt. Een schot op de lat, terugkomende bal overgekomen. Kortom, een voorraad kansen en uiteindelijk wordt er eentje benut. We hebben gespeeld, even kijken, bijna 18 minuten. Stand hier 1-0 voor Donk.
1: En hier op de Kiebertsheuvel heeft Esto niet steeds de voorsprong te pakken, maar ze hebben wel heel veel balbezit. En we hebben hier gespeeld nu 21 minuten en dan komen we straks weer terug voor deze wedstrijd.
0: Dankjewel André. We gaan van André naar Wijno, die lekker rustig zit te kijken naar die wedstrijd van Roda tegen Vredenburg. Hoe gaat het daar, Wijno?
3: Ja, we hebben een kleine 10 minuten hier op de klok staan, Paul. En het staat hier nog altijd 0 tegen 0 in een rustig voortkabbelende wedstrijd. Tussen twee ploegen die het leukste van wil maken, net als een overtreding van de speler van Roda. Die keurig netjes de speler van Vredenburg een handje gaf van, joh, sorry, excuses. Gele kaart hebben we hier nog niet gezien, want dat zou ook alweer uniek zijn natuurlijk als we hier een gele kaart krijgen. Want dan moet die speler voor een minuut of 10 op het strafbankje. Geldt overigens ook voor de staf of de reservespelers. Dus het is wel... wel apart, je moet Soelen inzetten en dan moet de scheidsrechter goedkeuren. Die gaat stappen maken, want het moet zoveel meter van de dugouts af zijn. En dan moet de speler van Roda, als die geel krijgt, die zit aan de andere kant van de dugout van Vredenburg. En andersom is dat ook het geval. Aparte regel, een beetje een rare regel, want die scheidsrechter heeft natuurlijk, als hij geel moet gaan geven, nog een extra dingetje bij om tijd te trekken. Ja, ik kan dit allemaal vertellen omdat er gewoon rustig heen.

0: Komt uit ons eigen land, uit Nederland, deze man. Lenny Monsoo, zo heet hij. Een nieuwe plaat heet Wrecking Ball. Lekker ook voor op de radio. Het is 3:03. We gaan nog snel even met nog een paar minuten op de klok naar de velden toe. Als eerste naar de velden in Bodegraven. Esto tegen Dokkels. André.
1: Pastoor net een vrije top kreeg, maar Timmerlaanmaat schoot dus de bal tegen een tegenstander aan. Dus die wijst op... leidde niet tot een doelpunt. Nu krijgen we dus een vrije trap uitgedeeld door scheidsrechter Rennekes. Even kijken wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat hij dus inderdaad een vrije schop geeft inderdaad. En dat is een vrije schop denk ik voor Esto. Nog steeds dus 0-0. We hebben nu 27 minuten op staan. En ik moet zeggen dat Esto toch wel moeite heeft om een uitgespeelde kans dus uit te spelen. Maar goed, wie weet gaat het allemaal straks later beter. Tot zover eventjes hier in de Ribbesheuvel. Esto Dokkers nog steeds 0-0.
0: 0-0 wordt vervolgd ook na de klok van 3:00. Zijn we natuurlijk weer bij die wedstrijd aanwezig hier bij Sport op zaterdag. Zoals ze zegt dus vandaag aanwezig bij de volgende wedstrijden. We zijn bij de wedstrijd van Yoden Boys tegen Capelle. Begint om 3:00. Yoden Boys begint vandaag dus om 3:00. En volgens mij is dat ook een traditie dat ze dat vanaf nu thuis ook gaan doen. Vanaf 3:00 dus, niet meer vanaf 2:30. Nou, Elian Griffioen zal zich aanstonds wel gaan melden na de klok van 3:00. Esto tegen Dokkels, we zijn erbij aanwezig met André van Echtom voor ons. Langs de lijn stand daar nog steeds 0-0 bij Roda tegen Vredenburg. Iets verderop in Bodegraven ook, daar staat het ook nog steeds 0-0. Wijnoverwijk kijkt voor ons vanmiddag naar die wedstrijd. Gerrit Schinkel die heeft al één doelpunt kunnen noteren. Dat is een doelpunt gemaakt door Mella zojuist. 1-0 daar op het scorebord in de wedstrijd tegen Benschop. En bij Olympia tegen DSO is nog niet gescoord. Want ja, die wedstrijd moet al beginnen. Het begint om 16:45 pas vandaag. Andere tussenstanden hebben we nog niet binnengekregen. Dus ja, als u die hebt, dan meld ik die ook uiteraard zo snel mogelijk met u in de huiskamers. We gaan eventjes op weg naar het nieuws. Mocht er zich nog iemand melden met een doelpunt, dan pakken we die nog eventjes mee. En anders zou ik zeggen, graag tot over een aantal minuten voor het vervolg van Sport op Zaterdag hier bij Gouwerstad Radio, BR6 en Midland FM. Tot zo.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam. Net voor knooppunt Benelux door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag op deze eerste zaterdag van de maand september. We zijn er tot vanavond 9 uur. Straks vanaf 6 uur nog een extra langere uitzending met daarbij ook verslag van de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Allemaal vanaf het Groenhovenpark met voor ons daar ter plekke dan straks Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel. En laatstgenoemde heeft vanmiddag ook al een wedstrijd voor ze kiezen. En dat is een leuke wedstrijd waar hij naar kijkt. Donk tegen Benschop, dat is een bekerwedstrijd met een stand van 1-0 op het scorebord. Is daar nog verandering in gekomen, Gerrit?
3: Nee, er is geen verandering in gekomen. Een aantal kansen van Donk is ook afgenomen. Eén schot hebben we gezien van Benschop een paar minuten geleden. En terwijl er nu een overtreding wordt begaan ten opzichte van Levi van Houten. Donk, Benschop, één schot en die bal die ging een metertje naast het doel van doelman Bas van der Heem. En nu dus die overtreding, een metertje of 2-3 buiten het 16 meter gebied van de Benschop. Overtreding op Levi van Houten, dus die vrije trap. Kijken wie wat dat gaat opleveren. En wie meldt zich voor die vrije trap? Ricardo van Rijswijk gaat die bal halen. Maar ook Benner Overkamp die staat klaar. Dus ik denk dat één van die twee de vrije trap gaat nemen, terwijl de scheidsrechter nog even het muurtje van Benschoppers, vierman, even een metertje of wat achteruit zet. En dan is het denk ik Ricardo van Rijswijk die gaat proberen de bal één keer op doel te schieten. En hopelijk voor hem ook die nummer 13 te passeren, want dat is de doelman. Eens even kijken, fluitje heeft geklonken van Rijn Schiet en die wordt dan weggehaald door een van de verdedigers Bas. Dat is Rafael Verheul. En dan kan Benschop eruit komen. Of kunnen ze er niet uitkomen? Met moeite kunnen ze eruit komen. En dan is het hier de aanvoerder. Kijken of ze een aanval kunnen gaan lanceren. Maar er wordt goed verdedigd hier door Donk in de persoon van Ricardo van Rijswijk. En dan gaat Donk weer de andere kant op. Eens kijken of dit wat gaat opleveren. Op het middenveld wordt een paas gegeven. Een mooie paas. Maar die bal die wordt dan teruggespeeld op de doelman. En dan is de aanval afgeslagen. 31 minuten gespeeld hier en Donk dus nog steeds voor met 1-0 door het doelpunt in de 17e minuut van Zakaria Mella.
2: Zakaria Mella, eerste doelpunt van vanmiddag. En er zijn inmiddels ook 2 doelpunten gevallen in Bodegraven bij Esto tegen Dokkels. André.
4: Zeker, en Esto heeft een 2-0 voorsprong te pakken. Net voor het nieuws was het Yannick Seys die de 1-0 aantekende. En zo net heeft met een kopbal Jesper de Beste Esto in een prima situatie gebracht. Want zij staan voor met 2-0 tegen Dokkos.
2: Dankjewel André van Echtom daar. 2-0 voorsprong dus voor Esto tegen Dokkos. En de wedstrijd van Donk dus tegen Benschop. Daar staat Donk ook voor met 1-0. De andere wedstrijden van vandaag. Dus de wedstrijd die we volgen. Rode tegen Vredenburg nog steeds 0-0. En ook bij Jodan Boys tegen Capelle is het nog steeds 0-0. Daar is zojuist afgetrapt. En we gaan ook zeker schakelen binnen een aantal minuten met Elian Griffioen die voor ons daar ter plekke is. Dit is muziek van Lionel Richie, Running With.

0: Lionel Richie, Running With The Night. 9 over 3 in Sport op zaterdag. We gaan weer terug naar de wedstrijd waar nog niet veel gebeurd is volgens mij. Roda tegen Vredenburg. Nog steeds 0-0 bij jou, Wijno.
1: Nog steeds 0-0, Paul. Maar de wedstrijd is wel een beetje aan het kantelen. Want Roda is de grip die het had in de eerste pak een beetje 18, 20 minuten. Toch wel aan het kwijtraken op het middenveld. En dat betekent dat met name het fysieke middenveld van Vredenburg toch wat overhand krijgt. En dat veel passes niet goed gaan. Gaat het daar 1-0 worden? Nee, hij wordt van de lijn gehaald door Daniel Poot. Anders had er zomaar 0 tegen 1 kunnen zijn. Dus Roda die moet echt toch wel proberen om dat middenveld weer terug te krijgen. Maar ja, daar ontbreken juist de spelers die daar zouden moeten zijn. Een Brammetje Plomp die als laatste man moet voetballen. Omdat Cedric Berends die dan vandaag weer voor het eerst meedoet. Maar Rick baalde.
0: Wijno, blijf heel eventjes hangen. Ik kom zo terug, want er is gescoord iets verderop. Misschien heb je het wel kunnen horen, de gejuich bij André.
2: Nice. Nou, Paul, ik denk niet dat het gejuich was. Want het is doelpunt voor Dokors, dus het is hier weer spannend. Stand is dus 2 tegen 1. Dus Esther moet toch even oppassen dat Dokors toch weer niet langs zij komt. In ieder geval hebben we gespeeld 40 minuten en staat hier 2 tegen 1 tussen Esto en Dokors.
0: En de Leidenaren waarschijnlijk in een minder aantal op de tribune, dus vandaar dat Wijno dat niet gehoord heeft. Wijno.
1: Ja, nou ja, goed, wat ik al zei, Roda mist gewoon heel veel belangrijke spelers die vorig jaar de functies konden invullen zoals ze zouden moeten invullen. En het is nou helemaal zo, als je niet over het middenveld heen komt, kan je aanvallers niet in werking zetten. Het lijkt wel Cruyffiaans. Maar goed, dan wordt het dus gewoon lastig. En dan zet je verdediging constant onder druk. En was het net dus inderdaad Daniel Poot die wel zo ongeveer van de lijn haalde om een doelpunt van Vredenburg te voorkomen. We hebben hier ruim 36 minuten op de klok. En staan nog altijd 0-0.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. Samen Repeat It was dat. We gaan hem wegdraaien, want we gaan voor de eerste keer vanmiddag over naar de Sportlaan. De vierde divisie B. Jodan Boys tegen Capelle. Die wedstrijd wordt daar gespeeld. De tweede ronde alweer in de vierde divisie. En die wordt vanmiddag bijgewoond door Elian Griffioen. Elian, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en goedemiddag luisteraars. Hier op het Sportpark Oosterwei schijnt de zon flink, moet ik zeggen. Ik ging in een bewolkte lucht heen, maar het zonnetje schijnt inmiddels. Het waait ook redelijk, dus goed opletten op de bal. En de bal rolt inmiddels alweer 9 minuten. Maar voordat ik naar het wedstrijdverslag ga, zal ik even kort de opstellingen doornemen. Jodan Boys op het doel, de aanvoerder Roy Rondeltrap. Rechtsachter Milan Kooi. In het centrum hebben we dan staan Marley Bergfans en Kali Taheri. Linksachter Joël Giard. Op het middenveld hebben we Seth Rietveld, Luc Diehoff. En ook nog eens, even kijken wie hebben we dan nog meer staan. Dan hebben we Yusri Elkandusi, de nieuwe aanwinst natuurlijk. En in de aanval hebben wij staan Olaf van der Zanden rechts voorin, Fanny Moussoui links voor en in de spits Rick Wils. En wat leuk is om te noemen is dat er ook een bekende scheidsrechter is hier. Dat is namelijk Danny Koevermans, de oudspits van Sparta, AZ en PSV en misschien nog wel een aantal clubs. Die gaat de wedstrijd vandaag in goede banen leiden. Dat doet dat uitstekend. En een hele mooie voorzet van Milan Kooi op Rick Wils, kon hij net niet bij. Fanny Moussoui brengt de bal nog in, komt u wel, Yusri Elkandusi nu bij Olaf van der Zanden. Kan die hier nog iets mee doen? Nee, het wordt een ingooi. Dan is dat een mooi moment om af te sluiten. Dan zeg ik voor nu terug naar de studio en tot straks.
0: Tot zometeen, Elian, daar vanaf de Sportlaan hier in Gouda bij de wedstrijd van Jodan Boys dus tegen Capelle. De wedstrijd is begonnen om 3:00. Een 2:30 wedstrijd, dat is de wedstrijd van Esto tegen Dokkels. Dus de slotfase is aangebroken van die eerste helft. André.
2: 44 minuten. Esto in de aanval. Eens kijken of dat een goede aanval wordt. Het is Mo Evelki. Goede paas misschien. Er wordt gekeken naar Yannick Seijs, maar die wordt niet bereikt. En dan kan Esto toch nog in balbezit blijven. Maar moet ze even terug. Dan is het dus Basse Zoest aanvoerder die bal terugkrijgt in de middencirkel. Esto dus op zoek naar de derde treffer. Ze hebben met 2-0 voorgestaan en het werd dus ineens 2-1 door een vrije schop die toch een beetje verrassend achter keeper Thijs van Soest karamboleerde via een paal als ik het goed gezien heb. En daar wordt een overtreding gemaakt en dan denk ik dat de stadbak bezoek gaat krijgen. Het is de nummer 11 en dat is, even kijken, dat is Seijs die dus omver werd gekegeld. Kijken wat de scheidsrechter doet. Of zegt hij van nou dat stadbankje, dat vergeet ik maar aan, want dan moet ik allemaal weer die tijd bijhouden. In ieder geval hij is aan het schrijven. Dus kijken wat hij gaat doen. Gaat er iemand naar de stadbank? Nou, stadbankje heb ik niet gezien, dat heb ik al verteld. Nee hoor, hij laat me staan, dus dan krijgen we toch die vrije schop. Eens kijken of Esso daar iets kan voortbrengen. Nee, bal naar de zijkant gespeeld. Het is daar Daan Boerboom die dan een goede paasje geeft. Komt nu een kans misschien voor Esso, komt er schot. En dat is een heel slap schot. En die bal wordt netjes opgevangen door keeper Neutenboom. Daar heeft hij helemaal geen problemen mee. Goed, ik denk dat ik het hier even belaat. Mocht er nog gescoord worden in de eerste helft, dan kom ik nog terug. In ieder geval heeft Esto een 2-1 voorsprong zo in de eerste helft tegen Dokkers.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. We gaan hem wegdraaien, want er is gescoord bij de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg. Wijno.
1: Waar het in de 38e minuut 0 tegen 1 geworden is, een schitterende vrije trap. Waarvan ik denk over rust dat de keeper ook wel verkeerd opgesteld stond. Maar ik rulde hem keurig netjes over het muurtje in het hoekje. Ik denk gezien het spelbeeld terechte voorsprong voor Vredenburg. Roda Vredenburg, 39 minuten op de klok, 0 tegen 1.

0: Jackie Wilson, Reed Petit. Ja, die plaat die werd in de jaren 80 nog een keertje opnieuw uitgebracht. En ook een hele grote hit voor hem. Nog een keertje, zoals dat ook al eerder gebeurde in de jaren 60. Het is 11 minuten voor 3:30 hier in Sport op Zaterdag. Ik probeerde ook al even contact te leggen met Gerrit Schinkel bij Donkere Benschop. Ik vermoed dat daar de ruststand 1-0 is. Zeker nog, ik zie de lijnen knipperen. Dus we kunnen nog even kijken of we kunnen schakelen met dat veld in Gouda hier bij Donkere Benschop. Klopt dat, Gerrit? Of is het Elian misschien wel? Ik ben benieuwd wie ik aan de lijn heb, want de lijnen gaan niet helemaal lekker. Wie heb ik aan de lijnen bij deze?
1: Gerrit.
0: Ja, konden we erin, Gerrit.
1: Ja, het is hier rustig. De muziek is opgezet. Dat betekent dat het hier rustig is. Inderdaad, scheidsrechter heeft geen tijd bijgetrokken. Staat nog even met de beide aanvoerders te praten. Ik weet niet waar het over gaat. In ieder geval is de ruststand hier aangebroken met een 1-0 voorsprong voor Donker. De rechter voorsprong, zeker gezien het grote aantal kansen dat ze niet benut hebben. En uiteindelijk was het dan Zakaria Mella die in de 17e minuut de enige treffer tot nog toe op het scorebord bracht. We gaan rusten. Donk leidt met 1-0.
0: 1-0 na 3 kwartier spelen. Dat was Gerrit Schinkel. Tot over een kwartiertje, Gerrit. Wij gaan naar de dagartiesten toe van vandaag. En vandaag kiezen wij voor een band. Maar in dit geval eigenlijk met name vanwege de zanger. De zanger in kwestie. Want die zou namelijk vandaag, als hij nog had geleefd, precies 80 jaar geworden zijn. Zijn naam is Freddie Mercury. Natuurlijk de zanger van Queen. En daarom hebben we gekozen vandaag voor de dagartiesten Queen. In dit geval als eerste A Kind of Magic. It's a

0: geboren op 5 september 1946 onder de naam Frederik Bulsara. Ja, we kennen hem beter als Freddie Mercury. Hij zou vandaag 80 jaar geworden zijn, dus een goede gelegenheid om deze band te draaien als dagartiesten. Dat is Queen en A Kind of Magic als eerste. In deze uitzending van Sport op Zaterdag. De bekerwedstrijden zitten inmiddels in de rust. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om eventjes te gaan naar de wedstrijd die wordt gespeeld in de competitie in de vierde divisie B. Jodan Boys tegen Capelle. Hoe zijn beide ploegen uit de startblokken gekomen, Elian?
1: Ja, toch wel afwachtend. Jodan Boys probeert aanvallen te spelen en heeft toch wel de overhand van het spel. Maar tegelijkertijd heeft Capelle zich goed gewapend, want die spelen in een heuse 5-3-2 opstelling met vijf verdedigers achterin. Als ik zo het spelbeeld zie, dus die zijn toch wel een beetje bang voor de aanval van Jodan Boys. Jodan Boys won ook de wedstrijd vorig jaar thuis met 2-0 door twee doelpunten van Esther Hogeboom. Die zit alleen vandaag op de bank. De trainer heeft andere keuzes gemaakt.
0: Elian, mag je heel even onderbreken, want er is toch nog ergens gescoord. Ik kom zo bij je terug hoor. Er is gescoord bij de wedstrijd van Roda tegen Vredenburg. Wijno.
2: Ja, waar het wonder boven wonder 1-1 geworden is. Een aanval vanuit het boekje die op de achterlijn voorgegeven wordt door die was het best wel sterk. En best wel sterk die wipt hem over de doelman heen. Ja, er staat twee man van Vredenburg op de lijn. En die schiet er hem tegen een speler van Roda aan. En zo ging die doel in. En gaan we hier richting de rust. En waar het 1-1 staat, Paul, hoor je me niet meer, blijft het 1-1 hier.
0: Dankjewel, Wijno. Ik noteerde met potlood deze stand. De 1-1 stand dus daar op het scorebord. We gaan weer terug naar jou, Elian.
1: Ja, dan weer naar het veld. Olaf van der Zanden, die duwde even tegen zijn tegenstander aan toen Capelle in de aanval was. En scheidsrechter Danny Koevermans floot resoluut, gaf Capelle een vrije trap. Inmiddels Vetahi van Capelle aan de bal, speelt hem naar Polleman, speelt terug naar VTU, geeft hem diep. Kan die naar een van de spitsen, dat zijn Kusters en Ikacharia. Nee, dat lukt niet. Kali Taheri verdedigt goed. Zij wordt alsnog ingekopt. Nu Marley Bergvest die verdedigt. Er wordt nu echt vijf keer heen en weer gekopt. Inmiddels ligt de bal op de grond. Joël Jaar, een nieuwe speler, die speelt hem diep op Rick Wils. Die rent erachteraan. Kan die daarbij? Nee, daar kan hij niet bij. Inmiddels heeft Rodenburg de bal. Speelt hem naar Vetahi. Die gaat zitten kijken waar kan ik hem heen spelen van Capelle. Speelt hem in de midden. Oh, Rick Wils zit er goed tussen. Ja, misschien kan hier dan wat uitkomen. Seth Rietveld, ook een jongen die vanuit de jeugd is doorgestoomd, speelt hem naar rechts, naar de nieuwe aanwinst. Rechtsback Milan Kooi, komt van Katwijk. Speelt hem terug naar Marley Bergfans, terug naar Seth Rietveld. Jodan Boys speelt toch wel geduldig en wacht tot dat gaatje valt. Dat is wel goed te zien. Inmiddels naar Fahim Moussaoui. Nou, kijken of hier nog iets uit kan komen. Die is ook aan het zoeken. Speelt naar Luc Dielhoff. Alleen het is zo druk achterin bij Capelle. Ze kunnen hem gewoon simpelweg niet kwijt. Er wordt rondgespeeld en die ene diepe bal waar ze naar zoeken, die komt er niet. Inmiddels de bal bij Roy Rondeltap. Die speelt hem naar Yusri El-Kandoussi. Kijk nog even of hier iets uitkomt. Ja, die probeert een actie uit te voeren. Speelt hem naar Centrief. Nou, dit zou wat kunnen zijn. Milan Kooi. Nee, het wordt een ingooi. Dan ingooi voor Jodan Boys rond de middencirkel. Dan sluiten we hiermee het verslag af. En tot zometeen terug naar de studio.

zomerse muziek en het komt uit Noorwegen, deze band. Het is De Bauza en Magnetic, de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Ja, bekervoetbal, dan hebben we te maken met wat klassen, wat competitiegenoten, bekercompetitiegenoten, waar we normaal gesproken niet al te vaak van horen. Dus dan is het ook vaak wat moeilijker om daar de tussenstanden te kunnen achterhalen. Dat gaat nog niet zo makkelijk, dus ik heb nog niet zoveel standen uit de beker voor u kunnen verzamelen. Behalve dan uiteraard de wedstrijd die we zelf natuurlijk volgen vandaag. U weet het inmiddels, Esto tegen Dokos staat 2 tegen 1. Bij Donk tegen Benschop is het 1 tegen 0. Bij de wedstrijd van NSV 46 tegen Kamerik staat het op dit moment 1 tegen 1. Stand van de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg, ook daar is het 1 tegen 1. Dat zijn de standen die we hebben kunnen verzamelen op dit moment. Natuurlijk wel een volledig overzicht van de vierde divisie waar Jodan Boys in speelt. Nou, ze staan op dit moment zelf op een 0-0 stand nog steeds na een kwartiertje spelen in de wedstrijd tegen Capelle. Andere standen van de half drie wedstrijden, dus de ruststanden bij Heerensdam tegen Xerxes DZB, is 2 tegen 1. HVV tegen Valken 68. De nieuwkomer, die vorige week nog verloor van Jodan Boys, staat op dit moment voor met 0 tegen 2. Schravenzande tegen HBS staat 1 tegen 0. Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord 1 tegen 3. En bij ASWH tegen RKAVV is nog niet gescoord. Evenals dat het geval is bij Jodan Boys tegen Capelle. En laatst genoemde wedstrijd, die dus inmiddels een half uurtje onderweg is. En de wedstrijd daarvoor, ASWH tegen RKAVV, is begonnen om 3:15. Goed, dat zijn de standen dus op dit moment. We gaan zometeen ook weer terug natuurlijk naar die andere wedstrijden van vandaag. Het bekervoetbal en het competitievoetbal. Allemaal te volgen hier in Sport op zaterdag. En als u nog eventjes lekker terug in de tijd wil gaan, dan doen we dat straks na de klok van 6 uur bij de wedstrijd van Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Ja, dat is een prachtig affiche wat wordt gespeeld hier in Gouda. En u kunt het beluisteren als u wilt bij Sport op zaterdag. The Pretenders and It's and Back on the Chain Gang.

0: The Pretenders en Back on the Chain Gang, ze zeggen het zelf ook al inderdaad. De plaat uit de jaren 80 die we draaiden hier in Sport op zaterdag. 4:02. We gaan weer terug naar het voetbal. Terug naar de sportlaan bij de wedstrijd van Yodan Boys tegen Capelle. Terug naar jou, Elian.
1: Ja, waar Yodan Boys in de aanval is, een diepe bal van Marley Backers op Yusri Alkandoussi. Probeert hem voorgeven, nu het verdedigt. Hij is nu eens nog een bal, geeft de voorzet. Luc Dielhoff die komt in vliegen, maar die krijgt hem wat ongelukkig op zijn hoofd. En daardoor gaat de bal ruim naast. Hij viel ook halverwege in zijn sprong. Maar toch wel, het is Yodan Boys dat toch wel de klok slaat hoor. Ze hebben veel balbezit en ze proberen continu ertussen door te komen. Meest kansrijk zijn ze toch nog wel via de zijkanten, want het centrum bij Capelle is gewoon echt vakkundig dichtgemetseld door trainer Brinkman van Capelle. Drie centrale verdedigers en dan twee middenvelders kort ervoor. Michiel Isaias, keeper van Capelle, speelt de bal nu uit. Rick Wils inmiddels aan de bal via Joel Gilaar. Die probeert te draaien. Schudt de tegenstander van zich af. Stoomt nu op door het midden. Kan hij hem kwijt, kan hij hem kwijt. Hij speelt hem helemaal naar rechts, maar te zacht. Hij komt daardoor niet bij Fanny Moussaoui terecht. Inmiddels de Vries aan de bal. Speelt hem naar Van Balen. Yodan Boys aan de bal. Yusri Alkandoussi. Die kijkt waar kan de bal heen. Kapt een keer. Speelt hem mee links open. Khalid Tahiri. Die kan indribbelen. Loopt zo richting de 16. Kan hij hem kwijt, kan hij hem kwijt. Speelt hem met de buitenkant naar Fahim Moussaoui. Nou even kijken of dit nog tot iets leidt. Hij gaat op zijn tegenstander af. Linksback van Capelle trekt de bal voor. Kan Rick Wils koppen? Ja! Rick Wils kopt de bal in. Ja hoor, je hoort het op de achtergrond. Een waanzinnig mooie aanval. Langdurig balbezit van de Yodan Boys. Indraaiende voorzet met links gegeven vanaf de rechterkant van Fahim Moussaoui. En door de trefzekere goaltjes die voor Yodan Boys Rick Wils de bal ingekopt. Dat maakt het hier een 1-0 voorsprong voor Yodan Boys op Sportpark Oosterwijk.
0: Pikt er toch mooi eventjes mee. Dankjewel Elian. Tot

0: Bruno Mars en Carol G in Still. We gaan hem wegdraaien, want we gaan weer terug naar het voetbal. De tweede helft, u hoort het inmiddels al, de lijnen knipperen al. Mensen melden zich bij de velden waar wij vandaag aanwezig zijn. Zo ook bij Esto tegen Dokos. André.
1: Ja, waar we net begonnen zijn aan de tweede helft. Ik moet ook even zeggen dat Esto in de rust gewisseld heeft. Redouan Lagmani is in de ploeg gekomen en ook Jack Hummen. En als ik goed kijk, dan mis ik in ieder geval Yannick Seys, de doelpunten maken. En inderdaad, die zou ook maar een eerste helftje spelen. Ben benieuwd of Esto dus in de nieuwe samenstelling dus de voorsprong van 2-1 over de streep kan trekken. En als ik Esto zou zijn, dan zou ik zeggen, ga maar even voor die 3-1. Maar goed, dat moeten we eventjes gaan afwachten. Goed, tot zover eventjes hier de Kievitsheuvel, waar we dus nu ruim 2 minuten onderweg zijn in de tweede helft. En dat Esto nog steeds een 2 in voorsprong heeft tegen Dokos.
0: Dankjewel André. We gaan van André naar Gerrit toe bij de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Ook daar de tweede helft. Nog wijzigingen Gerrit in de opstellingen?
2: Nee, zo te zien niet inderdaad. Aan de kant van Donk sowieso niet. En dat kan er komen natuurlijk. We hebben gespeeld 1 minuut en we hebben het eerste wapenfeit gezien van de bezoekers uit Benschop. Een hoekschop, maar die levert niets op. En ook deze bal die wordt van ver naast geschoten. Dus het is een doeltrap voor de doelman van Donk, Bas van der Eem. En de mensen ook van Benschop waren er maar eens. Het is slechts 1-0. Nou, het had wel 3-4, 5-0 kunnen zijn. Dus wat dat betreft is dit een terechte stand. Donk staat terecht vol. Maar ja, een 1-0. Ik bedoel, er hoeft maar even iets verkeerd te gaan. En het is zo weer 1-1. Zoals ze nu beginnen een beetje te knoeien daar in die verdediging van Donk. En dat geeft Benschop dan de mogelijkheid om die bal een keer voor te gaan geven. Gaat dat gebeuren nu via Ekasami? Nee, die doet dat niet. Maar blijft wel in bezit van de bal Benschop. Was door het midden heen dan. Wordt zelf verdedigd daar door Donk. En dan is de aanval inderdaad afgeslagen. En kan Donk via Levi van Houten proberen een aanval te gaan lanceren. Maar ook dat duurt niet lang. En Benschop verovert de bal. Kijk even deze aanval wat het gaat opleveren. Xander van Riet gaat de bal proberen voor te geven. Maar even dan terug naar Niels van der Mortel. Nou, het gaat over veel schijven. Ook in de verdediging daar Denzel van Klooster. Ja, allemaal namen die mij helemaal niet zeggen. Want vroeger heette ze Schinkel of van Vliet in Benschop. Maar nu wat anders. Die staan hier in ieder geval niet in hetzelfde. We hebben gespeeld. Bijna 3 minuten in de tweede helft. En Donk leidt nog steeds met 1-0.

0: Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Het is 4:15 hier in Sport op zaterdag. U bent erbij vandaag en fijn dat u luistert. Tot 9:00 vanavond zijn we er. Deze uitzending met de sport uit de regio duurt tot 6:00 vanavond. We zijn onder andere ook aanwezig in Bodegraven met 2 wedstrijden. Roda 76 tegen Vredenburg staat 1-1. En bij Esto tegen Dokos is het 2-1. Ondertussen zie ik de doelpuntenlijn knipperen. Dus alvorens wij naar André gaan, ga ik eerst eventjes luisteren waar er is gescoord. Ik ben benieuwd. Waar?
1: Ja, het is bij mij, Paul, bij Elian, bij Sportpark Oosterwijk. Jodenboys tegen Capelle. Een doelpunt dat vrijwel uit niet kwam voor Jodenboys. Jodenboys was aan het rondtikken rond het middenveld. Op een gegeven moment lag het open. Luc Dielhoff schoot vanaf rechts de bal diep richting de watervlug Olaf van der Zanden. Die vanaf de linksbuitenpositie de bal aannam, op de keeper afliep en hem achter de keeper wist te schieten. 2-0 voorsprong voor Jodenboys tegen Capelle.
0: Dankjewel Elian, fijn te horen ook en goed dat er weer gescoord is. We pakken de doelpunten toch wel mooi mee zo in deze uitzending. 2-1 nog steeds bij jou, André.
2: Ja, waar hij toch wel op jacht is naar de 3-1. En Jack Humme had daar een grote kans voor. Maar ja, hij schoof toch een beetje onbesuisd de bal naast. En zo staat het dus nog steeds 2 tegen. Maar hij is dus wel bezig om die kleine voorsprong verder uit te breiden. Het is echt met heel veel balbezit. Nu ook weer, hebben weer de bal in bezit. Gaat via Bas van Soest, de aanvoerder. Ik moet even zeggen dus dat ook Jesper de beste. Dus niet aan de tweede helft is begonnen. En zo heeft Essen de nieuwe samenstelling van de ploeg. Daar is weer een kantje daar voor de nummer 16 van Esto. Nee, hij krijgt de bal niet goed voor zijn voeten. En het is toch weer Esto wat dan weer de bal snel terugverovert. En het is eventjes ontzettend lastig voor Dokkers om weer de bal in bezit te krijgen. Want Esto is ontzettend bezig om Dokkers dus in de verdediging te drukken. En dat lukt allemaal prima. Maar ja, dat moet nog komen. Daar is nu Mo Evelki in zijn gebied. Krijgt de bal terug. Kijken of die bal nu eventjes vrij kan maken. Ja, voor Lars Verheul. Bal moet voorgezet worden. Daar gaat nu tot bijna naar voren. En dan is de bal niet goed geplaatst door Lars Verheul. En gaat de bal over de achterlijn. En kan keeper Remco Neuteboom van Dokkers rustig de bal gaan oppakken. Hier is nog steeds 2-1 tussen Esto en Dokkers. En we hebben nu 10 minuten gespeeld in de tweede helft.
0: Dank je André daar vanuit Bodegraven. We blijven in diezelfde plaats in Bodegraven. Want we gaan naar de wedstrijd tussen Roda en Vredenburg toe. 1-1 stand op het scorebord. Dat was de stand die we het laatst hadden toen we Wijnau nog spraken vlak voor de rust. Wijnau nog steeds zo, 1-1?
3: Dat klopt, ja. Nog altijd 1 tegen 1. Ja, we hebben het hier eigenlijk nog steeds over dat doelpunt van Roda, want ja, dat was eigenlijk het doel dat we natuurlijk nooit had mogen zitten. En de bestuurder van Vredenburg, die in de rust in de bestuurskamer kwam, die, ja, die meldde dat dat toch wel exemplarisch is voor de vereniging. Het slechte verdedigen achterin, dat dan de rust, de gedachte van we moeten dat tegenhouden, dan wegvalt. En dan, ja, er valt zomaar plotseling een bal binnen. Overigens het doelpunt van Roda. Dat was een keepersfout van Spannenmaker die zijn muur verkeerd neerzet. Dus dan staat er gewoon 1 tegen 1 en anders staat het 0 tegen 0 gestaan. We hebben hier 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Beide ploegen zijn ongewijzigd het veld ingekomen. En het staat er wat. 1 tegen 1, Paul.

0: Michael McDonald. Ja, die zingt mee op deze plaat van Keith Urban. We go back, zo heet hij. We gaan ook weer terug, in dit geval, naar Elian. Want ja, zo makkelijk is dat in dit geval. Met een klein schuifje omhoog hebben we zo weer verbinding met de sportlaan voor de wedstrijd van Yodan Boys tegen Capelle. Een lekkere voorsprong voor Yodan Boys, Elian, die 2-0.
1: Ja, dat is dus nuttig voor ze, want Capelle die begonnen vrij verdedigend aan de wedstrijd. Maar goed, met de 2-0 voorsprong moeten zij gaan aanvallen. En dat geeft Yodan Boys ook weer ruimte. Ja, we zijn bijna bij de rust.

0: veld, een nieuwe verdedigende middenvelder. Een echte metersmaker, een lopende middenvelder die veel gaat dichtlopen naar Marley Bergfans. Wat doet hij ermee? Geeft een lange trap, ligt een Kai Tahiri. Speelt hem diep op Rick Wils, op Yusri El-Kandoussi. Maar daar zit de verdediger van Capelle goed tussen. Inmiddels Wijngaarden van Capelle aan de bal. Speelt hem naar Rodenburg. Wat gaat hij ermee doen? Die probeert te kijken of hij hem ergens in de middenveld kan krijgen. Nee, richting de Vries. Vries speelt een diepe bal. Dan kijken we daar nog even wat daaruit komt. Richting Kusters. Kusters gaat voor de actie. Probeert langs linksback Joël Gilaar te komen. Maar dat lukt hem niet. Die verdedigt goed. Maar raakt de bal ook weer kwijt. Oei, dit ziet er gevaarlijk uit. Maar het resulteert uiteindelijk in een achterbal. En ja, ik denk dat scheidsrechter Koevermans bijna af gaat fluiten. Dus voor nu, als ik nog iets gebeurt, meld ik me maar anders. Is het 2-0 voorsprong voor Jonen Boys bij de rust op Sportpark Oosterwijk. Wordt vervolgd. Terug naar de studio.
1: Dankjewel Elian. Daar vanaf het veld aan de sportlaan. Ja, scheidsrechter Koevermans. Dat klinkt goed. Danny Koevermans dus vandaag de scheidsrechter bij die wedstrijd. Die wedstrijd dus van Jonen Boys tegen Capelle. 2-0 stand daar op het scorebord. Ook Dong nog steeds op voorsprong, Gerrit.
2: Ja, en net geen 2-0. Bal wordt van rond 16 meter gebied wordt hij dan overgeschoten. Net over het doel.
1: Gerrit, ik moet je meteen alweer onderbreken, want er is gescoord. Ik kom zo terug. André.
3: Het Esto heeft de voorsprong. We gaan tot 3 tegen 1. Een doelpunt van Mo Elvelki. Dus Esto voorlopig weer een marge van 2 doelpunten tegen Dokos.
1: André, dankjewel. We gaan weer terug naar jou, Gerrit.
2: Maar inmiddels Donk weer een aanval lanceert. Donk dat juist noodgedrongen heeft moeten wisselen. Een blessure zo te zien inderdaad voor Jordi de Jong. En hij is vervangen door Abdel Hakkaisi. En dan probeert Benschop er aan de linkerkant doorheen te komen. Maar goed verdedigen daardoor Werner Overkamp. Dat betekent dat die aanval afgeslagen is. Nou, dan maar even terug naar de Goudse doelman Bas van der Eem. Dus Donk gaat van achteruit rustig opbouwen. Eén aanval, dus die willen we nog even meenemen. Bal wordt daar breed gelegd door Levi van Houten. Aan de rechterkant een mogelijkheid richting Roy van der Graaf. Roy van der Graaf, dan krijgt hij de bal terug. Dan wordt er denk ik mogelijkheid om te schieten. Nou, nog steeds die bal niet weg. Dat is 16 meter gebied. De Pijthuis dan belt je even terug dan naar Mella. De man van het enige doelpunt tot nog toe. Mella probeert door een speler heen te lopen. Dat lukt niet. En dan is de aanval afgeslagen. En kan Benschop het gaan proberen. Maar ook dit levert niets op. Nee, inderdaad. Even kijken. Het is bijna een uur gespeeld hier al. En stand nog steeds 1-0 voor Donk.

0: Van de Man Morrison, The Bright Side of the Road was dat om 4:06. We gaan weer terug naar de wedstrijd tussen Esto en Dokos, waar Esto zojuist dus die voorsprong heeft vergroot. 3-1 op het scorebord. André.
1: Ja, maar Paul, die voorsprong had veel groter moeten zijn. Geweldige kans voor Jack Hummen. Hij schoot met een rolletje op doel, waardoor de keeper toch nog bij de bal komt. En toen net kopte Bas de Zoet, de aanvoerder, ja, die heeft behoorlijk veel lengte. Die kopte dus de bal op de doelrand bij Dokos. Dus ja, treffers hadden er eigenlijk al meer moeten zijn. In ieder geval wordt volgens mij niet gewisseld. Wat doet de scheidsrechter? Ja, ik denk het wel dat er gewisseld gaat worden. Maar ik weet niet of dat bij Esto is. Ik zie niemand aan de kant staan. Ik denk dat het bij Dokos zal gebeuren. Nou, in ieder geval zal Esto dus gaan ingooien. En Esto mag eigenlijk deze wedstrijd niet verliezen hoor. Want ze hebben zo de overhand. Het is echt dat Dokos constant achter de feiten aanloopt. En Esto dus niet eigenlijk meer kan bijbenen. Nou, kijk, de bal gaat nu ingegooid worden. Pak nog eventjes één stelsituatie. Kijk of dat wat oplevert. Nee, nou, ja, het levert wel wat op. Het is een vrije schop op de helft van Dokos. En nou, ik wil het hier maar bij laten. Dan kom ik straks nog weer even terug. In ieder geval hebben we gespeeld 20 minuten. En Esto staat op een 3-1 voorsprong tegen Dokos.
0: Dankjewel André van Echt om daar dus de voorsprong voor Esto nog steeds tegen Dokos. 3-1 daar op het scorebord. Even kijken naar de lijnen die knipperen. Dan kunnen we misschien toch nog even snel naar een van de andere wedstrijden toe gaan met zo'n 3,5 minuut op de klok. Ik vermoed dat we naar Gouden gaan of naar Donk gaan. Klopt dat? Nee, dat is, klopt niet. Ik denk dat we dan toch naar een van de andere wedstrijden gaan.
2: Wijnouw,
0: ook goed. Welkom.
2: Ook 3,5 minuut. Ja, we hebben het hier meegemaakt. We gaan, althans, we maken het mee.
0: Ja.
2: Een overtreding van Levi Oudenaarde, die volgens de scheidsrechter een gele kaart had was. Dus die jongens een wandeling gemaakt. Dus helemaal buitenom. Ja, en hij stuurde hem zelfs over de afrassing heen. Dus dan moet je helemaal buitenom. En dan mag hij er weer overheen klimmen. En dan moet hij voor de tribune, metertje 15, aan de kant van de dugout van Vredenburg, moet hij gaan zitten voor een minuut of 10. En dan mag hij terugkomen. Dus Roda speelt met 10 tegen Vredenburg 11. En de stand nog altijd 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 inderdaad. En dus die situatie, dus de personen dus eventjes op de bank. En zo meteen dus weer terugkomen bij die wedstrijd van Roda dus tegen

0: Inmiddels ook rust bij de wedstrijd van Yodan Boys. Edian zei het er straks al. We gaan waarschijnlijk de rust in met die stand van 2-0 op het scorebord. Dat is ook de stand geworden bij die wedstrijd van Yodan Boys dus tegen Capelle. Ik zie de doelpuntenlijn knipperen en ook een andere lijn. Ik ga eerst even de doelpuntenlijn oppakken, want er is ergens gescoord. Waar?
1: En dat is op de Kiebersheuvel, Paul. Het is 4-1 geworden door Mo Evelki. Dat is een tweede na een goede voorzet van Mo Lahmani. Dus Esto heeft deze wedstrijd tegen Dokkers wel in de zak, want het is 4-1.
0: 4-1 dus de stand daar voor de wedstrijd. Bij de wedstrijd tussen Esto en Dokkers. André van Echtom, die pikt er toch nog eventjes net mee. Ik zag andere lijnen inmiddels ook nog knipperen. Het zou zomaar Gerrit kunnen zijn. We hebben wat problemen vandaag met die lijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we gaan ons best doen om kijken of we hem ook nog de uitzending in kunnen halen. Zo vlak voor het nieuws. Nou, ik zei het dus al eventjes. Die stand van Yodan Boys dus tegen Capelle is 2-0 daar in de vierde divisie B. Even kijken of die andere standen inmiddels ook nog binnengekomen zijn of aangescherpt zijn daar in die vierde divisie. Onder andere de wedstrijd van ASWA tegen RKAVV is wat later begonnen om 3:15. Ruststand is daar 0-0. En bij de wedstrijd van Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord nog steeds 1-3. Schravenzande HBS 1-0. HVV Valken 68 is 0-2. En bij Heerjansdam tegen Xerxes DCB staat het 3-1 op dit moment. Goed, we gaan op weg naar het nieuws. Daarna zijn wij bij u terug voor het vervolg van deze uitzending van Sport op Zaterdag. Zoals al eerder genoemd, vandaag dus langer bij u in de huiskamers. Of waar u ook luistert natuurlijk. We zijn overal te ontvangen, ook via het internet. Dus dat gaat makkelijk. We kunnen zelfs in het buitenland te beluisteren zijn. Dat maakt allemaal niet uit waar u luistert. Misschien wel op de camping, genietend van dit programma. Dat kan gewoon ook tegenwoordig hartstikke makkelijk. Blijf lekker luisteren dus naar dit programma Sport op Zaterdag. En zometeen dus zijn we bij u terug voor deze uitzending. Die dus vandaag, zoals eerder gezegd, zal duren tot 9 uur vanavond. Straks vanaf 7 uur dus ook nog het verslag van de Gouda Legends tegen Sportclub Feyenoord Legends.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Knopert Hofvliet 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: Competitie, voetbal en bekervoetbal vandaag hier in Sport op Zaterdag. De competitie met Jodan Boys daarin vertegenwoordigd tegen Capelle. Stand daar 2-0. En er wordt volop gebekerd ook. En dat is leuk. Er komen sommige ploegen ook ploegen tegen die ze normaal gesproken niet in de competities tegenkomen. Tegen wie ze eigenlijk nooit vaak spelen. Dat geldt onder andere voor de wedstrijd van Donk. Ze spelen vandaag tegen Benschop. Ja, dat is ook een tegenstander die ze niet vaak tegenkomen. Maar vandaag dus wel. En ze staan nog steeds voor. Gerrit.
3: We staan er steeds voor, maar het is een open wedstrijd geworden hoor. Want Donk maakt af en toe foutjes achterin, maar het is nog niet fataal geworden. En Benschop denkt, of tenminste mag ik haar aannemen, die denkt dat er wellicht wat mogelijkheden zijn. Aan de andere kant wordt er nu gewisseld. Wessel Akerboom is erin gekomen. Jesse Pottinga is erin gekomen voor respectievelijk even kijken. Die bal die wordt dan even genomen. Overkamp en ook Zakaria Mella. En ook aan de kant van Benschop is er twee keer gewisseld. Dat zijn Bob Bijvoet en Luc Linschoten erin gekomen. Aanval van Benschop wordt nu afgeslagen. En gaan ze dat opnieuw proberen op de eigen helft. Even kijken of deze aanval wat gaat opleveren. Van achteruit Denzel van Klooster geeft die bal voor. Aan de linkerkant zijn er mogelijkheden. Nou, maar dan moeten we even, nou, daar weer even terug. Want Donk staat nu scherp te verdedigen inderdaad. Dat ze laten Benschop even komen. En ze moeten dus even kijken. Uitkijken. Nu wordt er inderdaad goed verdedigd en ingegrepen door Donk. En, oh, en dan wordt er weer een foute paas gegeven. En die bal wordt niet bij Jesse Pottinga gebracht. Zodoende gaat Benschop het aan de linkerkant weer een keer proberen. Kijken of deze bal dan voor gaat komen. Dat die bal die gaat voorkomen. En dan wordt hij wordt al uitgehaald uit de verdediging van Donk. Nee. Voorlopig, het is een beetje rommelig aan het worden. Een open wedstrijd. We hebben gespeeld 72, bijna 73 minuten. En Donk dus nog steeds voor met die benauwde 1-0.

0: Nick Kamen en I Promise Myself. We gaan hem wegdraaien, want natuurlijk gaat het voetbal voor de muziek in dit uur sowieso ook. Want dat is het uur met de ontknopingen bij de meeste wedstrijden van vandaag. Zo ook bij Esto tegen Dokkels. Alhoewel de wedstrijd wel inmiddels al gelopen is natuurlijk, met zo'n mooie voorsprong voor de ploeg uit Bodegraven. André.
1: Ja, en waar ik ook de conclusie kan trekken dat Esto een geweldig brede selectie heeft hoor. Want nu is ook Sebastian Finko in de ploeg gekomen. Dat is ook een hele jonge speler. Maar al die spelers die in de tweede helft erbij zijn gekomen, die hebben namelijk helemaal geen invloed op de wedstrijd. Dat die wedstrijd, dat Esto dus er slechter van wordt. Nee, het is zelfs al beter geworden in de tweede helft. Nou, dan is ook de verdediging zit er ook goed uit. Maar natuurlijk die Bas van Soest, de aanvoerder die ook heel veel ervaring heeft. Die mix van.
0: André, ik kom zo bij je terug, want er is gescoord in Gouda hier bij de wedstrijd van Donk tegen Benschop. Gerrit.
2: Het is 2-0 geworden. De Donk, ja, en de merkwaardige aanval inderdaad. Van links kan die bal voor en werd er op het ingegleden door Bas Houdijk. En zodoende Leidse Donk. Na 75 minuten spelen nu Isrijmer. 2-0.
1: En hier terug in Bodegraven op de Kiepersheuvel heeft Esto nog steeds dus die 4-1 voorsprong waar. Dus nu even kijken, Kars Pepping eventjes hulp moet krijgen. Hij ligt op de grond, maar hij staat alweer. Dus we kunnen niet verder in deze wedstrijd. Zit in de 32e minuut. Het is weer Bas van Soest aanvoerder die rustig dan weer van achteruit de lijnen gaat aangeven. En ik moet toch wel zeggen dat ik toch een beetje geniet van dit Esto. Hier een hele goede paas naar Lahmani, maar de bal gaat net te hard. Dat is ook een jongen die weer terug is in het team van Esto. Heeft een poosje gedacht van nou, ik heb even geen tijd voor het voetbal. Maar hij is teruggekomen in dit seizoen. En hij is ook van waarde, want hij is een handenbijter. Goed, dan gaan we kijken of het verder dan gaat aflopen voor Esto. Of Esto nog meer doelpunten kan maken. Maar in ieder geval staat voorlopig nog steeds 4-1 tussen Esto en Dokkers. En we hebben nu 33 minuten gespeeld in de tweede helft.
0: Dankjewel André. Nog eventjes ook benoemen dat jij nog deze week voor BR6 een mooie sportreport heb gemaakt, hè? Ook vanuit BR6 dus. Met erin ook een voorbeschouwing op het seizoen. Ook onder andere met Sylvester Hageman van Esto, toch?
1: Inderdaad, en dan kunnen de Goudse luisteraars ook even zien wat Sylvester wil doen met Esto. En vooral proberen Esto in de tweede helft van de competitie bij de rest te houden.
0: Yes, en dat helemaal goed. Ja, dat kunt u net ook zien op onze Facebookpagina. facebook.com/sportopzaterdag staat ook op de site van RTV Midden-Holland. Sportreport dus, met erin onder andere ook dus een interview met Sylvester Hageman, maar ook met Jeroen van Lokeren, de trainer van CVC Reewijk. Die kunt u er ook nog bekijken. Ja, dus niet alleen radio, maar ook beeld wat er af en toe bij leveren. Dat doen wij dus ook via onze socials en via onze website. Sport op zaterdag, die lekkere plaat is dit van Ella Langley. 19 weken inmiddels al op nummer 1 in Amerika. Choose in Texas, zo heet het. Just when

0: Ella Langley dus. En Tunes in Texas, we gaan hem wegdraaien. We gaan vanuit Texas weer terug naar Bodegraven. Dat is een flinke stap, maar hij is wel makkelijk gemaakt hier vanuit de studio. We zijn er zo wat dat betreft via de telefoon. We gaan terug naar Wijnoverwij. Wijno.
1: Even een klein tijdverschilletje overbruggen en dan ben je zo weer in Bodegraven.
0: Precies.
1: Daarom, ik heb het vliegtuig van Texas net nog over zien komen. Dus wat dat betreft, ja, Paul staat het hier nog altijd 1-1. Maar dat het hier nog 1-1 staat, nou, dat mag eigenlijk wel een soort van godswonder heten. Want Vredenburg kreeg net een kans. En werkelijk waar, het gebeurde recht voor mijn neus. Die jongen die stond op de doellijn. Droemen was kansloos. Eigenlijk was iedereen kansloos. Maar ja, hij schopte hem over de deur. Over de doellijn. Dat was op zich wel heel knap. En uit de rebound had Roda moeten scoren. Maar die speler van Roda die bleef even te lang staan. En daardoor kwam hij buitenspelpositie terug. Roda is aan het wisselen, Vredenburg is aan het wisselen. Het lijkt erop dat iedereen wat zo ongeveer vrede heeft met het toonenspel tot nu toe. En staat er dus gewoon. We hebben altijd 1-1 hier aan de Broekvatslaan, Paul.
0: Dankjewel, wij nou bij die wedstrijd. Dus 1-1 nog steeds bij Roda 76 tegen Vredenburg. We gaan zo meteen ook weer naar de andere wedstrijden toe. Onder andere ook, vermoed ik, naar die wedstrijd van de Yodel Boys tegen Capelle, waar de tweede helft inmiddels ook weer begonnen is. En ook straks schakelen we dus nog met het veld voor Donk tegen Benschop. We zijn aanwezig bij Esto tegen Dokkels. En ook straks nog vanaf 4:15 Olympia tegen DSO. Daar moet nog worden afgetrapt. En Peter Kool is voor ons daar straks ter plekke. En vanaf 7 uur dus 2 man sterk langs de lijn. Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel bij de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Benieuwd wie het allemaal op het veld staan daar straks. U kunt het allemaal beluisteren hier in Sport op Zaterdag. Are you ready? Dit is Billy Ocean, nu op...

0: Billy Ocean, are you ready? We zijn nog niet klaar. Sterker nog, we zitten nog volop in de wedstrijden van vandaag. We gaan meteen weer schakelen naar de wedstrijd van Ersto tegen Dokos. André?
1: Ja, we hebben iemand op het slagbankje zitten. Dat is Sebastian Cinco, die zijn tegenstander een duw gaf. Maar wat niet in orde was, vind ik dat scheidsrechter Menneke zijn tegenstander ook niet naar de slagbank heeft gestuurd. Want het was toch wel een hele forse overtreding van achteren. En ik kan een beetje begrijpen de reactie van Cinco. Maar goed, de scheidsrechter deed dat niet. En dan wordt de bal nu over van de doorlijn getrapt bij Ersto. Dus het is even iets oppassen voor Ersto. Maar goed, ze hebben die grote voorsprong van 4-1. Dus ze kunnen wat leiden. In ieder geval, we zitten nu in de 39e minuut. Dus als Dokkers nog wil, dan zullen ze toch echt moeten opschieten. In ieder geval, ze hebben wel balbezit. Dat hadden ze eigenlijk wel wat meer moeten doen in de tweede helft. Aan het begin van de tweede helft. Want toen was er misschien nog een kans toen ze dus op 2-1 stonden om wat terug te doen bij Ersto. Ersto misschien een beetje pijn te doen. Maar in ieder geval, dat is niet allemaal niet gelukt. Want Ersto had de wedstrijd in de tweede helft ontzettend goed in zijn greep. En nu laten ze het eventjes vieren. Ik kan dat ook wel begrijpen. Even kijken of dit nu een goede aanval wordt voor Dokkers. Vanuit de middenlijn. De bal wordt naar de zijkant gestuurd. Dan zal er nog een voorzetje mee komen. Ja, dat lukt niet. Want Ersto staat nu helemaal in de verdediging. En heeft dus goed al zijn pionnen goed gezet om de bal weer terug te krijgen. En eens kijken of dan nog een schot gaat komen vanuit de tweede lijn van Dokkers. Nee hoor, dat gebeurt niet. Kan ik het hier belaten? Hebben gespeeld 40 minuten in de tweede helft. En krijgt Dokkers nog wel een hoekschop. Maar die neem ik even niet mee. Kom straks nog even terug. In ieder geval, de stand is steeds 4-1 in het voordeel van Ersto.
0: De slotfase dus van de tweede helft daar bij Jodan Boys zitten ze inmiddels nog volop in die tweede helft. Zijn ze juist eigenlijk pas begonnen bij die tweede helft. En die lekkere voorsprong bij rust van 2-0. Benieuwd wat de tweede helft ons brengt. We gaan naar Elian.
2: Ja, klopt helemaal, Paul. Ja, het is hier pas de 52e minuut, dus er gaat nog misschien een hele hoop gebeuren, misschien ook niet, dat gaat we zien. 2-0 voorsprong bij rust en het spel belt. Capelle is iets aanvallender gaan spelen. Dat merk je wel, die proberen wel nog de achterstand terug te halen. En we weten ook al van vorig seizoen dat Jodan Boys ook wel kan verslappen en zo de zwakke momenten heeft. Dus het is een kwestie voor de Gouwenaren om scherp te blijven. Voorzet van Capelle. Oeh, dat scheelde heel weinig. Op de spits van Capelle, die kon hem bijna inkoppen. Dat scheelde niet veel. Jodan Boys heeft ook een wissel gepleegd. Rechtsback Alex van Waardenberg is erin gekomen voor Khalid Tahiri. Dat is een van de wissels. Verdere opstellingen ongewijzigd. En Kim Marley Bergfans die gaat nu vanuit achteruit de bal inbrengen. Wordt rustig aangedaan. Ik maak deze nog even af richting Roy Rondstad. Wordt gelijk opgejaagd door Capelle. Die proberen nu toch de drukte wel op te zetten. Fahim Moussaoui, kan hij iets met die bal? Speelt het terug naar Alex van Waardenberg. En Capelle heeft de bal heroverd. Nou, even kijken of hier iets uitkomt. En anders gaan we terug naar de studio. Een van de verdedigers van Capelle probeert in te dribbelen. Speelt een diep richting spits. Maar hij wordt onderschept door Jodan Boys. Voor nu terug naar de studio. En ik kom straks weer bij jullie en de luisteraar terug.
0: Dank je, Elian. We verlaten de studio meteen om weer te gaan naar de veld aan de Nieuwe Donkstraat. Ik schakelde al eventjes met Gerrit en ik hoorde lawaai. Want ik hoorde een schot op de paal, Gerrit.
3: Een schot op de paal. Het staat 3-0. Kunnen en wel, ja, moeten zijn eigenlijk. Want grotere kansen krijg je juist niet. Hoewel het eerste kwartier had Donkte natuurlijk ook een hoop. 2-0 en 3-0 had het natuurlijk helemaal gelopen geweest. Donkte wisselt aan alle kanten. Zojuist ook, even kijken, Levi van Houten vervangen door zijn broer. Blijf in de familie. Tristan van Houten en ook aan de kant van Benschop is door zijn wissel zijn. Nou, zou dit hem dan gaan worden? Hoort hem erin? Ja. Nou, dat is dan eindelijk die 3-0. En het is die invaller dat Jesse Bottinga die voor scoort, inderdaad. En met nog een minuut of 40 gaan we, zal iets meer worden, want het spel heeft even stilgelegen vanwege een paar blessures. Is de zaak nu natuurlijk gelopen hier. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden, maar er wordt afgetrapt. Het is 3-0.

0: De Rolling Stones en In The Stars. We gaan hem wegdraaien, want we gaan naar de laatste, voor de laatste keer vanmiddag naar de wedstrijd van Esto tegen Dokos. Mooie overwinning voor Esto vandaag, André.
1: Inderdaad, de wedstrijd is ten einde 4-1. Scheidsrechter Wennekes heeft geen minuut bijgeteld, had hij eigenlijk wel moeten doen, maar goed, hij had er kennelijk geen zin in. En Esto heeft dus in de beker gewonnen van Dokos en blijft dus meedoen om de eerste plek in de pool voor een bekerronde verder. Nou, en ik denk dat ook Hageman, de trainer van Esto, tevreden kan zijn, vooral in de tweede helft, dat hij ook ziet dat de invallers het goed hebben gedaan en Esto zeker niet slechter hebben gemaakt. Goed, eindstand Esto Dokos 4-1. Opnieuw dus een zege voor Esto in de beker. Maar ja, vorige week hadden ze natuurlijk gelijk gespeeld. Maar in ieder geval, ze doen nog mee in de eerste ronde om nog een ronde verder te komen. 4-1 dus. Esto en Dokkers.
0: Dankjewel André voor je bijdrage van vandaag.
1: En tot de volgende keer hè.
0: Yes, tot de volgende keer. Een goed weekend.
1: Hoi.
0: Hoi hoi. We zijn ze weer, de dagartiesten van vandaag. Want Freddie Mercury was bijna 80 jaar geworden vandaag.

0: ja, 1991 is hij overleden, Freddie Mercury. Maar als hij er nog was geweest, dan was hij vandaag 80 jaar geworden dus. Vandaar dat we vandaag kiezen voor 3 platen van Queen. Crazy Little Thing Called Love was de tweede pleidraag van vandaag hier in Sport op Zaterdag. We gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Benschop. 3-0 de stand. En ik vermoed dat het bijna afgelopen is, Gerrit.
1: Ja, we zitten dan in de extra speeltijd. Maar Benschop heeft nog een enorme kans gehad. Het lijkt wel of ze weigeren te scoren. Want een open kans en dan schiet je de bal hoog over. Ja, nou dan is het toch wel terecht dat Donk hier wint deze wedstrijd hoor. En doen ze toch heel goede zaken in deze bekercompetitie. In deze pool. Want na 0 tegen 4 gaat het waarschijnlijk nu 3 tegen 0 worden. Maar het spel wordt weer even stilgelegd vanwege een blessure van een van de spelers. Ik weet niet of de andere wedstrijden spannender is. Paul, daar kom ik zo wel even terug.
0: Nee, ik ben de enige.
1: Ik ben de enige. Nou, dan ga ik gewoon wel even door. Maak ik maar een haaltje af. En dan komt Donk dus op 6 punten. En hebben ze aanstaande donderdag. Want ze spelen de derde wedstrijd aanstaande donderdag. In en tegen Schoonhoven. S'avonds om 15:15 hebben ze... Ja, 1 puntje hebben ze genoeg aan. Want ja, verliezen ze daar. Dan zou inderdaad Benschop nog op gelijke hoogte kunnen komen. Als ze met dikke cijfers van Slikkerveer winnen. En dat is volgende week zaterdag Slikkerveer tegen Benschop. Nou, het spel. De speler is in kwestie is weer opgelapt. En de scheidsrechter hervat het spel. Er wordt ingegooid. Dus ik denk dat de scheidsrechter binnenkort ook wel gaat afsluiten. Want hij kijkt al op zijn horloge. En dan gaat Donk ook deze twee wedstrijd winnen. En gaat Benschop met 0 puntjes terug naar Benschop. Naar dat mooie dorp. Ze zullen ongetwijfeld niet wakker liggen. Want ja, dat lagen ze in mijn tijd ook al niet. Want er zijn erger dingen op de wereld. En ook mooiere dingen nog zelfs dan een wedstrijdje voetballen. En de bal nog één keer ingegooid. Donk nog een keer een kansje dan. Nou, die bal die wordt, ja. De scheidsrechter zegt, aju paraplu. Het was maar aangedaan. Donk wint hier deze wedstrijd met 0 tegen, of met 3 tegen 0. Het werd 1-0 door Zakaria Mella in de 17e minuut. Bas Houdijk in de 75e minuut 2 tegen 0. En het slotakkoord was voor Jesse Bottega 3 tegen 0.
0: 3 tegen 0 dus. Ja, en tot zometeen Gerrit weer.
1: Ja, op naar Feyenoord zou ik al zeggen.
0: Ja, ja precies. Je meldt er zometeen weer. Vanaf 6 uur ben je daar in ieder geval te horen met een voorbeschouwing bij die wedstrijd. Dus ook dan de moeite waard om te luisteren. De wedstrijd van Gouda. Dus de Gouda Legends. Dus ja, de oudgedienden van Gouda tegen ook oudgedienden van Feyenoord. Die vandaag dus op het Groenhovenpark te zien zijn. Vanaf 7 uur dus ook te beluisteren hier op de radio. Dan is het 3 minuten voor 4:30. Dan gaan we even een plaatje draaien en dan gaan we zometeen weer schakelen.

0: Mal Horan en Miles Smith waren dat. We gaan hem wegdraaien, want ik zie de doelpuntenlijn knipperen. Dat betekent dus dat er ergens gescoord is, dat er iets belangrijks gebeurd is. Wijno.
1: Oh, dan heb ik een verkeerde lijntje gebeld. Want ik wilde eigenlijk alleen maar melden dat hij hier afgelopen was.
0: Ja.
1: En dat het uiteindelijk 1 tegen 1 gebleven is. Dat wilde ik eigenlijk melden, weet je niet.
0: Nou, oké, dat is ook goed. Is ook nieuws, toch? Ja.
1: Soms wel, ja.
0: Hey, dankjewel voor je bijdrage. 1-1 dus in dat geval voor Roda. En ik zou zeggen, jullie gaan ze opmaken voor de competitie dan, hè?
1: Ja, over 2 weken. Maar goed, dan zijn we er niet. Want dan spelen we 's middags om 1:05 bij HOV in Rotterdam.
0: Nou ja, kijk. Ja, precies. Nou goed, dan komt het op een later moment. Spreken we elkaar vast en zeker wel weer.
1: Zeker.
0: Ik wens je een goed weekend en nog een fijn weekend. Dus ja, tot de volgende.
1: Yo.
0: Hoi, hoi. Dag. Wijnoverwijn was dat. En ik vermoed dat deze lijn dan voor Elian is. Want ja, dat is de enige die we nog in de uitzending hebben. Elian.
2: Ja, dat klopt helemaal, Paul. Ik dacht, ik wacht even zodat er alle ruimte is voor de slotfase bij de andere wedstrijden. Want hierna ben ik de enige en dan heb ik toch de tijd. Ja, allereerst wat administraties. Er hebben meerdere wissels plaatsgevonden inmiddels. Esra Hogeboom, eerst aan de kant van Jodemus dus. Esra Hogeboom heeft Olaf van der Zanden vervangen. En Joey Verguns heeft Joey Giaar vervangen. Aan de kant van Capelle is er ook 2 keer gewisseld. Duisterhof heeft Wijngaarden vervangen. En Ikachura, de aanvaller, is vervangen door een bekende van Jodemus, namelijk Fanny Waandels. Een spits die bij Jodemus veel doelpunten wist te scoren, maar nu aan de kant van Capelle speelt. En ja, eigenlijk moet zorgen voor de ommekeer. En dan is er nu een aanval. Esra Hogeboom, die komt erdoor. Kan die hem afmaken? Oeh. Nee. Och. Hij werd diep gespeeld. UCL Kandoussi op de net ingevallen. Esra Hogeboom, die omspeelde de keeper met een mooie kapbeweging. Maar ja, misschien dat hij toch iets te mooi wilde doen. Want er dook een verdediger op. En die wist de bal te neutraliseren op, denk 1 meter voor de doellijn. UCL Kandoussi inmiddels kort genomen corner. Maakt een actie. Kapbeweging. En schiet op de keeper. Oh, wat een goede redding van keeper Esaias van Capelle. Want dat was een goed schot. En Capelle probeert uit te verdedigen. Wordt gelijk opgejaagd door Luc Dielhorst. Weet hem toch, Jesper Kussers weet hem door te koppen. En Fanny Waandels wordt diep gestuurd. Maar daar zit Seth Rietveld tussen. De nieuwe verdedigende middenvelder die uit de jeugd is doorgestroomd. Niet de allersnelste, maar wel een heel goed inzicht. En je merkt toch dat hij er vaak tussen zit. Inmiddels Jodemus via Luc Dielhorst. Speelt hem helemaal over de hele naar Esra Hogeboom. Die heeft de tijd om zijn tegenstander op te zoeken. Jusriel Kandoussi loopt eromheen om het af te leiden. Gaat hij naar binnen? Ja, hij probeert naar binnen te komen, maar er is te weinig ruimte. Nou, ik kijk nog even wat er hier gebeurt. Esra Hogeboom maakt actie. Kaats met Alex van Waardenberg. Maar deze bal loopt over de achterlijn. Het is nog steeds 2-0. Jurk Capelle die, is sterker dan in de eerste helft en probeert de achterstand in te halen. Maar voor nu terug naar de studio met de 2-0 voorsprong voor Jodan Boys op Sportpark Oosterwijk.

Carly Simon was dat en Why in plaats van naar uit het begin van de 80's. Zometeen gaan we weer schakelen met het veld in Gouda, de Sportlaan. Jodan Boys tegen Capelle. Stand nog steeds 2-0. Dit is Bluff en levenslang om 6 minuten over 4:30 in Sport op zaterdag.

0: Het is bluff en levenslang in Sport op Zaterdag. Jodan Boys tegen Capelle. We gaan weer terug naar die wedstrijd. Ja, Capelle is altijd een lastige tegenstander voor Jodan Boys. Dus ja, als ze deze vandaag pakken, zou het toch een mooi resultaat zijn, Elian?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, en ik moet toch wel zeggen dat de wedstrijd nu wel echt tot leven is gekomen. Want Capelle die zet flink druk erop. Probeert veel te aanvallen, dus het gaat nu echt wel heen en weer. Net een enorme kans voor Fahim Moussaoui. Die liep na een paas van Luc Diouf alleen op de keeper af. Die was net te traag. Verdediger wist hem bij te halen en wist niet te scoren. Nu gaat Fanny Waandels op het doel af, maar die staat buitenspel. Die liep voor de laatste verdediger, dus die kreeg de bal in buitenspelpositie. En de grensrechter die vlagde resoluut, er was weinig discussie over mogelijk. Waar wel discussie over was, was een penaltymoment net van Capelle. Die schoot hem van dichtbij, leek het op een van de handen van de Jodan Boys verdedigers. Dus dat was echt wel, ik zit een beetje tussen de Capelle supporters in, er was veel gemoor. Trainer werd ook aangesproken door scheidsrechter Koevermans, die beklaagde zich daar ook over. En nu Jodan Boys weer in de aanval, Rick Wils speelt hem op Yousri Alkandoussi. Die probeerde hem aan te nemen, maar het speelde hem iets te ver voor zich uit en de keeper die wist de bal op te vangen. En nu Capelle weer, Rodenburg, de verdediger in de aanval, speelt hem naar de linksback de Vries. Kijken wat kan die ermee doen. Diep richting Kusters. En Azaroia aan de bal, speelt hem naar Duisterhof. Kan die naar rechts? Nee, die schiet van afstand. Ja, ruim over de goal, ruim over de goal. Maar Capelle houdt toch wel de druk erop nu hoor. Dus in dat opzicht gaat het nog een hete slotfase worden. We zitten nu in de 75ste minuut. Nog 15 minuten extra tijd te gaan. En dan pik ik nog even één wissel mee. Adil Akanoui komt erin aan de kant van Jodan Boys. En wie gaat eruit? Dat is Fahim Moussaoui. Dan sluit ik daarmee het verslag af. Nog 15 minuten te gaan. Terug naar de studio.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag. Sport op Zaterdag.

0: Dire Straits en The Walk of Life in Sport op zaterdag. Zometeen nog het verslag natuurlijk uiteraard van Yoda Boys tegen Capelle. En straks na 7 uur dan doen wij ook verslag van de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. Ja, benieuwd wie er daarom op het veld komen natuurlijk bij die wedstrijd. Festiviteiten alom vandaag op het veld van Gouda. Ze bestaan 120 jaar, dat is een hele lange tijd al. En ja, reden genoeg om daar alvast ook een beetje op vooruit te gaan blikken. Ik ga even schakelen met Jurgen. Jurgen Veldman, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag luisteraars. Ja, ik sta nu op dit moment in de tribune. En we hebben dus ook heel vaak hebben de wedstrijden gedaan, eigenlijk boven in het hockey hierboven. Waarbij dus altijd zomers en 's winters de kachel brandt. Maar waarbij het altijd onwijs gezellig is. En voor me zit de voorzitter. En ik denk, Jan van der Heuvel, dat je dus bijzonder tevreden... Oh, ik denk dat hij het zo doet. Oh, wacht even.
0: Ik kan jou goed horen, ja.
1: Ja, maar ik zit te kijken of hij dus... Oh, nou is hij. Hoor je Jan?
0: Ik hoor Jan nog niet. Nu wel misschien?
1: Hij praat nu in de mobiel.
0: Ja. Nee, ik hoor hem niet goed nu. Ik hoor jou wel.
1: Je hoort mij wel?
0: Ja.
1: Dan zet ik hem even iets harder. Kijken of dat lukt. En anders geef ik gewoon...
0: Nee, ik hoor hem niet. Nee, ik hoor Jan helaas nog niet goed genoeg.
1: Oké, dan ga ik gewoon praten.
0: Ja.
1: Ik sowieso naar Jan van der Heuvel en naar Ed Hulsje toe.
0: Ja.
1: En dan komen koptelefoon af en dan kan hij daarin praten. Mag ik eerst even feliciteren met het feit dat je vandaag jarig bent als club?
2: Ja, helemaal.
1: En ik denk dat het gewoon... Paul, als ik het zo doe, hoor je mij goed al?
0: Ja, ik hoor jou goed en ik hoor Jan en Ed hoor ik nog niet zo goed. Dus laten we het even proberen. Als het niet goed gaat, dan komen we zo nog eventjes terug.
1: Dingen kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Ja, je bent natuurlijk blij dat je dus dit en gewoon voor elkaar hebt gekregen. En dan praat ik over de wedstrijd van tegen.
3: Nou, het is natuurlijk sowieso wel een unicum dat een club 120 jaar bestaat. Want in het dagelijkse voetbal zie je het niet zo heel vaak meer. Vaak worden clubs gefuseerd en worden kleiner. Zeker in de maatschappij zoals het tegenwoordig is. Heb je natuurlijk heel vaak dat clubs kleiner worden en wel moeten fuseren. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we, ook al hebben we 5 goudse clubs, dat we nog steeds met een ledenaantal van tussen de 750 en 800 kunnen bestaan. En we hopen dat nog minimaal 120 jaar te doen. Alleen denk ik niet dat ik dat meegemaakt.
1: Nou, zie ik er heel oud uit, hè. Maar ik denk dat je dus gewoon, je geeft het eigenlijk al aan. Jullie club die bloeit, die is eigenlijk zo bezig. Dat je dus natuurlijk praat je over op dit moment vijfde klasse. Maar ik denk dat er altijd een zekere mogelijkheid in zit dat je dus gewoon verder gaat. En dan praat ik ook hoger op, hè.
3: Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaren gehad. Iedereen kent die historie van SV Gouda wel een beetje, denk ik. We hebben natuurlijk zaterdagvoetbal, zondagvoetbal gehad. Daar hebben we helaas afscheid van moeten nemen door omstandigheden. En we zijn door de maatschappij ingehaald, want overal begint het zondagvoetbal kleiner te worden. We hebben een jaar gehad dat we geen selectievoetbal hebben gespeeld. En dat is bewust gedaan omdat we afscheid moesten nemen van een aantal mensen binnen de vereniging die niet goed waren voor de vereniging. En we zijn opnieuw gaan bouwen en ik kan momenteel zeggen dat we een echt goud elftal hebben met jongens die voortkomen uit de jeugd van SV Gouda. Die het goed doen. Ze hebben het toernooi bij Goudendak gewonnen. Ze hebben pas half een vierde klasse verslagen. Ze doen het goed. Ze zullen best wel natuurlijk ook wel mindere dagen kunnen krijgen in de vijfde klasse. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als we op deze wijze doorgaan, dat we weer een bloeiende selectievoetbal elftal kunnen krijgen.
1: Nou, geef je het eigenlijk al aan dat je dus gewoon eigenlijk op de goede weg bent. En waarbij je dus op een gegeven moment ook gewoon hoger op kijkt. En als ik dan hoor, dan ik heb dus afgelopen seizoen heb ik een van jouw spelers heb ik gehad. Want ik

0: waarde. Ik wil best hier wat gaan doen bij de vereniging, maar zodra er betaald gaat worden binnen een amateurvereniging, stop ik ad hoc. Dus wij betalen niet, maar we zorgen wel dat er een goed platform is waar de jongeren zich thuis voelen. En ja, met dit soort feesten die we organiseren, want dit is natuurlijk een 120-jarig bestaan. Het Hulsje die naast me zit, is de organisator van alle evenementen bij onze voetbalvereniging. Wij doen zomerspectakels, wij doen af en toe bands uitnodigen, zodat ook onze jongeren zich thuis voelen en gewoon de vereniging zien als een vereniging waar die ooit voor bedoeld is.
1: Hij geeft het eigenlijk al aan. En naast je zit Ed Hulsje. Voor mij is hij helemaal niet belangrijk binnen Gouda. Maar altijd als ik bij Gouda iets doe, dan staat hij vooraan. En dan praat ik dus over motivatie, ook naar mensen toe, ook naar zijn leden toe. Nou, dat geeft eigenlijk al wat te denken, hè?
2: Ja, nou ja, het is een hobby en die loopt een beetje uit de hand. Ik heb zelf nooit gevoetbald en ik ben bij Gouda terechtgekomen door de familie van de Berg bij de jeugd, omdat mijn kinderen hier voetballen. Ja, dan word je eerst een beetje leider bij een elftalletje van je kind. En dan een half jaar later ben je ineens wedstrijdsecretaris ANB. En toen hebben we altijd wel vrij hoog gespeeld. Heel veel jeugd gehad. 3A-elftallen, 3B-elftallen, 3C-elftallen. Goede trainers hadden het gehad in het verleden. En na een jaar of vijf ben ik daarmee gestopt en dan ben ik bij de zaterdag terechtgekomen. Met Tom Blonk. En dan had ik de afspraak gemaakt dat jij gaat biatten, dan kom ik bij jou met de leiding doen, helpen overal mee. Nou, die afspraak hebben we gedaan. Ja, en daarna heb ik nog 2 jaar met Ton heb ik samengewerkt. En toen degradeerde naar de 5e klas en toen is Willem Dekker gekomen. Ja, toen is de successtory begonnen met allemaal jonge spelers, Laurensborg. Binnen 7 jaar van 5e naar 1e klas gaan. Ja, dat waren natuurlijk historische momenten binnen de club. En dan wordt het weer wat minder, want ja, de jongens die gaan trouwen, die krijgen kindjes. Wij betalen niet. En dan zak je langzamerhand, stak je weer af naar de 4e klas. We zijn er nog een keer weer ook tussendoor gepromoveerd. We hebben toch heel veel jaren ook nog 2e klas gespeeld na de degradatie 1e klas. En ja, nu zijn we weer aan het bouwen. En we hebben jongens, 41 jongens. Op
3: Jurgen, met jou goed vinden ga ik heel eventjes, want het is een mooi moment om juist dat bouwproces zo meteen weer te gaan belichten. Even schakelen met Elian. Ik kom zo bij je terug als je het goed vindt. Dus laat de mannen er eventjes bij de microfoon. Is het goed?
1: Hoor je mij?
3: Ja, ik hoor je. Jurgen?
1: Ja, oké, ik ga door.
3: Ik kom zo bij je terug. Ik ga heel eventjes naar Elian. En gaan we zo verder praten met Ed en met Jan. Elian.
4: Ja, helemaal goed. Ja, want we zijn hier op Sportpark Oosterwijk in de 88e minuut. Wedstrijd is bijna klaar. Nog steeds een 2-0 voorsprong van de Jodenboys. Maar Capelle, die klopt toch wel heel hard op de deur, hoor. Het is een stormlopen. Jodenboys is vooral aan het tegenhouden, aan het verdedigen. Nu een vrije trap van Capelle, schiet hem recht op het doel af. Maar door de muur wordt geblokt. En Esther Hogeboom, die kan er nou uitkomen. Alex Waardenberg loopt met hem mee. Die gaat de diepte in. Geeft hij hem? Ja, hij geeft hem. En alleen net niet goed genoeg. Alex Waardenberg kan daar niet bij, dus hij gaat terug naar keeper Esaias. Speelt de bal diep, richting, eens even kijken, Nivilac, de ingevallen linksbuiten. Van die Wadels kop door, richting Nivilac. Speelt het terug naar Pollemans, naar Duisselhof, lange bal. Oeh, op de vlees, oeh, dat scheelde heel veel. Bijna kopte Vertahi die bal in. En grensrechter geeft ook buitenspel aan, dus anders had hij ook niet geteld, maar... Ja, Capelle klopt toch wel op de deur. Keeper Roy Rondetap die neemt even de tijd. Er is hier sinds dit seizoen eerst een 6-seconden regel. Dus de scheidsrechter die in het begin handhaafde hij dat niet zo streng, maar nu let hij er beter op. En Roy Rondetap moet dus opschieten. Schiet de bal diep richting Rick Wils. Lange spits, een goed aanspelpunt. Die wordt omvergetrokken. En door de, eens even kijken, wie is dat? Door Platteschoor. En Jodenboys krijgt een vrije trap iets voorbij de middencirkel. Eens even kijken. Ja, Seth Rietveld speelt de bal in richting Dielhof. Speelt met Jussi El-Kandoussi. Die gaat zijn man voorbij. Probeert actie te maken. Die is nou op de rechtsbuitenpositie gegaan. Loopt naar binnen, loopt naar buiten. Kan hij hem voorgeven? Hij zoekt. Maar hij vindt niet, want een van de verdedigers van Capelle die speelt de bal weg. Diep. Joey Vergunst verdedigt goed. En laat de bal vakkundig over de achterlijn lopen. Milan Kooi gooit de bal nu in. Waar kan die heen? Richting Luc Diof, Jussi El-Kandoussi. Er wordt gelijk door Capelle weer verdedigd. En Jodenboys maar nog een keer gooien. Milan Kooi. Inmiddels is de 90ste minuut aangebroken. Er vindt de wissel plaats. Eens even kijken wie gaat daarin. Ja, wat zal ik doen, Paul? Nog even doorgaan?
3: Ja, ik zit te denken. Ik kan even schakelen snel met Jurgen. Als je het goed vindt, Elian. En dan vraag ik even, Jurgen, kun jij nog even een klein stukje nog komen? Een minuutje of 1,5, 2?
1: een doel

0: instelling waarbij je toch zegt van dit moet gebeuren dit jaar?
1: Nou, voor de selectie, als we daarover praten, is de enige doelstelling dat die jongens met elkaar, met plezier gaan voetballen. En dat ze onder het beleid van Herman, dat ze gewoon een prachtig seizoen, onafhankelijk van het resultaat gaan hebben. En dat we daarna gaan kijken hoe we verder gaan in de competities. Voor de vereniging zelf hoop ik dat we op deze ingeslagen weg voort kunnen gaan. Dat wij met de vrijwilligers die we hebben, dat we gewoon een mooi seizoen kunnen hebben waarin ieder lid, maar ook iedere ouder zich gewaardeerd voelt. En ik denk dat dat de doelstelling moet zijn van elk bestuur, van elke vereniging.
0: Ik ga toch wel even naar meneer. Hallo, wat gaan we allemaal krijgen? Wat gaat er aan?
2: Je wordt gefilmd.
0: Hallo? Moet ik gaan zwaaien of zo? Ja, Paul, ik word hier overvallen.
3: Ja.
0: Door twee jonge mannen met een camera, maar goed.
3: Even Ed. Is goed. En Jurgen, als je het goed vindt, dan ga ik heel snel even schakelen met Elian, want die is echt in de slotfase. Kom ik zo weer bij je terug. Blijf hangen. Elian.
4: Ja, Milan Kooijer over de bal achterin. En Rick Wils is inmiddels ook achter de bij komen staan. Dat is een tactiek die Jodenboys dan doet. Lange spits om gewoon even alle lange ballen eruit te halen. Dus het is nu vol op de verdediging voor Jodenboys, voor op de aanval voor Capelle. Marley Bergvast kopt de bal weg. Alex van Waardenberg, Juri Duisshoff speelt hem naar Nivilak. Die legt hem terug. Oeh, dat scheelde heel weinig hoor. Dat scheelde echt heel weinig. Bijna een doelpunt van Fetahi. Ik denk een halve metertje naast de goal. En er is nu discussie, wordt dit een corner of wordt dit een achterbal? En de scheidsrechter geeft een achterbal. Jullie horen misschien op de achtergrond, maar er is een hoop discussie over. Er wordt een hoop gemopperd door de trainer van Capelle. Die heeft al waarschuwing gehad, maar ik denk dat zij zegt, de Koevermans denkt, nou ja, we zijn er bijna, laat het maar voor wat het is. Roy Rondeltap die neemt weer de tijd. Uiteraard de 6 seconden, schiet een diep. Richting ja, uiteindelijk een verdediger van Capelle. Die gaat de man voorbij, speelt ze naar de rechtsback. Duisterhof, die probeert op te komen. Ja, diepe bal op de spitsen. Kan die naar Fanny Waandels? Nee, dat lukt niet. Roy Rondeltap, die kan die bal gewoon simpel opvangen. En ja, die gaat hem denk ik ook weer diep spelen, want het is vooral heen en weer gaan. Ja, diepe bal richting Rick Wils, die weer naar voren is geslopen. Bob Prins is ook ingevallen voor Yusri Elkandoussi. Die kopt de bal terug op Rick Wils. Die houdt de bal vast aan Luc Dielhoff. Wat kan Luc Dielhoff hiermee doen? Die gaat een man voorbij. Kan hij hem diep spelen? Ja, dat kan hij nu wel naar Bob Prins. Wat doet Bob Prins? Gaat zijn man voorbij? Gaat nog een man voorbij? Maar die raakt hem toch kwijt. En nu is Capelle weer in de tegenhaven. Fanny Waandels kopt hem door op Nivilak en die kan er door. Fanny Waandels, ja, die wordt nu, trekt Jodenboys toch even aan de noodrem. De eerste gele kaart van de wedstrijd voor Alex van Waardenberg. Want ja, dat was even nodig. Anders was Capelle er vandoor geweest. Capelle die gaat zich dan opmaken voor een vrije trap. Ik zie alle lange mannen naar voren gaan. Wie gaat hem nemen? Juri Duisselhof, die heeft een goede trap. Esser Hogeboom loopt nog even vervelend in de weg om dat te vertragen. Maar dit gaat toch een lange trap worden? Ja, maar hij is niet zo goed genomen. Dus kan verdedigd worden Luc Dielhoff en gevangen door Roy Rondeltap. Ja, dat speelt Capelle toch niet slim uit. Zo'n kans moet je toch wel grijpen. En als je dan een slechte vrije trap krijgt, dan kan je er toch weinig mee. Diepe bal richting Esra Hogeboom. Kan die verdedigd worden? Nee, Esra Hogeboom zit daartussen. Maar maakt hens en wordt afgefloten. Anders had hij een vrije toertocht naar de keeper. Nu is het even hinderen van Esra Hogeboom. De sfeer wordt iets grimmer op het veld. Maar de spelers weten toch dat dit er ook een beetje bij hoort. Esra Hogeboom krijgt nog een gele kaart voor het hinderen van de vrije trap. Dus twee gele kaarten voor Jodenboys inmiddels. Diepe bal richting Fanny Waandels. Maar die kan hier niet bij en die wordt rustig verdedigd door Roy Rondeltap, die ook expres de bal nog even niet in zijn handen pakt om wat tijd te pakken. En scheidsrechter Koevermans die fluit af. Drie keer fluiten en er wordt geklapt door de supporters van Jodenboys, de spelers van Capelle balen. Maar het is hier geëindigd in 2-0 tussen Jodenboys en VV Capelle. Dit was het voor vandaag. Dan kunnen we nu weer naar de interviews op Sportpark Groenhovenpark. Bedankt Paul en tot de volgende keer.
3: Jij ook bedankt Elian en het was weer een mooi verslag. Fijn dat je erbij was en nou, een mooie overwinning voor Jodenboys. Tot de volgende keer. We gaan met nog, ja, met nog 35 seconden, Jurgen. Dus je bent van harte uitgenodigd om meteen na 5 nog even terug te komen. Maar je mag er nu ook al even in nog.
0: Stap na 5 even. Ja, oké, Jan. Doe maar, Paul.
3: Helemaal goed. Dan spreken we elkaar zometeen na de klok van 5 uur. We hebben wat meer tijd om zometeen elkaar te spreken. Tot zo, Jurgen. Jurgen Velman was dat. Ja, bij die wedstrijden dus die vandaag worden gespeeld. Zometeen dus meer Sport op zaterdag. En dan zijn we er dus over een aantal minuten voor het vervolg. Het laatste gedeelte van de middag. En daarna dus volop voetbalnieuws vanaf de klok van 6 uur nog. Met onder andere Gouda Sportclub Feyenoord.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Gouda Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En welkom terug bij Sport op Zaterdag. Uitslagen die komen zometeen. Ik heb alvast wel een paar uitslagen voor u die u nog niet gehoord heeft. Onder andere de uitslag van Zwammerdam tegen GSV. 2-0 geworden. Nog een uitslag van Duindorp tegen CVC Reewijk. Dat is 4-1. En de andere uitslagen heeft u al zojuist een beetje kunnen horen. We gaan er nog veel meer verzamelen. Maar uiteraard gaan we eerst even schakelen met het veld op het Groenoverpark, waar vandaag dus de festiviteiten plaatsvinden van Gouda, die 120 jaar bestaat. En vanavond dus die wedstrijd tegen de Feyenoord Legends. En daarvoor gaan we nog eventjes voorbeschouwen. We hadden al eventjes zojuist al met Jurgen Veldman diverse gasten aan bij de microfoon. Onder andere Ed Hulscher, met wie die sprak. En we gaan nog eventjes terug naar Jurgen.
3: Ja, klopt helemaal. Hoor je mij nou, Paul?
2: Zeker weten. Ja, je bent goed in de hooruitzending. Gaan we door.
3: Jan van der Heuvel is ook heel belangrijk als voorzitter.
2: Ja.
3: Dus ik werd nu al weggeroepen. Want Feyenoord komt zo meteen binnen en ik ben heel benieuwd wie er komen. Maar voor me zit Ed Hulscher. Mag ik jou ook een klein beetje Mr. Gouda noemen?
4: Nou, ik denk dat er wel andere mensen zijn die daar ook aan komen lopen Willem Honkopen. En dat wel ook een echte Mr. Gouda is. Die titel die verdien ik nog lang niet. En er zijn meer mensen die titel veel meer verdienen dan ik. En dan noem ik ook bij wijze van Jan Kuitering. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik had een haat-liefde verhouding met hem, maar ik wist wel wie het was. En van elkaar waren we wel goede gasten.
3: Aan elkaar gewaagd, want Jan Kuitering ken ik ook iets langer dan vandaag. Ik heb natuurlijk vroeger heb ik dus ook een aantal keren je wedstrijden verslagen. En het was Jan Kuitering was een voorzitter. En meestal liep de bestuurskamer leeg. En ik kwam niet naar me toe en zei, hier hebben we een borreltje. En ik dronk een borreltje. Maar even dit. Ik vind ook dat jullie dus sowieso op de goede weg zijn. Omdat, wat ik al zei, ik heb dus een van jouw spelers heb ik dus voor seizoen gesproken. En ze lopen weg met Gouda, hè?
4: Ja, maar dat komt ook denk ik gewoon omdat wij een simpele, normale club zijn. Ik bedoel, voetbal is niet zo moeilijk. Dat is niet zo belangrijk. Ik bedoel, er zijn veel belangrijke dingen in het leven. En dit is een stukje ontspanning, gezelligheid, sfeer. Je organiseert gewoon wat leuke dingetjes eromheen voor die gasten. Wat Jan Heuvelman ook zegt, wij betalen niet, zullen we ook nooit gaan doen. Ook niet toen we eerste klas speelden. En er is in het verleden altijd geroepen, jullie betalen Loutersborg nooit een cent. Die was zwaar beledigd als het dan hem gevraagd werd. Kijk, en dat is ook de goede sfeer onderling. We hebben nu allemaal jongens die elkaar goed kennen. We zijn nu weer bezig met een goede 15, met een goede 17, met een goede 19. Er zit voorlopig hele goede toekomst in. En die jongens gaan allemaal goed met elkaar om. Ze trainen met elkaar op donderdag gaan we het allemaal. De Herman Verrips die gaat clinics geven aan die jongens. Trainers die meelopen van de jeugd, die gaan ook met Herman Verrips meelopen. Al dat soort zaken meer. Ja, en dat maakt een leuke club.
3: Dan ga ik één naam noemen. Die ik toch ook wel een gouden persoon vind. Romeo El Bouazzati. En ik zou je vertellen. Ik heb... Ik denk nu 2 jaar terug heb ik de wedstrijd gedaan Gouda-Ona. En dat werd 2-5 geloof ik. En toen was hij, niet op mij hoor, maar hij was zo ongelooflijk boos. En ik heb niets langer dan vandaag. Dat ik zei van, moet ik met Jan Marokkaan gaan praten? Want dan versta je me tenminste. Maar dat ging dus niet. Maar ik bedoelde met te zeggen van, betekent die ook nog wat voor jullie?
4: Romeo betekent zeker wat voor ons. Romeo die heb ik toen weer teruggehaald toen we in een moeilijke periode zaten. Kijk, Romeo is gewoon een goede gozer. En zijn zoon hebben ook bij ons gevoetbald natuurlijk. En zijn andere zoon is bij ons verzorger geweest. En maar Romeo die kan de stress een soort niet aan. En hij neemt alles mee naar huis. En toen heeft hij gezegd, joh, dat kan ik niet meer, dat wil ik niet meer. Hij heeft weer afscheid genomen van die jongens in de kleedkamer. Hij is toch gewoon te huilen. Van koud is de clubpie. En nu ook, als we hem nodig hebben, bel hem op. Komt hij gewoon helpen. Hij komt hier ook kijken en als hij kan helpen met trainen of wat dan ook, hij wil fitse training gaan geven bij ons. Nou, dat is gewoon een doodgoeie gozer. En hij is open geworden van de week. Nog een hartige gefeliciteerd, Romeo.
3: Heb ik toch nog een vraagje aan je. Ik ben eigenlijk ook een beetje gepemperd met de GSV. Dat weet je ook wel een beetje. En Kees Bremmer is mijn tweede paar. Maar goed, GSV is weer terug. Wat vind je daarvan?
4: Ja, wat vind ik ervan? Het is gewoon een club die het weer gaat proberen. Kijk, ze hebben het natuurlijk een aantal jaren geleden ook geprobeerd, maar allemaal vrienden van elkaar. En nu heb ik begrepen dat het allemaal Marokkaanse jongens zijn. Ja, dat is prima. Daar gaat het helemaal niet. Maar ja, ik denk dat het ook weer lastig wordt voor ze. Denk ik wel. Maar ja, ik hoop dat ze het dat elkaar krijgen. En dat ze toch ook weer gewoon mee gaan doen in de competitie. Dat ze horen gewoon bij Gouda. Want GSV is ook een legendarische club, hè? Het verleden.
3: Nou, want ik heb er ook wedstrijden gedaan. Maar goed, ik wil je gewoon even bedanken dat je de tijd nam om dus even de interview te doen. Want we hebben het helemaal niet druk, geloof ik.
4: Gisteren ben ik een uurtje of 10 bezig geweest. Vanochtend was ik hier om 8 uur tot vannacht 4 uur. Dus het valt wel mee. En morgen gaan we alles weer opruimen.
3: Is goed. Dankjewel. En we spreken elkaar straks nog wel. We hopen ook dat we een leuke en gezellige wedstrijd zien. Waarin dus het publiek ook massaal op af moet komen. En ja goed, we horen wel hoe het afloopt. Dit was even een impressie vanuit Gouda. Vanaf de voetbalvereniging Gouda. En ik geef even terug naar de studio.
2: Dankjewel Jurgen. En we komen elkaar straks wel weer tegen uiteraard. En anders het volgende uur bij Remco als hij hier zit vanaf 6 uur. Jurgen Velman dus. Hij sprak met Jan van de Heuvel en met Ed Hulscher. Dankjewel Jurgen, tot zo. Jurgen Velman was dat dus daar. En we gaan even kijken naar wat uitslagen die we hebben kunnen verzamelen. Ze druppelen langzaam maar zeker binnen bij ons. En onder andere ook de uitslagen uit de beker die we binnen hebben gehaald. Maar we gaan eerst even kijken naar de uitslagen uit de vierde divisie B. Wat daar allemaal vanmiddag gebeurde. Als eerste dus de wedstrijd van Jodan Boys tegen Capelle. Ja, Jodan Boys zet de goede lijn voort van vorige week. Toen wonnen ze ook met 0-4. Vandaag wonnen ze met 2-0 van Capelle. Heerenveen met 4-2 vandaag gewonnen van Xerxes DZB. HVV speelde tegen Valken 68. En Valken 68 vakte vandaag zijn eerste overwinning. Dat werd 1-2. Schravenzanden tegen HBS 3-0. Smitshoek tegen Sportclub Feyenoord. Een gelijkspel 3-3. En nog bezig is ASWH tegen RKAVV. Dat is 1-1. En bij Westlandia tegen Scheveningen staat het op dit moment 1-0. Jodan Boys, de koploper op dit moment. Ja, er moet nog wel meer worden gespeeld. Maar op dit moment staan ze er wel goed voor. Met 6 punten uit 2 wedstrijden. En heel veel ploegen ook met 4 punten. Dus wat dat betreft doen zij het lekker vandaag. En zullen ze ook de koploper blijven als ik het zo zie? Ja, want ze hebben 6 gespeeld. 6 punten uit 2 wedstrijden. En 6 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen. Dan kijken we naar wat uitslagen die we hebben gekregen vanuit het bekertoernooi. Onder andere een tussenstand van de Rijnstreek tegen SJZ. De laatste stand die ik daarvan heb gekregen was een 4-6 tussenstand. En er is ook heel veel gescoord vanmiddag bij. Steeds hoger tegen Ona. Bijna de dubbele cijfers. Net niet, maar wel een verlies voor Ona. Het werd 9-1 uit bij steeds hoger. Donk tegen Benschop waren erbij vandaag 3-0. Duindorp tegen CVC Reewijk werd 4-1. Esto tegen Dokkels is 4-1 geworden. We zijn nog op zoek naar de uitslag van Oudewater tegen Nieuwekerk. Nog geen gegevens daarover gekregen. Zwammerdam tegen GSV, dat is vanmiddag 2-0 geworden. En dan heb ik ook nog staan de uitslag van Roda tegen Vredenburg. Dat is een 1-1 uitslag vandaag geworden daar bij die wedstrijden. Goed, we gaan weer terug zometeen naar misschien wel eventjes de Gouda. Maar ik denk dat we anders ook wel een paar plaatjes gaan draaien. Waaronder ook deze van Somjeu. Dit is Multicolor hier in Sport op zaterdag. Blijf luisteren nog.

0: Sommieu. En Multicolor, we gaan hem wegdraaien. Want we hebben natuurlijk nog een wedstrijd voor u. Zoals u weet, Olympia speelt altijd hun thuiswedstrijden om 16:45 aan de Bodegraafse Straatweg. Dat doen ze ook in de beker. En vandaag speelt Olympia de wedstrijd. En die doet dat dus, zoals u weet, in het bekertoernooi. Ook om 16:45 tegen DSO. Voor ons ter plekke Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, hier vanaf de Bodegraafse Straatweg gaat over... Nou, ik denk een paar minuten die wedstrijd beginnen tussen Olympia en DSO. Om het bekerprogramma hoort die wedstrijd thuis. We hebben ze vorige week alles aan hun eerste wedstrijd afgewerkt. Olympia deed het uit bij Nieuwekerk. En deed het op zich verdienstelijk. Speelde daar 1-1. En DSO, toch wel de favoriet in deze groep. Die won thuis overtuigend van FC Oudewater. 4-1 werd het maar liefst voor DSO. DSO ook een eerste klasse. En vanuit... En daar ook wel misschien de favoriet van de groep. Olympia, ambitieus. Vorig jaar natuurlijk met vlag en wimpel kampioen geworden in die derde klasse. Ga nu in de tweede klasse aan de gang. En vinden deze eigenlijk wel een mooie krachtmeting van hoe ze er op dit moment voor staan. Zijn ze al helemaal compleet? Nee, dat zijn ze zeker niet. En of deze helemaal compleet is, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ze hebben er wel 11 opgesteld, dat weet ik zeker. Olympia heeft het ook gedaan. En is terwijl de spelers nu het veld opkomen... is het Justin van Tol die op het doel staat. Achter de Yassir Hamdani, Robin Spaans, Marvin Vat en Kuitem Aymeidi. Middenveld. Aanvoerder Jip Kolenbrander, Aatjan van Dijk en Davy Heakaya. Overgekomen vanuit Moordrecht. En de voorhoede bestaat op rechts. Uit Romeo Pieters, overgekomen van Alphense Boys. Dani Swets in de spits. En Soufian de Koning gaat het vanaf links proberen. Nou, dan missen er nog wel een paar bij Olympia, maar goed. In deze fase is dat allemaal nog mogelijk en kan dat allemaal. Ik denk onder andere aan topschutter Leon van der Velde, die er nog niet bij is. Geblesseerd aan de Achillespees heeft hij nog nauwelijks trainingarbeid kunnen verrichten. Het wordt denk ik een interessante wedstrijd vanmiddag tussen Olympia en DSO, die over een paar minuten zal gaan beginnen. Over een minuut misschien, of twee, drie denk ik. Alles onder leiding van scheidsrechter Mathieu, Yannick Mathieu. En ik ga even weer op de hoogte houden van die wedstrijd. Om de beker tussen Olympia en DSO.
0: Dankjewel Peter, graag tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

Shanna Spyro, zo heet zij. Het is Material Lover die we draaiden hier in Sport op zaterdag om 6:10. Zometeen is ook nog een verslag van die wedstrijd van Olympia, zoals u weet, tegen DSO in de beker. Nu de derde keer vanmiddag dat we ze tegenkomen. Queen, niet zonder reden, want het is vandaag namelijk de 80ste geboortedag van Freddie Mercury. Goede gelegenheid om hun dus vandaag als dagartiesten te bestempelen. Another One Bites the Dust is dit, als derde.

0: Queen, zoals bekend dus de dagartiesten van vandaag. Another One Bites the Dust was de derde keer dat we ze vandaag hoorden in dit programma. We gaan terug naar het voetbal. Er wordt inmiddels gevoetbald bij Olympia tegen DSO. Peter?
1: Ja, dan zijn ze ruim 5 minuten bezig. En tot nu toe gelijk op gaande wedstrijd. Waarbij het Sufjan de Koning is die nu op links probeert een aanval op te zetten voor Olympia. Geeft een breed naar Aart-Jan van Dijk. Aart-Jan van Dijk geeft een helemaal naar rechts naar nieuwkomer Romeo Pieters. Die legt even naar Yassir Hamdani. Je hebt Kolenbrander nu aan de bal. Zeer zorgvuldig wordt die aanval opgebouwd. Dat gaat geprobeerd worden. Kuyten Mamadi speelt er nu diep op de Koning. Die zich een beetje in het centrum van de aanval had opgesteld. Maar die wordt onderschept door een speler van DSO. En dan kan keeper Moreno Zwarteveld rustig gaan kijken waar hij de bal kan brengen. En brengt weer Sansje bij Delano de Roy. Die legt hem weer even terug. En dan moet het DSO gaan worden. Die gaat aanvallen over de linkerkant van het veld. Wordt de bal ingespeeld naar Walid Kadri. Walid Kadri wordt dan opgejaagd door Davy Ayakaya. En dan moet hij weer helemaal terug. Ik moet zeggen, die bevalt wel hoor, die Davy Ayakaya. Overgekomen vanaf Moordrecht. Maar geen enkele moeite gehad om zich aan te passen. Onmiddellijk meegegaan in het toch wat hogere tempo in die tweede klasse. En heeft zich baasplaats verworven. Nu wordt die bal voorgezet. En kan er geschoten worden door diezelfde Davy Ayakaya. En dan wordt hij van de lijn afgehaald door notabene Dani Zwets die daar in de weg staat. En dat had zomaar de 1 tegen 0 voor Olympia kunnen zijn. Maar het is niet zo. Het is een vrije trap die genomen gaat worden inmiddels door DSO. En dan is het de keeper die de bal maar in het spel moet gaan brengen. Kijkt even waar hij in paard kan. Dribbelt dan langzaam naar de rand van zijn strafschopgebied. Wordt even niet onder druk gezet. Wat in ieder geval wel het geval was. En speelt hem dan uiteindelijk in. En naar een van zijn middenvelders, Leroy Zwarteveld. Nou, hij zelf Moreno Zwarteveld zal vast wel familie zijn, denk ik. Maar die speelt vervolgens die bal verkeerd in. En is het de nummer 7 van Olympia, Romeo Pieters, die de bal brengt naar Sufjan de Koning. Helemaal aan de linkerkant met een dubbele dekking. Gaat er toch langs. Gaat ook langs die tweede man. En zou hij hem nu voor moeten gaan geven. Nee, gaat nog een keer langs een derde. En nu duikt hij het strafschopgebied in. En is het scheidsrechter Yannick Mathieu die de handen breed maakt. En zegt, buift het weg. Er zijn niks geen overtreding, meneer de Koning. We gaan gewoon door. En het vervolg is een vrije trap voor DSO en die gaat genomen worden halverwege de eigen helft. Nou, we zitten nu in minuut nummer 8 en de stand is nog steeds 0 tegen 0 in een tot nu toe aantrekkelijke en boeiende wedstrijd.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag met Paul Reilaarsdam.
3: Sport op Zaterdag.

schitterend nummer nog steeds. Dit van AHA. Bekend onder andere ook van Take On Me. Maar dit is ook zo'n hele mooie van datzelfde album ook. Hunting High and Low was dat. In Sport op zaterdag. Bijna 5:30. Als u wat later ingeschakeld heeft en u heeft het allemaal niet meegekregen. We zijn er dus toch vanavond 9:00. Vanaf 7:00 dus ook met een live verslag van de wedstrijd van de Gouda Legends tegen de Feyenoord Legends. De luisteraars in Bodegraven en in Oudewater luisteren in dit geval dan niet mee. Want na 6:00 wordt die uitzending niet doorgegeven. Geef niet, want op zich kunt u natuurlijk wel gewoon de livestream via Gouwestad beluisteren. Dus als u niet in de gelegenheid bent om via de ether te kunnen luisteren, kunt u dus wel via de website beluisteren als u het interessant vindt. Ga gewoon eventjes naar gouwestad.nl, klik daar op de livestream en dan krijgt u ook de wedstrijd binnen. Dat allemaal dus straks vanaf 7:00 en tot die tijd nog eventjes voetbal vanaf het veld. Onder andere bij de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Stand nog steeds daar 0-0.

0: Eric Clapton en Change the World. We gaan hem weer wegdraaien om te gaan luisteren hoe het gaat bij de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Degene die het allemaal kan vertellen is natuurlijk Peter Kool.
1: Ja, er is ruim een kwartier gespeeld hier. Zit in de 16e minuut en er is absoluut geen krachtsverschil tussen eerste klasse DSO en tweede klasse Olympia. Het gaat gelijk op. Maar er moet ook gezegd worden, er zijn nog nauwelijks kansen geweest voor beide doelen. De verdedigers hebben de boel onder controle. Dus nu Olympia die probeert aanvallen over de linkerkant. Maar dan wordt die bal al snel veroverd door DSO. En gaan zij over hun rechterkant proberen die aanval op te zetten. En dat is een hele snelle combinatie die zij uitvoeren. En dat is een vrije trap die gegeven wordt door de scheidsrechter op een meter of twee buiten het strafschopgebied van Olympia. Echt een gevaarlijke plek voor een, iemand die goed in staat is om een vrije trap te nemen. Er staan twee man bij van DSO die dat zouden kunnen gaan doen. En even kijken hoe dat zal gaan. Er wordt een muurtje neergezet van vier man door keeper van Tol. En dan is het uiteindelijk even kijken welke speler dat gaat zijn. Ja, dat is Walid Kadri die vrije trap gaat nemen. Alles in het strafgebied van Olympia. Dan gaat die vrije trap komen. Die wordt goed ingeschoten. Maar dus uiteindelijk wordt hij een makkelijke prooi voor keeper Dustin van Tol. De nog jonge doelman van Olympia. Net 20 jaar. Die vorig jaar al debuteerde. En nu de eerste keeper lijkt te gaan worden van de rode zwarte. Nou, Olympia inmiddels via Heyakaya aan de bal. Geeft de bal helemaal naar rechts, naar Yassir Hamdani. Dan krijgt dan een enorme schot van een speler van DSO. Dan is Hamdani die de bal uitschiet. Zodat er een blessurebehandeling mogelijk gaat worden voor Davy Heyakaya. Dat lijkt wel even nodig. Het ligt hier daarom even stil. Niet het meest interessante moment om nu hier aan de Bodegraafse straat weg te zijn. Kom laatst terug. De blessurebehandeling vindt plaats met de stand van 0-0.

Marvin Gaye en Kim Weston, die hadden de eerste versie natuurlijk uitgebracht van deze plaat. Maar deze is toch ook zeker wel goed geslaagd. It Takes Two, Tina Turner en Rod Stewart samen op de plaat. Dat gebeurde allemaal in het begin van de jaren 90. En zo was het inmiddels 11 minuten over 5:30. De laatste 20 minuten van de middag van Sport op Zaterdag. En straks dus nog het vervolg na de klok van 6 uur. Oh, deze moeten we niet draaien. We moeten deze kiezen. Na de klok van 6 uur dus het vervolg van deze uitzending vanuit het Groenoverpark. En dan zal hier in de studio Remco Bologne zitten. Dit zijn de Cornels en de Cornels moet ik zeggen. En 74, 75.

De Cornels uit de jaren 90. En ze brachten ons eventjes terug naar de jaren 70 met 74-75. In Sport op Zaterdag. Het is nog een kwartiertje om weer te gaan tot het avond is. En we zijn dus nog een kwartiertje bij u in deze middag. Zometeen nog een stukje van de eerste helft van de wedstrijd van Olympia tegen DSO. Ik heb inmiddels ook nog voor u een uitslag gekregen van de wedstrijd van Oudewater tegen Nieuwekerk. Uitslag daar vanmiddag 2 tegen 0. Dus Oudewater deed goede zaken daar in die wedstrijd tegen Nieuwekerk. Dit is The Third World. Een plaat geschreven door Stevie Wonder. Als je dat weet, dan hoor je het wel een beetje terug eigenlijk in het geval. Hij schreef het inderdaad voor hun, voor deze band. Die ook wel kent van Now That We Found Love. Maar dit is een andere van The Third World. Die heet Tried Your Love. In Sport op Zaterdag.

0: Stride Your Love. The Third World hier in Sport op Zaterdag. Gebeurt veel op de voetbalvelden. Natuurlijk ook vanavond. Ja, als je landelijk gaat kijken. Ajax, PSV. Op dit moment nog NEC tegen Feyenoord. Stand daar 1-1. Maar ja, we gaan nu in dit geval even kijken naar de lokale voetbalhelden die staan te spelen. Onder andere op de Bodegaanse Straatweg. De wedstrijd van Olympia tegen DSO. Hoe gaat het daar bij jou, Peter?
1: Ja, het is een hartstikke levendige wedstrijd. Hartstikke leuke wedstrijd om naar te kijken. Het enige wat nog ontbreekt zijn doelpunten. Oftewel Spits van Turaat. Vroeger zei 0 tegen 0 is de tussenstand. Maar er gebeurt voldoende hoor. Daar hebben we niet over te klagen. Het is nu DSO die aan de rechterkant een aanval gaat opzetten. We gaan dan even terug. Plaatsen de bal één keer naar de linkerkant. En dan is het Dani Zwets die daar storend werk gaat verrichten. Samen met Romeo Pieters. En die laatste doet dat heel succesvol. Want die verovert de bal. Maar dan kan Aartje Hansdijk hem niet meenemen. En dan kan DSO nu dwars door het midden komen. Dan moet dat nu even scherp verdedigd gaan worden. Gebeurt de eerste instantie niet. Gaat de bal rechts. Wordt hij volgegeven. Wordt hij weggekopt door Robin Spaans. Wordt er weer ingebracht, wordt er geschoten. Er is de schitterende redding van Dustin van Tol. Die voorkomt dat Olympia hier op achterstand komt. En deze blijft wel in balbezit. Gaat de bal opnieuw inbrengen. En nu doen ze dat niet goed. Gaat de bal over de achterlijn. Mag Olympia een doeltrap gaan nemen. En ja, was een vanuit DSO-oogpunt een mooi moment. Maar het heeft ook niet tot een doelpunt geleid. Gelukkig voor iedereen die Olympia warm hart toedraagt. Dus die van Tol. Schiet de bal ver naar voren. Moet het duel, kopduel aangegaan worden door Yassir Hamdani. En hij wint dat in zoverre dat de bal over de zijlijn gaat. En Olympia en in maar ingooien mag er gooien. Meter of vijf nog op eigen helft. En dat doet hij dan naar Aas-Jan van Dijk. Krijgt de bal terug

dat doet hij goed. En dan is het een ingooi voor Olympia. En dan is het de Kiti Mamadi die hij mag gaan nemen. Kijk even waar hij de bal kwijt kan. Gooit hem verder in de richting van Soepjan de Koning. Die wint het kopduel niet, maar wordt over de lijn gekopt door een speler van DSO. Dat betekent een ingooi voor Olympia opnieuw. En de Koning gaat die nemen, gooit hem naar Aimadi. Hij zal nu ochtend naar voren gaan. Maar daar is helemaal niemand. Kan DSO makkelijk overnemen. En wordt ze opnieuw gevaarlijk, opnieuw dwars door het midden. En het is Marvin Vat die de bal in instantie wegwerkt. Dan is het Dani Swits die het verdere werk doet. En dan kan Olympio het zich overnemen. Dat is een hele goede bal, zeg. De steekbal van DB Akaya. En dan is het Soufiane de Koning die kan gaan. En die wordt fel op zijn uitgezeten door een verdediger van DSO. Nou loopt hij de bal over de achterlijn. Is die kans voor Olympia verdwenen, is de doeltrap voor DSO. Nou, het is inmiddels 34 minuten staat er op de klok. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Alleen zonder doelpunten. 0-0.

En dat was Cher en Believe in Sport op zaterdag. Ja, we zijn bijna aanbeland bij de scheiding van de middag naar de avond. Want zometeen komt Remco Ballon hier. Is inmiddels al in de studio voor het avondprogramma. Het avondprogramma wat straks dus heel erg interessant kan zijn. Ook zeker als u Goudse voetballiefhebber bent. En u wilt luisteren naar het verslag van die wedstrijd van de Gouda Legends tegen... De Feyenoord Legends. Ja, dat is ook interessant om die te gaan volgen. Dat gaat gebeuren vanaf 7 uur. Daarvoor gaan we alvast even voorbeschouwen. Luisteraars uit Oudewater en uit Bodegraven van Reewijk kunnen daar dus niet via hun eigen radiostations naar de luisteren. Maar ja, als u toch wilt volgen, dan kunt u ook gewoon naar de site van Gouwestad toe. Gouwestad.nl. En daar wordt dat ook allemaal uitgezonden via de stream. Dus kunt u ook die wedstrijd nog eventjes meepakken als u dat wilt. Goed, we kijken wel alvast eventjes naar volgende week. Want volgende week dan is het 12 september. Ook dan weer een mooi rondje met bekervoetbal. Olympia speelt dan tegen FC Oudewater. Dat is de volgende ontmoeting voor Olympia dus. Wordt ook interessant. Oudewater dus vandaag gewonnen met 2-0 van Nieuwekerk. DSO speelt tegen Nieuwekerk volgende week. Dan hebben we ook nog staan Dokkos tegen Quick Boys 2. Esto tegen ODB. Schoonhoven tegen Donk. Volgende week voor Donk dus een uitwedstrijd. Dat gebeurt trouwens op 10 september zie ik er al staan. Ik weet niet of dat klopt, maar dan zou het zo kunnen zijn dat het aanstaande donderdag al is. En anders moet het dan toch volgende week zaterdag zijn. We gaan even kijken in de administratie hoe dat exact zit. Slikkerveer tegen Benschop. Katwijk 2 tegen Vredenburg. Oegstgeest tegen Roda 76. Kamerik volgende week thuis spelen tegen RVC 33. NSV 46 tegen MMO. ONA speelt tegen PKC 85. Steeds hoger ontvangt SVS op 12 september. Dan hebben we nog staan de wedstrijd van Moerkapelle tegen WDS. Civeo tegen Haastrecht. CVC Reewijk tegen TAVV. Duindorf tegen LSVV 70. Florian tegen Gouda. Alphen tegen BSC 68. SJZ tegen Rodenburg. De Rijnstreek tegen Aarlanderveen. GSV tegen Moordrecht volgende week en Zwammerdam tegen VVOR, de bekerronde. De laatste bekerronde, daarna begint ook voor die andere ploegen de competities weer. Daar gaan zij ook gewoon de competitie voetbal weer aanvangen. Dat doet Jodem Boys dan al volgende week voor de derde keer. Die hebben er inmiddels al 2 rondes op zitten, allebei mooi gewonnen. Met 2 overwinningen dus staan zij bovenaan, zelfs met 6-2. Dus dat is mooi, op doelstal daar bovenaan. Maar ze doen het dus lekker, lekkere start voor Jodem Boys. Volgende week gaan ze naar Leidschendam, zegt er goed. Ja, volgens mij wel, RKAVV komt daar vandaan. Xerxes DZB tegen Kwik staat ook dan op het programma. Capelle tegen HVV. Spijkenisse ontvangt Scheveningen. Valken 68 tegen Heerjansdam. Sportclub Feyenoord tegen ASWH. En Schravenzanden tegen Westlandia staat ook op het programma. Volgende week zaterdag 12 september. En dan heb ik er nog eentje voor u. Dat is HBS tegen Smitshoek. Ook volgende week zaterdag dus op 12 september. Goed, dan kunnen we de paparazzen opruimen voor de middag. En dan gaan we ons klaarmaken voor de avond. En dat doen wij niet. Dat doet in dit geval Remco. Die staat er helemaal klaar voor. Een glasje water staat al klaar. En hij kan zich zometeen op gaan maken voor een hopelijk leuke avondsessie. Met mooi voetbal en leuk voetbal. En hopelijk mooie sfeerimpressies ook vanaf het veld op het Groenhovenpark. Waar Gouda dus vandaag haar 120-jarig bestaan viert. Blijf dus lekker luisteren. Tot 9 uur vanavond zit Remco hier. En ook op het veld staan onder andere Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel. Die zullen daar zijn. En u kunt ook eventueel nog gaan kijken als u het leuk vindt. Kan natuurlijk ook, want de wedstrijd is gratis toegankelijk op het Groenhovenpark. Dus vanaf 7 uur kunt u daar getuige zijn van die wedstrijd. Waar ook nog leuke feestactiviteiten en aflopen plaats zullen vinden. Dus een feestje met verschillende artiesten ook die erop gaan treden. Dus misschien ook wel leuk om daar een afterparty te gaan houden vanavond als u het leuk vindt. Wat mij betreft toch een heel goed weekend en graag tot de volgende week volgens mij. Ja, dan ben ik hier ook weer voor een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. En veel plezier zometeen met Remco.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen". En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: Een hele goede middag en welkom bij dit maar liefst vijfde uur van Sport op Zaterdag. Bij deze extra lange uitzending die in het teken staat van het 120-jarig bestaan van SV Gouda. Die hebben vanavond een speciale wedstrijd tegen de Feyenoord Legends. En daarom zijn we er vandaag extra lang bij. Mijn naam is Remco Blonje. Ik ben de laatste drie uur bij jullie. En we gaan direct naar de ene wedstrijd die nog bezig is. Namelijk Olympia tegen DSO met Peter Kol. Want daar is gescoord, Peter.
3: Ja, dat is zeker gescoord. We zijn overigens nog aan het spelen. We zitten al diep in de blessuretijd van de eerste helft. Maar het is Olympia die de score heeft geopend. Het was een schitterende actie over links van Sofian de Koning. Die zijn tegenstander tot twee keer toe helemaal dronken speelde. De bal volgaf. Het was het Romeo Pieters die in eerste instantie nog tegen de keeper aanschoot. Maar in de rebound schoot hij de bal onberispelijk binnen. 1 tegen 0 de halve de stand voor Olympia. En we zijn nog steeds aan het spelen hoor. Terwijl we al in de 7-48ste minuut zitten. En het is DSO die nog een hoekschop mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld. 11 man van Olympia in het eigen stadsgebied komt die bal voor. Wordt die ingekopt, dan wordt die overgekopt. En ik denk dat de scheidsrechter nu, en dat hoort u misschien mee, 3 keer fluit en zegt we gaan rusten. Een mooie, boeiende eerste helft. Levendig, aanvallend voetbal van beide kanten. 1 doelpunt en die was voor Olympia. Daarom de tussenstand tussen Olympia en DSO. 1 tegen 0 in Gouds voordeel.
2: Dankjewel Peter. 1 tegen 0 daar dus bij de laatste wedstrijd die nog bezig is. Want alle andere wedstrijden hebben we inmiddels natuurlijk gehad hier. Normaal is het programma natuurlijk al afgelopen. Dus eigenlijk ook wel heel erg fijn dat we vanwege die verlengde uitzending ook een keer een hele wedstrijd van Olympia mee kunnen pakken. Die dus om 16:45 begonnen is. En daarom nu zijn gaan rusten. Dan nog even goed om te zeggen dat we dus dit uur hebben we Olympia. We hebben ook nog een paar sfeerimpressies van de gebeurtenissen bij SV Gouda. De opmaat naar de wedstrijd die dus om 7:00 begint tegen de Feyenoord Legends. We hebben daarnaast ook nog natuurlijk een heleboel hartstikke fijne muziek klaarstaan. En we beginnen met Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: de nieuwste van Taylor Swift voor de nieuwe animatiefilm van Pixar. Dit is I Knew It, I Knew You. We gaan gauw weer naar het veld van SV Gouda, waar vanavond dus alles losbarst. Jurgen Veldman staat daar en hij heeft de Herman Verhips aan de telefoon, of voor de microfoon moet ik zeggen. Jurgen?
1: Nou, we moeten een beetje improviseren, want ik heb net ook het bestuur van Gouda geïnterviewd. En dan moest je dus eigenlijk een klein beetje sjoemelen met je telefoon. Herman Verhips staat naast me. En mijn introductie daar aan toe was ook dat ik hem dus kende als uit mijn oude DOS-periode. En daar heb je ook heel lang gevoetbald, hè?
2: Nou, ik heb niet bij DOS gevoetbald, maar ik heb bij het was de FC al ontstaan, het DOS-spelers in Elikwijk. En ik ben in 1980 bij FC gekomen tot 1993. Dus ik heb tegen deze jongens van oud Feyenoord, tegen de meeste heb ik gevoetbald, denk ik.
1: Heb je Han Berger ook nog meegemaakt?
2: Han Berger heeft mij laten debuteren in het FC Utrecht. Dus, dus ja, die heeft heel veel Utrecht gespeeld dat het debuteerde in FC Utrecht ging. Ja.
1: En ik heb me iets langer dan vandaag, want dat was vroeger ook een stofje.
2: Wij waren allemaal schoven in het veld. Vroeger, alle Utrechtenaren. En wij ben ik nu een beetje bij het FC Utrecht van nu. Het ja. DNA, het Utrecht DNA mis ik een beetje. Het schoffie zijn en alles doen om te willen winnen.
1: Oké, we gaan nu even op de wedstrijd van ons vandaag. Dit is natuurlijk waanzinnig leuk voor een club als Gouda. Dat is dus oud Feyenoord hier eigenlijk naar voetballen, hè?
2: Tuurlijk is het heel leuk voor Gouda. Het is 120 jaar bestaan, oud Feyenoord kunnen spelen. En natuurlijk is het leuk als je scoort. Maar het gaat niet om de uitslag, het gaat om de wedstrijd. Dat de mensen plezier hebben in die wedstrijd en dan maar een leuke wedstrijd laten zien.
1: Als je zelf kijkt, hè, van dit seizoen gaat het voor jou belangrijk worden.
2: Nou ja, ik heb twee jaar contract en nog een jaar. Kijk, we gaan bouwen, dat wist ik. En er zit heel veel potentie in de groep. Dus als het in het eerste jaar niet lukt, dan gaan we het tweede jaar proberen te promoveren. Maar het gaat lastig genoeg worden. En alle trainers willen promoveren, zo is het eenmaal zo. Maar het wordt nog lastig genoeg om dat allemaal te bewerkstelligen.
1: Als je nou kijkt, hè, van jullie oefenwedstrijden liepen eigenlijk best gesmeerd, hè?
2: Ja, we hebben 6 wedstrijden gespeeld, 5 gewonnen. 1 verloren afgelopen dinsdag, heel verloren bij BSC. Die waren een maatje te groot voor ons. Ze waren fysiek sterker dan wij. Maar we hebben van die andere 5 wedstrijden van 4 vierde klasse gewonnen. Dus er zit heel veel potentie in. Alleen die jongens moeten begrijpen dat ze er nu nog niet zijn. Ze moeten elke wedstrijd moeten ze staan. En dat moeten we gaan leren.
1: Wat verwacht je van het komend seizoen? Je zei het al een beetje van, ik verwacht toch ook wel dat we hoog meedraaien. Hè, maar je begint eigenlijk vanaf het begin, hè?
2: Ja, we beginnen onderaan. En alle verenigingen waar we tegen gespeeld hebben, die zeggen tegen ons dat we bij de eerste 5 gaan eindigen. Ik moet het alles nog eens zien, want vriendschappelijk wedstrijden en toernooitjes
1: anders.
2: En bekers, dat is anders dan competitie. Dus we gaan ons sterk maken om dat te bewerkstelligen en dan gaan we kijken wat het gaat worden.
1: Hoe groot is jouw selectiegroep?
2: Als het goed is hebben wij 22 man, 20 veldspelers en 2 keepers. En het tweede heeft ook nog een kleine 18 man. Dus we zitten heel, heel goed in de spelers op dit moment.
1: En ik hoorde van het bestuur, de aanbod van de jeugd is eigenlijk bijzonder goed, hè?
2: Ja, de onder 19 is ook doorgekomen naar 1 en 2. En er gaan heel veel onder 19 spelers gaan naar de A-selectie. En die mogen zich gaan bewijzen om een plek te veroveren in het eerste.
1: Is het ook een vraag van bestuur naar jou toe, dat je dus sowieso de jeugd eigenlijk steeds meer gaat inpassen?
2: Ja, je moet zich wel inpassen, want zonder deze jeugdspelers kunnen wij het niet doen. Want verleden jaar hebben ze het eerste gehad en het tweede. Hebben ze ook al moeten schipperen. En nu hebben we gewoon een hele grote selectie met de jongens. Daar hebben we de jongens ook over laten komen. Er zit heel veel potentie in. Nou, en dan gaan we kijken hoe we het gaan brengen allemaal. En alle jongens moeten aan de bak. En zo simpel is het.
1: Als je naar het eerste elftal kijkt, heb je dan een selectiegroep van 16 man?
2: Nee, ik heb een selectie van 20 veldspelers en 2 keepers. En daar kies ik elke wedstrijd uit. Dus we gaan het zien.
1: Hartstikke fijn. Leuk dat je even voor de microfoon kwam.
2: Is goed.
1: En veel succes.
2: Dankjewel.
1: Oké, bedankt, hè.
2: Jo, is goed.
1: Dat was Herman Verhips.
0: Dankjewel, Jurgen, voor dit mooie interview. Nou, we hebben nog genoeg tijd tot 7 uur voor nog meer van dat soort interviews. De wedstrijd die nog bezig is, dat is natuurlijk Olympia tegen DSO. Die is nu nog in de rust. 1-0 staat er daar. Peter Kool staat voor ons langs de lijn. Die horen we straks weer. In de tussentijd weer even muziek. We gaan lekker naar Nieuw-Zeeland, naar Crowded House. Don't dream it's over.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Ja, het gaat over iets dat bijna voorbij is, maar we gaan daar juist vooruit kijken. Dus deze draaien we even terug, want Jurgen Veldman heeft Marco van Vliet aan de telefoon, aan de microfoon staan. En dat is een van de spelers van Gouda die straks hoopt te scoren tegen de Feyenoord Legends. Jurgen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik denk ook dat je hoopt om te kunnen scoren.
2: Uiteraard, altijd.
0: Jurgen, we horen niks meer. Jurgen, even een check op de microfoon daar. We horen geen geluid. We hebben nog steeds geen audio vanaf het veld. Ja, dat is natuurlijk wat je krijgt bij live radio. Dan kunnen dit soort dingen af en toe gebeuren. We wachten even tot Jurgen Veldman weer wat van zich laat horen. Tot de microfoon gerepareerd is. En in de tussentijd gaan we gewoon weer eventjes naar Crowded House.

Crowded House met Don't Dream It's Over. Ja, helaas hebben we nog, zijn we het contact verloren met SV Gouda. Daar hebben we twee verslaggevers vandaag langs de lijn staan voor de speciale uitzending, voor de speciale wedstrijd om het 120-jarig bestaan van SV Gouda te vieren. Daar speelt dus Gouda vanavond tegen de Legends van Feyenoord. We zijn heel benieuwd hoe dat gaat eindigen. Die wedstrijd begint om 7 uur. In de tussentijd hebben we dus nog hier en daar interviews langs het veld. En we hebben ook nog een wedstrijd die nu nog bezig is. Als het goed is zijn ze nu richting het einde van de rust aan het gaan. Dat is de wedstrijd van Olympia tegen DSO, waar het 1-0 staat. We hopen zo weer contact te kunnen leggen met Jurgen Veldman om het interview af te maken. We hebben verder ook nog Gerrit Schinkel daar straks langs de lijn staan. Terwijl we wachten op het contact met dan wel Jurgen, dan wel Peter, dan wel Gerrit, gaan we weer heel eventjes luisteren naar een lekker muziekje. Dit keer van Dasha Austin, Boots Stop Working.

0: Oliver's Army van Elvis Costello en de Attractions hier bij Sport op zaterdag. Waar we weer begonnen zijn met voetbal bij Olympia tegen DSO. Peter Kool.
1: Ja, we zijn inmiddels een minuut of drie bezig en die drie minuten zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hij is er nog niet geuit overigens in een andere score. Het zat nog eens 1 tegen 0 van Olympia. Maar we waren maar een minuut aan het spelen in die twee helft toen er een enorme fout was van Marvin Vat, de centrale verdediger van Olympia. En die werd snel opgepikt, die bal, door DSO. Door name een invaller die in de ploeg is gekomen in de rust. Mohamed Ouraki, die was razendsnel, maar Marvin Vat wist er nog net te stoppen. Door middel van, hij hing een beetje aan zijn broekje en hij pakte de bal in zijn handen. En dat had de scheidsrechter echt misschien wel strenger kunnen zijn dan hij nu was. Hij moest nu met een gele kaart deed hij het af. En daar kwam Marvin Vat goed weg. En een minuut later was het precies andersom. Toen was het Olympia die doorbrak aan de rechterkant. En het was het Kai van Houwelingen die het broekje van Agatjan van Dijk helemaal naar beneden trok. En ook die kon een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Yannick Mathieu. En weer een minuut later is het nu Dani Swets die geblesseerd van het veld afgaat. En dat is wel een tegenvaller overigens voor Olympia. Dat is nog wel een belangrijke speler voor ze, de spitsspeler. Maar ik denk niet dat hij terug gaat kopen. Hij zit inmiddels in de dugout. Olympia die heeft nog geen invaller in het veld gebracht. Dus ze doen het even met 10 man tegen 11 mannen uit Zoetermeer. Het is Marcel Vat nu hier aan de bal. Die geeft ze opnieuw verkeerd af. Dat deed hij net dus ook al. En opnieuw wordt het gevaarlijk voor het DSO. Dan komt dat schat. En is het Justin van Tol die de bal nog in ternauwernood weet te houden. Nou, hij zit er nog niet zo lekker in, Marvin Vat, in die tweede helft. Laten we het daar maar op houden. De klok. Die schuift inmiddels naar minuut nummer 50. Olympia staat nog steeds met 1 tegen 0 voor. Ze spelen ook nog steeds met 10 tegen 9. Er is nog steeds geen speler ingebracht voor Dani Swets. Die ik inmiddels naar de kleedkamer heb zien strompelen. Hij zal ongetwijfeld zo vervangen komen. Wie dat gaat zien, wie dat gaat worden, dat gaan we dan wel zien. Nu even tot zover genoeg hier. Minuut 51 is bezig. Olympia tegen DSO, 1 tegen 0.
0: Dankjewel, Peter Kool, daar bij die wedstrijd. Ja, 80 jaar geleden werd Freddie Mercury geboren. Hij was natuurlijk eigenlijk dan 80 moeten worden vandaag. Maar helaas, hij is veel te jong gestorven. Dus hij heeft nooit die 80 kaarsjes uit kunnen blazen. Maar omdat hij dus vandaag jarig zou zijn geweest, draaien we wel vandaag al de hele dag 1 keer per uur een nummertje van zijn band. En dat is natuurlijk Queen. En dit uur heb ik voor jullie klaarstaan. Bicycle Race. Bye.

Queen met Bicycle Race, dus ter ere van dat 80 jaar geleden Freddie Mercury van Queen geboren werd. In Tanzania trouwens, weten veel mensen niet, maar hij komt uit Tanzania, niet uit Engeland. Er is hij natuurlijk uiteindelijk wel heel lang opgegroeid en voor een groot deel van zijn leven heeft hij daar gewoond. Maar nee, hij komt uit Tanzania en hij was dus vandaag 80 jaar oud geworden als hij niet veel te vroeg was overleden aan de gevolgen van AIDS. Hierop bij Sport op Zaterdag, deze extra lange uitzending. Dit is al uur 5 en er komen hierna nog 2. Dus in totaal 7 uur lang Sport op Zaterdag. Waar de eerste 4 uur gewoon regulier waren, hebben we dit uur een soort van overbruggingsuurtjes. We hebben hier en daar flitsen van de wedstrijd Olympia tegen D. Met Peter Kool, waar het nu 1 tegen 0 staat. En daarnaast hebben we dus ook af en toe interviews al langs de kant daarbij. SV Gouda. Die club staat namelijk 120 jaar en speelt daarom vanavond om 7 uur tegen de Feyenoord Legends. Van ons zijn Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel daarbij. Zij doen straks een verslag van die wedstrijd en in de tussentijd zijn ze af en toe te horen met een interview. En totdat we contact leggen met dan wel het veld van SV Gouda, dan wel met het veld van Olympia, gaan we eventjes naar muziek. Talk to You van Another End. 54 Ultra. Geen idee of ze het zeggen, maar ze hebben wel een liedje gemaakt.

0: Ja, dat was dus Another N54 Ultra met Talk to You. Ondertussen hebben we de lijnen die zijn hier en daar niet zo stabiel als we zouden willen. We hebben iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik? Ja, we horen hier naar op de achtergrond wat geluid.
1: Ja, ik kom ja. Door. Maar
0: we hebben je, Jurgen.
1: Ja, het is even wennen geblazen, want ik hoorde dat mijn eerste interview met die speler van Gouda, dat die goed doorkwam.
0: Helaas niet inderdaad. We hoorden op een gegeven moment geen audio meer hier in de studio en dus ook niet bij de luisteraars thuis. Maar nu ben je luid en duidelijk te horen.
1: Oké, nou ik zal eerst even zeggen dat de tribune hier, en u hoort het ook, aardig vol zit. Dus ik ga proberen om dus te kijken of ik een van de spelers van Gouda kan vinden. Die dus even ervoor wil komen. Dus ik loop even naar beneden. Want wat ik al zei, het is hier mut en mut vol. En ik kijk even of er een mogelijkheid is om dus even een kort interview te doen.
0: Is goed, Jurgen. Terwijl jij iemand zoekt, gaan wij heel eventjes naar de wedstrijd Olympia tegen DSO met Peter Kool.
2: Ja, daar is precies een uur gespeeld. Stand is nog steeds 1 tegen 0 in het voordeel van Olympia. Maar DSO, dat dringt aan. En Olympia moet terug. Een aantal hachelijke momenten waren er voor het doel van keeper Dustin van Tol. En ook een aantal fantastische reddingen van die jonge doelman. Die zorgen ervoor dat er nog steeds 0 staat aan de kant van DSO. Maar of ze dat gaan volhouden, die mannen van Erik van Soest, dat is nog maar even de vraag. Ze mogen nu een doeltrap gaan nemen. En het is Marvin Vat die zich daarmee gaat belasten. Geeft de bal dan aan van Tol naar Adjan van Dijk. Adjan van Dijk geeft ze even terug aan Marvin Vat. Daar gaat de bal naar Robin Spaans. Zo tikt Olympia die bal rustig rond. Guus en er zit Jip Kolenbrander die dan de paas moet gaan geven, doet hij niet. Het is Jassir Hamdani. En die geeft de paas goed als Sofian de Koning zegt. Dat is een hele goede paas. Dan moet hij het duel winnen. En dat doet hij niet. Is het een verdediger van Zoetermeer van DSO die de bal terug kan spelen. Nog even schuldig wie dan die Zwets is komen vangen. Dat is Luc Daan. Een normale vaste spits van Olympia 2. Maar bij de blessure van Dani Zwets en de afwezigheid van Leo van der Velden mag hij het nu gaan proberen in de punt van de Olympiaanse aanval. Opnieuw Olympia in balbezit via Robin Spaans. Robin Spaans naar Yassir Hamdani. In de helft is direct als tegenstander, maar hij weet de bal keurig bij Romeo Pieters te bezorgen. De enige doelpuntenmaker van deze wedstrijd. Hij heeft even zijn tijd. Even de druk af van die verdediging af van Olympia. En langzaam maar zeker moet DSO nu ook wat terug. Wordt de bal over de hele gegeven, zoals dat heet. Dan moet Sofian de Koning in actie komen. Maar dat lukt niet. Is het DSO die de bal gaat overnemen? Nou, we zitten inmiddels in de 62e minuut. Deze aanval gaat niets opleveren. Want de bal is inmiddels weer bij de keeper van Olympia. En Olympia gaat aan de volgende aanval beginnen. 62 minuten gespeeld. Stand nog steeds 1 tegen 0 voor Olympia.
0: Dankjewel, Peter, voor het verslag van die wedstrijd. En dan gaan we weer naar Jurgen Veldman. Volgens mij heb jij iemand achter de microfoon weten te krijgen, Jurgen.
1: Dat klopt. Een van de sterspelers van Gouda. En dan praat ik over veteranen. Maar heel leuk dat we dus op deze manier een wedstrijd gaan spelen. Hè. Even, hoe heet je?
3: Maurits.
1: Je hebt ook een achternaam, hè?
3: Ja, De Haan.
1: Ja, en we kennen elkaar ook een beetje van school. Maar ook een beetje van de straat waar we wonen. Maar dit is natuurlijk uniek om zo'n wedstrijd te gaan doen, hè?
3: Ja, zeker. Dat is fantastisch. Eén keer in je leven doe je dit.
1: En je zegt het al, één keer in je leven doe je dit. Ik hoorde al jullie spelen met twee teams. Want voor mij was de aanwas voor een team mee te spelen was bijzonder groot, hè?
3: Ja, dat klopt. Er waren heel veel spelers die deze wedstrijd wilden spelen. Dus ja, nu 34 man. Dus ja, gewoon lekker genieten en lekker voetballen.
1: En de gemiddelde leeftijd is 25, geloof ik, hè?
3: Nou, dat denk ik niet. Ik denk gemiddeld 45, denk ik, zoiets ongeveer wel, denk ik.
1: Maar als je gaat kijken van dit leeft natuurlijk, heb je hier heel lang voor getraind?
3: Nee, want ik ben net 2 weken op vakantie geweest. Dus ik heb de training ook gemist.
1: Had je geen vakantieteam?
3: Nee, dat deed ik alleen andere trainingen.
1: En wat voor trainingen?
3: Ja, iets met een met een tarwe smoothie of een goudgele rakker, zoiets.
1: Maar goed, dit is natuurlijk hartstikke leuk, ook voor de voetbalvereniging Gouda. Want ik hoor dus de mensen ook praten. Die zeggen ook van, dit is hartstikke leuk ook om dit zo te laten zien, hè?
3: Ja, zeker. Het is fantastisch. Dus kijk wat de mensen hier allemaal zijn voor de beleving van Gouda. Dat is gewoon iets moois en iets unieks, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed. En daarom is het zo ook heel belangrijk dat je dus met twee teams spelen. Want ik denk dat één team twee helften niet volhoudt, hè?
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ik speel zelf ook 15 minuten, dus ja, dat.
1: Oh, het is maar goed dat je vooruit kijkt en zegt van, jongens, ik speel maar 15 minuten. Hey, mag ik je heel veel succes en heel veel plezier?
3: Ja, dat komt zeker goed. Dankjewel.
1: Is goed. Oké, dit was even voorlopig het Gouda terrein. Met een van de spelers die dus wat moet laten zien tegen Feyenoord. En Feyenoord is de gemiddelde leeftijd iets hoger dan bij Gouda. Maar goed, het is natuurlijk onwijs leuk om dus zo'n wedstrijd te gaan doen. Voorlopig even weer terug in de studio.
0: Dankjewel, Jurgen, daarvoor deze leuke interviews en sfeerimpressies langs de lijn bij SV Gouda. Ja, zojuist draaide ik natuurlijk een plaat van Queen, omdat Freddie Mercury 80 jaar geleden geboren was. De leeftijd 80 jaar kwam ook vorige week terug, want vorige week overleed op dus 80-jarige leeftijd niemand minder dan Dolly Parton, de legendarische zangeres, muzikant, liedjeschrijver, filantroop, actrice ook. En daarom draaien we nu Why'd You Come In Here Looking Like That. Why'd you come?

Dolly Parton, Why'd You Come In Here Looking Like That? Ja, deze zangeres die overleed vorige week dinsdag 25 augustus was dat op 80-jarige leeftijd. Hartstikke jammer natuurlijk, maar wel een heleboel hartstikke mooie muziek gemaakt waar we nog lang van kunnen genieten. Wil je nou meer horen van Dolly Parton? Luister dan vooral volgende week zondag om 12 uur naar deze zender, naar Gouwestad Radio. Want we zijn op dit moment alleen nog op Gouwestad te horen. Dan kan je namelijk genieten van een uur lang alleen maar Dolly Parton. Al gaan we diep in op haar leven en haar carrière. In de tussentijd wachten we nog op extra telefoontjes vanuit dan wel het veld van SV Gouda, dan wel van Olympia. In de tussentijd luisteren we even naar Nelly Furtado en Forza.

0: Nelly Furtado met Forza hier bij Gouwstad Radio Sport op zaterdag. Speciaal extra lange uitzending. We gaan gauw naar Peter Kool bij Olympia DSO.
1: Ja, er zijn 71 minuten gespeeld en in de aankondiging is het DSO wat gelijk maakt. Aanvoerder Hugo Botermans, de spits van DSO, die draaide zich knap vrij in het strafschopgebied en schoot de bal onberispelijk in de linker benedenhoek. Dus in Vertol absoluut kansloos. 1-1 is de stand. We zitten in de 72e minuut, dus we moeten nog wel even doorgaan. En ik ben benieuwd of Olympia stand weet te houden tegen deze toch echt een hele goede eerste klasse hoor. Die leggen echt een leuke partij voetbal op de mat. Echt leuk om te zien. Van Dijk, Aartje van Dijk. Nu voor Olympia in balbezit. In duel met zijn tegenstander. En dat betekent een ingooi voor Olympia omdat die bal over de zijlijn gaat. Via een been van Kai van Houwelingen. En dan mag Yassir Hamdani gaan ingooien. Maar eerst wordt er nog even gewisseld. Is het Walid Kadri die eruit gaat bij DSO en Demi de Graaf die voor hem in de plaats komt. Nou, het zal zo zijn. Laten we maar weer lekker gaan voetballen. Hamdani gaat ingooien richting aanvoerder. Jip Kolenbrander. Dan geeft ze de bal goed op Sjoerd van de Koning. En die geeft hem in één keer helemaal aan de linkervleugel. En daar moet Luc Daan achteraan gaan. En dat doet hij ook met gretigheid. Dan wordt daarin ondersteund door een andere wissel aan de kant van Olympia. Het was even kijken, Mats van der Brink die er ingekomen was nog voor bij Olympia. Omdat misschien wel de beste man aan Gouwse kant, Davy Heyakaya, eruit moest met een blessure. Nu opnieuw een aanval van DSO. En zit dan Daan die de bal weg kan werken uit dat strafschopgebied. Wordt hij opgevangen door DSO halverwege de helft van Olympia. Leroy Zwarteveld was dat. Maar die laat de bal nu over de zijlijn lopen. En dan mag Kutim Aymadi gaan ingooien. Het tempo ligt ook hoog in deze wedstrijd. En dat komt door de DSO. Maar ik moet zeggen, Olympia gaat er uitstekend in mee. Lijkt me redelijk op koers te liggen om die competitie te gaan beginnen over een paar weken. Nu is het Robin Spaans die de bal over de zijlijn speelt. En dan mag Zoetmeer DSO te weten gaan ingooien. Ter hoogte van het strafschopgebied van Olympia. En dat doen ze opnieuw snel. Het is inmiddels gebeurd. Gaat de bal iets terug. Laat hij nu voorgegeven worden. En dan moet Hamdani koppen. Doet hij niet. Hij gaat onder de bal door. Dan is het die spits Botermans die schiet. En dan blokt Hamdani die bal gelukkig nog voor Olympia. Anders had de tweede van Botermans erin gelegen. Is gelukkig niet het geval. Wel een ingooi nog voor DSO. Die meer en meer aanbrengen. 74ste minuut zitten we inmiddels. Ingooi gaat genomen worden. Is inmiddels al gedaan. Aan de rechterkant gaan ze niet door. Moet die bal voorkomen. En dat lukt niet. Maar die wordt ten koste van een overtreding. En dat was een vrije trap voor deze open. Gevaarlijke plek. Een meter of 2-3 buiten het strafschopgebied van Olympia. Mogen ze een vrije trap gaan nemen. En volgens mij is het Mohamed Ouraki die zich, die invaller die zich daarmee gaat belasten. Ja hoor, dat gaat hij inderdaad doen. En nu 20 spelers, nou ja, de keeper nog mee, 19 spelers in het strafschopgebied van Olympia. Kijk hoe ze die gaan verdedigen. Gaat die

0: Gaat de bal naar Hamdani. Hamdani weer naar de koning. En zo houdt Olympia toch ook wel de druk op. Goed voorgegeven, zeg wel de koning. En dan is het Mats van der Brink die er net niet bij kan. Maar nog wel Romeo Pieters die bij de bal kan. Terwijl ik twee invallers al zien klaar zien staan bij Olympia. Dat is Tista van Ede. En die andere kan ik nu nog...
1: Peter, we gaan heel even naar Gouda. Want daar begint het los te barsten. We gaan zo weer naar jou. Maar we gaan weer heel even... Jurgen die zit al een tijdje te wachten om weer een sfeerimpressie te geven. En het gaat al flink los daar bij Gouda. Jurgen.
2: Ja, mijn probleem ligt gewoon in het feit dat ik nu er niet meer in kan komen. Omdat degene die dus... eigenlijk kwam interviewen, dat was een soort met opzweper van het publiek, van de gozer die ook op de Goudse Baren bij mij heeft gezeten. En hij kende mij ook, maar hij staat nu weer te zingen, te schrijven. Dus ik geef even terug in de studio, misschien dat ik hem straks nog even bij me kan krijgen, want ze zitten allemaal hier ook een klein beetje aan de... Jongens met een witte kop erop.
1: Dan snap ik, Jurgen. We horen het flink losgaan op de achtergrond. Geef maar een geel. Als je hem weer te pakken hebt, gaan wij weer even naar Peter.
0: Ja, okay. Ja, het is 2-1 geworden voor Olympia. Sofian de Koning die bal oppikte. En de bal werd een prachtig schot in de linkerhoek. Schoot 2-1 voor Olympia. En diezelfde Sofian de Koning wordt nu gewisseld. Net als Romeo Pieters. En ik zei al wie klaar stonden. Dat is Moritz de Bruyne staat klaar. En Tristan van Eden. Ze zijn er inmiddels ingekomen. 77 minuten. En waar iedereen zat te wachten, houdt Olympia het vol. En gaat die 1-2 niet komen. Staan ze nu ineens weer vol met 2-1. En het is echt een prachtige wedstrijd hier om te zien. Tussen twee ploegen die spelen om te winnen. En niet om een doelpunt te voorkomen. En dan krijg je aantrekkelijke voetbalwedstrijden. Nou, ik ga voor nu even ermee stoppen hier. We zitten in de 77ste minuut. Olympia leidt hier aan de Bodegraafstraatweg met 2-1 tegen DSO.

0: Lady Madonna van de Beatles schuiven we naar beneden. Want net voor het nieuws van 7 uur gaan we alvast naar Gouda tegen de Legends van Feyenoord. Want de wedstrijd is begonnen, Gerrit Schinkel.
1: De wedstrijd is inderdaad begonnen. De aftrap is verricht door de burgemeester Pieter Verhoeven samen met de wethouder Verkuil. En dat was een mooi doelpunt, maar dat telt niet. In ieder geval, er staan allemaal nul op het scorebord. Er wordt 2 keer 30 minuten gespeeld. En dat heeft er ook allemaal te maken natuurlijk met het licht. Een overtreding van een van de Feyenoorders. En waar de scheidsrechter die laat gewoon doorgaan. Ja, de namen, dat zullen ze allemaal helemaal noemen. Gouda heeft een hele voorraad spelers. Ze hebben ze verdeeld over de eerste helft en over de tweede helft. En Feyenoord komt het 5. Die spelers, bekende, mooie bekende namen, maar ook minder bekende namen. Kortom, het is hier een feest. De tribune zit hartstikke vol. We hebben vuurwerk gezien, maar dat was heel bescheiden. Een mooi vuurwerk, dus er is verder helemaal niets aan de hand. Het scorebord loopt dus dan allemaal op nul, dus ik denk dat de man die daarbij moet werken nog even wakker moet worden. Maar we hebben inmiddels een minuut of 2 gespeeld en Ali Boussaboun van Feyenoord, die gaat proberen de bal te veroveren. Dat lukt hem dan net niet. En dan laat hij dat iemand anders over. Nou, over meer namen zometeen. Vannacht voorlopig is hier gestart. En is het nog gewoon 0-0.
0: Dankjewel Gerrit. 30 seconden voor het nieuws hebben we een doelpunt bij Peter. Gauw Peter.
2: 3-1 voor Olympia. Moritz de Bruin maakte die treffer. En het ziet er nu goed uit voor Olympia. 3-1 voorsprong.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De 2 piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek en Max Verstappen start als 6e. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is... Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
6: Dit is Sport op Zaterdag.
0: Waar we heel gauw gelijk weer gaan naar het veld van Gouda. Want daar staat namelijk Jurgen Veldman met niemand minder dan Pieter Verhoeven, de burgemeester van Gouda. Jurgen, naar jou.
7: Ja, en daarnaast staat Ronald van Kijk, de nieuwe man van de sport. En dan praat ik eens over de wethouder. En, maar daar kom ik straks op. Ik ga eerst even naar, naar mijn grote vriend die naast me staat. Ja, dat mag ik nu wel even zeggen.
8: Zeker.
7: Dat is de heer Verhoeven, onze burgemeester. Wat vindt u van dit, dit spektakel?
8: Ja, ontzettend trots. Zijn wij, Ronald van Gouw en ik, vanuit de gemeente bestuurd op SV Gouda, dat al 120 jaar een uniek lange periode onafgebroken voetbal biedt voor iedereen in Gouda. En ze zaten natuurlijk eerst dicht tegen de binnenstad aan bij het politiebureau. En op een gegeven moment zijn ze natuurlijk uitgeplaatst en hier in Bloemendaal neergestreken. En dat past als een jas, want je merkt echt dat het een volksclub is voor de wijk en ver daarbuiten. En het zindert van de activiteiten vandaag, met als absoluut hoogtepunt de wedstrijd tegen de Legends van Feyenoord. En daar kijken we nu naar. En dat is natuurlijk wel heel passionerend dat wij de aftrap mochten verzorgen. Tussen spelers als Daryl Janmaat en Bilal. Maar uiteindelijk hopen we vooral dat Gouwenaren trots zijn op deze geweldige club.
7: Nou, ik kan me voorstellen, want als je dus kijkt naar de tribune, die zit ook mutvol. En wat dat betreft loopt het natuurlijk als een trein. Want dit is natuurlijk ja, een voorbereiding van een jaar.
8: Nou ja, een jubileumjaar.
7: Ja.
8: En dat een club onafgebroken 120 jaar bestaat. Hoewel Olympia is natuurlijk ook een club met oude roots. En nou, er zijn natuurlijk meer Goudse clubs met een mooie geschiedenis. Ona ooit met dat voetbalclub. Joden Boys met... oh, nu gaat er toch bijna een goaltje vallen. Sorry dat ik onderbreek. Maar Schouder heeft een rijke voetbalgeschiedenis. En laat het vooral zo houden.
7: Daar ben ik blij om. Ik ga even naar Ronald Verkuijk. Verkuil, oh jongen, ik heb
8: wordt het al... een keer trakteren, hè?
7: Het is echt ongelooflijk. Deze manier ken ik nog niet, maar sinds ik dus eigenlijk afgesproken heb voor een interview, kennen we elkaar al redelijk, want ik heb een enorme blunder gemaakt. Maar goed, het is goed gemaakt. Maar Ronald, hoe vind je dit spektakel?
9: Nou ja, ik was hier tot voor kort zelf ook lid bij Gouda. Ja, zeker. Ik ben niet al te lang lid geweest, want het team waar ik bij zat van oude mannen, dat viel uit elkaar. Op vrijdagavond voetbalden we op een half veld overigens, hè, de 45-plussers. Maar als ik dan hier ben en die sfeer, hè, en straks is er ook een groot feest met de artiesten. En ja, je merkt gewoon, de sfeer is fantastisch. Nee, echt heel leuk.
7: Nou, ik vind het wel mooi, want ik zat net naast iemand, een aanjager van het publiek.
8: Ja.
7: En ja, hij heeft dus dezelfde school als ik gehad, alleen ik was docent. Hij zei, ja, ik ken u ook wel, want u had altijd een grote mond.
8: Ja.
7: Maar ik vind er wel mee. Maar...
9: Nou, die grote mond heeft hij goed geleerd dan, want hij doet het goed, die aanjager hier.
7: Ja, ik vind het fantastisch. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dus als gemeentebestuur gewoon hier erg trots zijn dat het op deze manier gebeurt, hè?
9: Nou ja, kijk, als je hier komt en je ziet die sfeer, hè, dit is echt, dat zie je aan alles. Dit is een club die verbindt. En daar houden we van. Dus als je hier dan komt en je ziet van jong tot oud, ik heb politici langs zien komen, ik heb de ondernemers, de sponsors zijn er. Ja, goede sfeer, dat is toch altijd leuk. Ja.
7: Oké, mag ik u beiden een hele goede avond toevinden, want u heeft waarschijnlijk nog een verjaardag.
9: Hè? Ja, ik ga nog een stukje rennen bij de singelloop, ook leuk.
7: Oh, ja. Oh, en wat gaat u doen?
8: Ja, mijn zwager is jarig, maar dat is pas laat op de avond. Ik ga nu genieten van Gouda.
7: Ja, oké. Mag ik jullie een hele fijne avond toe wensen?
9: Dankjewel, hè.
7: Oh, oké, bedankt. Ja, bedankt. Doei.
0: Ja, dankjewel Jurgen. Ja, want ze zijn daar bij die wedstrijd van SV Gouden tegen de Legends van Feyenoord. We zouden het haast vergeten, maar er wordt dus ook gevoetbald. En voor live verslag gaan we nu naar Gerrit Schinkel.
10: Sterker nog, er is nog gescoord inderdaad een paar minuten geleden. En een van de, ja, de Feyenoord-spitsen die vroeger bij Feyenoord inderdaad ook de nodige goaltjes maakte. Mitchell Tevreden, die scoorde na 4 minuten de 0-1. En die staat nu na een kleine 10 minuten staat die stand nog steeds op het scorebord. Het Feyenoord valt wel aan. En zojuist de mooie redding van doelman Geoffrey Brouwer. Ja, normaal speler, maar nu keeper. En het is een extra mooie dag voor hem, want hij is vandaag ook jarig. Dus kan je nagaan. 120 is hij niet. En nu komt die bal voor van... En dan gaat de, ja, prachtige redding inderdaad, want de bal ging dan richting de doelman van Gouda. Gouda speelt met heel veel spelers. Ik kan de namen wel even snel noemen die in de eerste helft spelen. Dat zijn dan Patrick de Bond, Kai van der Loo, Niels Overdiek, Justin van Rooyen, Sidney Heuvelman, Pieter Zorgman, Marco van Vliet.
1: Michel van Genep, Paul Helmond, Conor Jansen, Wesley van der Hoorn, Dennis Steenbergen. Ja, Jan Heuvelman, de voorzitter, doet ook mee. Mark van der Klei, Geoffrey Wouwer, ik noem al de doelman. En Bas Boeren, dat is de nummer 39 in deze eerste helft. En bij Feyenoord, ja, bekende namen, misschien iets minder bekende. De doelman Edwin van Zwieten. Verder Daryl Janmaat, ja, bekend natuurlijk. Karim Saidi, Remco, Sivat Sprokkel, Edwin de Graaf, Gerson Cabral, Bilal Bassiklou, Mitchell de Vrede, Nicky Hobbs, Louis Predo, Pedro, Leonardo, de oersnelle Braziliaan is er ook bij. Ali Boussaboun, Orlando Engelaar en Edwin van Dieren. En diezelfde Edwin van Dieren, die had ook een mogelijkheid. We gaan even een aanval meenemen van Gouda. Oudiba, die bal die wordt dan goed onderschept daar door Nicky Hofs. Ja, die een paar jaar is ouder natuurlijk. Kijk, we zien een beetje een omvangrijke figuur is het een beetje geworden. Bekend natuurlijk van Vitesse, maar ook een aantal jaren bij Feyenoord gespeeld. De aanval van Feyenoord gaat inderdaad door. Ja, dat is er lopen een paar jongere spelers bij, een jaar of 3, 4, 35. Ja, dan kan je wel zien dat die toch wel aardig tempo hebben, zoals Jerson Cabral. Die is wel echt goed. Nou, bal gaan we even terug. Laten we nog even een aanval meenemen van de Feyenoord Legends. Een rustig balletje daar, een rustige paas van de man die het allemaal een beetje geregeld heeft hier bij Feyenoord, Ali Boussaboun. Nou, dan is de bal nu in bezit van doelman Brouwer. Maar dan gaat de scheidsrechter naartoe. Moet hij even een stukje terug. Nou, we hebben hier gespeeld. Ruim een minuut of 10, 11 ongeveer. Dus ik denk dat het tijd wordt voor een stukje muziek, Paul.
0: Nou, Paul die is er niet meer en we gaan ook niet naar de muziek, Gerrit, maar dankjewel. Want we gaan nog even naar Olympia tegen DSO. Peter Kool, jullie zijn nog bezig of zijn ze net afgefloten?
2: Nee, ze zijn nog steeds bezig. Ze zitten al diep in blessuretijd. Eindig veelsmaniger nog twee spelers, één van DSO en één van Olympia moesten naar de nieuw ingevoerde strafbank om 10 minuten straftijd uit te zitten. Beide voor, één voor spelbederf. En Yassir Hamdani, omdat hij te lang wachtte met het nemen van een vrije trap. Nou, zoals gezegd, we zitten diep in blessuretijd. Ik denk wel een minuut of 5. En de scheidsrechter heeft zijn plezier en die laat doorgaan. En nu mag Hamdani weer het veld in komen, zodat het weer 11 tegen 11 is. En dan neem ik aan dat hij zo wel gaat afsluiten. Olympia staat nog steeds met 3-1 voor. En dat is toch een hele, hele knappe overwinning van Olympia op eerste klasse DSO. Die vooraf toch veel hoger ingeschat waren. Maar eigenlijk hier de kous op de neus hebben gehad. Een minuut of 20 Olympia onder druk hebben gehad. Maar die andere 70 minuten was er absoluut geen verschil tussen beide partijen. En was misschien Olympia wel de bovenliggende partij. Er wordt nu afgefloten. Olympia heeft hier gewonnen tegen DSO met 3-1. En staat er fantastisch voor in de beker.
0: Dankjewel Peter. En dan gaan we gauw naar Jurgen.
11: Ja, wat natuurlijk wel mooi is, want Gerrit en ik zitten hier in een hokje op tribune. Wij kunnen elkaar zelf nauwelijks verstaan door het lawaai wat hier gemaakt wordt. Want we hebben ook een soort van aanjager tussen lopen. Die het hele zaakje gewoon aardig weet op te zitten. En dat hoor je ook zelf. En dat blijkt al, het schijnt dat er een afdeling van me te zijn. Dus hij moest al lachen van wat doet hij niet? Ja, ik kan het niet maken. Maar goed, we zijn op dit punt aan het kijken en ik wil even aan Gerrit vragen, hoe staat het dan precies? 0-2?
12: 0-1.
11: Of 0-1, want ja, maar alleen de stand, de tijd, die staat er niet aan, hè?
12: Dus nee, we zijn begonnen, maar
11: 2 minuten
12: voor 7
11: ongeveer. Oh, Gerrit heeft gelukkig alles in stand gezet. Maar we zien natuurlijk een wedstrijd waarin dus continu ook verwisseld wordt door zowel de coaches van Gouda als van Feyenoord. En net zie ik bij een half team zie ik naar de kant lopen om dus verwisseld te worden. En het is gewoon heel goed. Maar goed, het is op dit moment de doelman van Gouda. En dan moet ik even kijken hoe die heet. Ik denk Patrick de Bond.
12: Nee, Geoffrey Brouwer.
11: Oh, Geoffrey Brouwer, ja. Gezien het feit dat dus eigenlijk hier alles op zijn normale manier doet. Waarin we dus alles moeten noteren met de pen. Want een printer is dus hier ook ver weg te zoeken. Dus we moeten hier alles opschrijven. Maar goed, Gouda gaat aan de rechterkant er vandoor. Gaat voorzetten.
7: En daar wordt de mogelijkheid gecreëerd omdat de bal in het midden eigenlijk belandt. Maar de bal gaat weer naar voren en het is Feyenoord die dus de bal door... Oh, wat een doelpunt. Wat een mooi
13: doelpunt.
7: Ali Boussaboum die dus de bal buiten de 16 eigenlijk voor zijn linkervoet krijgt. En dan is eigenlijk de bal gewoon over de keeper van Feyenoord. Zie ik hem heen gooien. En het is dus Geoffrey Brouwer die dus de bal eigenlijk alleen maar kan gaan halen om dus de bal weer naar voren te brengen. 0-2 voor Feyenoord. Fred? Oh, je bent in mijn macht.

0: De Gibson Brothers, Que Sera Mi Vida hier bij deze speciale extra lange uitzending van Sport op Zaterdag. Waar we kijken naar de wedstrijd Feyenoord Legends uit tegen natuurlijk SV Gouda die een 120-jarig bestaan vieren. Langs de lijn hebben we twee van onze verslaggevers staan, Jurgen Veldman. Maar nu hebben we contact met Gerrit Schinkel.
1: 0 tegen 2 inderdaad. En Gouda, ja, dat krijgt eigenlijk weinig kansen. Ja, dat kan je ook zeggen. Dat is nog de verdienste van Feyenoord. Dat goed staat te verdedigen. Maar ja, je kan toch wel zien dat het verschil is inderdaad. En ja, dan wordt weer een mogelijkheid hier voor Feyenoord. Nicky Hofs, die strooit met pases alsof hij nooit weg is geweest. En deze bal die stuit het dan bijna op. En dan kan Jeffrey Bauer toch ingrijpen. Maar Arie Boussaboen op het middenveld nu met een... kijken, wat kan hij die bal kwijt? Oh, een mooie paas geeft hij. Maar daar staan toch te veel Gouda-verdedigers. Waardoor dat feestje niet doorging. Maar ja, ook die paas van Gouda is niet goed. Waardoor er opgevangen kan worden door Mitchell tevreden. En dan gaat het allemaal. En dit wordt 3-0. Ja, dit is wel erg makkelijk, zeg. Hey, Nicky Hofs die scoort volgens mij hier. Of is het buitenspel? Nee, ik denk dat hij... Nee, het is buitenspel inderdaad. Nou, daar komt Gouda wat dat betreft goed weg. Maar het was van dichtbij dat de bal er inderdaad in vloog. Maar nogmaals, buitenspel. De aanval die gaat nu weer aan de richting O. En dan laat de bal vallen. En dat heeft hij geluk dat die Mitchell tevreden de bal toch hoog overschiet. Jeffrey Brouwer pakte de bal, maar liet hem door zijn handen glippen. Hij zou wel hit geweest zijn, kroket waarschijnlijk. En gaat hij de doeltrap nemen. Twee keer een half uur, zei ik inderdaad, dus we zijn er wat dat betreft door de eerste helft zijn we al ruim heen. Alweer een aanval van Feyenoord. En het gaat nu wel erg makkelijk daar, zeg. Wordt oh, redding, mooie redding daar van Brouwer. En bal die stomt hij eruit en wordt opnieuw opgevangen door Feyenoord. Ja, het is nu inderdaad heel druk daar en dit gaat hem, dat kan haast niet anders. Ja, bij de paal aan. Er was wel erg nonchalant ingeschoten daar van Boussaboen. En de paal die brengt inderdaad een redding voor Gouda. Gouda dat probeert in de aanval te gaan nu, maar ook het blijft hierbij proberen, want je kan... Kai van de Lodi wordt niet bereikt. En dan kan Feyenoord weer gaan proberen. Ja, het is de 120ste verjaardag van Gouda. Daarbij is het de tweede oudste vereniging van Gouda. Want Olympia, ja, dat voetbal, dat speelde natuurlijk al eerder. En dat vierde in juni zijn 140ste verjaardag. Wat dat betreft... baas boven baas. Maar Gouda, dat is twee keer landskampioen geweest in 1959 en 1960. En dat kan Olympia niet zeggen. Dat kan helemaal niemand zeggen in Gouda. En dat zal waarschijnlijk ook nooit meer het geval worden, denk ik. Maar je weet het nooit, je weet het nooit natuurlijk. Dat was in 1960 en ik kan het even zeggen dat er even niks gebeurde daar. Nou, Gouda heeft dat het initiatief nou niet helemaal naar zich toe getrokken, maar ze gaan wel in de aanval en dat schept al in mogelijkheden. Er wordt tijd dat er een keer geschoten wordt op die doelman van Zwitser, want die staat toch ook niet voor niks, lijkt mij. Die zou toch ook wel eens een keer een redding willen verrichten, maar die bal die komt niet bij hem. En dan kan de Feyenoord weer gaan proberen. Een verre paas daar van Bilal Basagiloglu. En die komt dan nergens terecht. Ja, ook oud-profs die kunnen natuurlijk wel eens foutjes maken. En ze zijn toch ook wel wat ouder natuurlijk. Hoewel Basagiloglu niet eens zo oud is. Volgens mij is hij pas een jaar of 31. Ja, aanvaller inderdaad bij Heerenveen ook geweest, bij Heracles. En hij voetbalde van 2014 tot 2018 bij Feyenoord. Nu weer een mogelijkheid, Boussaboen. Maar hij lijkt wel dat hij buiten spel stond. Maar hij mag dan doorgaan. Komt die bal voor of komt die bal niet voor? Die bal die komt daar nu voor. En dan wordt het dus... Oh ja! Nou, die bal die is de maan toe ongeveer. Karim Saidi die schiet de bal heugsend hoog over. Denk dat even teruggeven naar de studio, Remco. We hebben nog een, ik denk een minuut of acht nog te gaan in deze eerste helft. 0-7-2.
0: Dankjewel, Gerrit. Dan komen we straks weer bij je terug. In de tussentijd, elk uur vandaag draaien we een nummer van Queen, omdat Freddie Mercury 80 jaar geleden geboren werd. Van dit uur draaien we de geweldige knaller Tie Your Mother Down.

0: We onderbreken Tie Your Mother Down van Queen even, want we gaan naar Jurgen Veldman, die ik vermoed weer een interview voor ons heeft.
1: Nee. Ik blijf die interviewer. Kijk, wat een schitterend doelpunt. Ik moet even kijken wie dat is, maar de bal werd dus buiten de 16 eigenlijk aangenomen. En wie was dat dan, Gerrit?
2: Ja, ik moet even kijken.
1: Ja, want we hebben ze nu dan ook wel moeite met de nummers. De nummering is wel doorgegeven, maar er wordt dan heel makkelijk gescoord. En ik denk...
2: Oh, hij is tevreden, man.
1: Ja, tevreden. Ja, tevreden.
2: Michel tevreden.
1: Ja. Die, even kijken, waar staat hij?
2: Nummer 9.
1: De nummer 9, Michel tevreden. Ja, die scoorde. Dus die heeft de zaak op 0-2 gezet. Maar...
2: 0-3.
1: Of 0-3, ja. Ja, doordat... Door die drukte zie je gewoon bepaalde dingen zie je gewoon niet gebeuren. Maar goed, het is Gouda die aan de rechterkant die probeert door te komen. En die bal wordt eigenlijk teruggespeeld. En dat kan niet anders, want de jongens van Feyenoord kunnen ook aardig verdedigen. En dan zie je toch een dieptepaas naar de rechterkant. Waarin dus Gouda een mogelijkheid krijgt om dus de bal voor te zetten. En zou je kunnen zeggen van, nou ja, er wordt nu in één keer geschoten. Maar er wordt geschoten, maar er wordt er geschoten tegen één van de verdedigers van Feyenoord aan. En ik dacht dat het, even kijken, niet Michel, nee, Nicky van Hofs was, die de bal eigenlijk tegenhield. En dus ook gewoon de bal weer naar voren speelde. Bal wordt naar de rechterkant gespeeld. En het is nummer 7, Bilal Bazalukou, die dus de bal eigenlijk een beetje diep geeft. Maar die bal wordt natuurlijk een beetje te hard gegeven. Waardoor dus eigenlijk de aanvallen van Feyenoord buitenspel staan. En het is natuurlijk een doeltrap voor de doelman van Gouda. Die dus die bal ook in alle rust gewoon nu ook gaat nemen. Het is Geoffrey Brouwer die deze bal eigenlijk als vrije trap gaat nemen. Hij loopt niet naar voren toe. En loopt een meter of 5, 6 buiten 16 meter gebied. En dan gaat die bal dus naar voren toe. Naar de middenkant. Maar die wordt heel, heel makkelijk wordt die opgevangen door de verdediging van Feyenoord. En dan is het Boeseboen die dus de bal naar de linkerkant speelt. En neemt er gewoon weer mee. Maar weet dan eigenlijk die bal gewoon makkelijk vrij te spelen. En dan poort hij zijn tegenstander en speelt hij de bal naar de linkerkant. Waar dus eigenlijk toch ook wel Leonardo die bal kan spelen. Bal gaat nu ook spelen en die speelt hem heel laag erin. En wil dan de bal voorschieten. En schiet de bal eigenlijk heel laag voor. Maar dan wordt die bal makkelijk opgevangen door de doelman van Gouda, Geoffrey Brouwer.
3: En er wordt er weer een aantal wissels staande klaar bij Gouda. En de supporters op de tribune die vinden dat prachtig. Die worden toegejuicht natuurlijk. En of is het nou rust? Het is al rust volgens mij. Nou, dan heeft hij volgens mij toch niet echt een half uurtje gespeeld. Maar ja, oké, het zijn ouderen. Dus wat dat betreft zal de scheidsrechter daar denk ik wel rekening mee houden. 0-3 dus hier de ruststand. En... De score verloopt al na een minuut of 4. Mitchell tevreden, de 0-1. Ali Boussaboun na een kwartier spelen met een prachtige lob van ver over alles en iedereen heen. Inclusief doelman Geoffrey Brouwer. En in de 25e minuut 0-3. Mitchell tevreden en er staat inderdaad 0-3 op het scorebord. Ik dacht even dat die afgekeurd werd, het doelpunt, omdat het scorebord op 0-2 bestaat. Maar degene die dat scorebord bijwerkt, die is even in slaap gevallen, denk ik. Nou, inmiddels is hij wakker geworden. En gaan we hier pauzeren. Ik weet niet hoe lang die pauze in Sambers best een kwartiertje kunnen duren, hoor. Nou, hier prachtig. Ik kan nog wel even wat vertellen over de geschiedenis van Gouda. Opgericht dus precies vandaag precies 120 jaar geleden en onder de naam Excelsior. Nou en maar toen werd de Nederlandse Voetbalbond die werd bereid, moest de naam gewijzigd worden omdat er in Rotterdam al een club, oudere club Excelsior bestond. Dus toen werd de naam SV Gouda. Thuiswedstrijden die worden gespeeld in het Sportpark Groenhoven. Nou, dat is bekend natuurlijk. Tot 2016 is er op zondag gevoetbald. En toen zijn we helemaal overgeschakeld hier in Gouda op het zaterdagvoetbal. Die zaterdagafdeling trouwens, die bestond al sinds 1970. Dus die is ook al een aardige oude knakker, om het zo maar te zeggen. Zaterdag, de zondagafdeling, nou, ik heb het al gezegd, die werden landskampioen in 1959 en 1960. Ze werden toen eerst kampioen van de eerste klasse. Nou, en in die had je toen denk ik ook een na-competitie met anderen. Toen zijn ze inderdaad kampioen geworden. Kampioen werden ze ook in 1965, maar toen in de tweede klasse. Inmiddels waren ze dan inderdaad alweer afgedaald. In de derde klasse zijn ze een aantal keren kampioen geweest. 1919, 1923, 1926, 1927, 28, 37, 51 en 1989, kan je nagaan. En in de vierde klasse in 1999 en tenslotte ook in 2012, dat was het laatste kampioenschap van de zondagafdeling. Nou, de erelijst van de zaterdagvoetballers die ziet er ook heel mooi uit. Ze werden kampioen van de derde klasse in 2007. Promotie naar de tweede klasse dus. En promotie naar de eerste klasse in 2009. Nou, toen ging het weer een paar jaar de verkeerde kant op. Naar de vijfde klasse, daar werden ze in 2004 kampioen. En in 2019 werden ze dat opnieuw. Bij Feyenoord heb je natuurlijk bekende spelers, maar ook bij Gouda in de loop van de jaren zijn er wat aardige bekende spelers. Ja, misschien niet iedereen meer kent. Wim Berkenkamp, prof inderdaad, gevoetbald als prof bij FC Den Haag, FC Vlaringen en de Go Ahead Eagles. Die heeft hier bij SV Gouda gevoetbald, ook bij Olympia en bij Jordan Boys trouwens, waar hij ook een aantal jaren trainer is geweest. Joop Korevaar, bekende naam natuurlijk, bij ADO Den Haag gevoetbald. Piet van Mullum, dat was een heel goede voetballer ook bij Sparta en Hermes DVS in Schiedam heeft hij geveild. En uiteraard ook hier bij Gouda. Piet Frerichs, dat was, ik heb hem nooit zien voetballen, maar dat schijnt ook een zeer technisch vaardig speler zijn geweest, die betaald voetbal bij Blauw-Wit heeft gespeeld. En Jan Kruidbos, ja, hier ook nog jaren voorzitter geweest. Die is nog prof geweest bij Holland Sport. Holland Sport, ja. Nee, dat was een andere Jan. In ieder geval, we gaan maar even terug, denk ik, naar de studio nu. Of komen de spelers het veld weer op? Nou, dat zijn de spelers in de tweede helft van Feyenoord. Van Gouda kan ik wel even opzoeken wie dat zo meteen gaan zijn. Dat zijn Michael Heeren, dat is dan de doelman. Thijs Redijk, Jorin Slagmolen, Mick Verwij, Ivar van der Loo, Jordi Smitskamp, Maurits de Haan, Jari de Jong, Harry van Leeuwen, Justin Kools, Simeon van Ginnep, Hans Roskam, Leo de Wit, Joost Bok en Elvin Boekheim. Die gaan zo meteen in de tweede helft hun kunsten vertonen. En die mogen dan proberen wat te doen aan die achterstand van 0 tegen 3.
0: Dankjewel, Gerrit. Ja, dit is dus live vanuit SV Gouda, de wedstrijd tegen de Feyenoord Legends. Het is niet het enige sportieve wat er vanavond gebeurt hier in Gouda. De singelloop, die is vanavond dus ook. Je hoorde net ook al dat de wethouder daar gauw naartoe moest. Dus dat hij maar een korte interview kon doen hier op de radio. Wil je daar nou meer van weten, dan zijn onze collega's van TV Gouden Stad zich nu druk aan het voorbereiden om daar straks een reportage over te maken, die binnenkort dus ook te zien is bij ons op de televisie. Maar vanavond staat de radio dus nog steeds in het teken van SV Gouda tegen de Feyenoord Legends. We hadden hem net even moeten onderbreken, maar we starten hem gewoon opnieuw op. Queen, Tie Your Mother Down.

0: Ten behoeve van dat 80 jaar geleden Freddie Mercury geboren werd in Tanzania, draaien we vandaag elk uur één nummer van Queen. Dit was dus het nummer van het uur tussen 7 en 8. Tie Your Mother Down bij Sport op Zaterdag. Want jawel, we hebben een hele lange uitzending van Sport op Zaterdag. Vandaag hadden we natuurlijk tussen 2 en 6 onze reguliere uitzending met Paul Rijlaarsdam. Maar sinds 6 uur zijn we nog steeds de lucht in, want we hebben vandaag een hele speciale uitzending omdat SV Gouda 120 jaar bestaat en spelen tegen de Legends van Feyenoord. Bij ons langs de lijn staan Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel. En één van de twee heb ik nu, als het goed is, aan de telefoon.
1: Klopt, Remco. En we zitten hier heerlijk in onze hockey. Want wat ik het straks al zei, van het is hier afgeladen vol. En ja, we moeten ook soms een beetje improviseren wat de opstelling betreft. Want we krijgen de opstelling via een mooi A4'tje. Maar je hebt het nu opgeschreven, maar ik kan soms de zaken nauwelijks lezen. Want we moeten hier het licht aandoen om precies te kunnen zien wie er dus nu in het voetbal is. Maar goed, we gaan kijken hoe het gaat lopen. En we krijgen nu een aftrap op het midden, maar het wordt nog even stilgelegd, want ik zie dat dus een aantal jeugdspelers aan het voetballen zijn op het midden van het veld. En de keeper wordt nog even onder getest hoe het precies gaat lopen. Want ze moeten natuurlijk van het veld af. En moet even afwachten tot, ik zie de scheidsrechter, zie ik ook nog niet. Dus even afwachten. En iedereen is hier natuurlijk ook foto's aan het maken van handtekeningen. Want die willen ze natuurlijk ook graag geven. Maar het is gewoon even afwachten hoe het hier verder gaat lopen. Want we wachten even op de scheidsrechter. En die zijn nu misschien al bezig met de derde helft. Maar ik denk dat ze niet. Want ze zijn hier precies van goed getest. Ook op alcoholconsumptie. Dus ik denk dat ze even moeten wachten tot na de wedstrijd. Maar ja, Gerrit zei net al, zo'n wedstrijdje van in de eerste helft duurde maar een half uur. Dus ik denk dat de tweede helft misschien ook een half uur gaat lopen. Er staat nog steeds 0-3 voor Feyenoord op het bord. En dan kan je toch zeggen van er wordt hier toch ook wel goed gevoetbald door die jongens. Hè. Dus maar het ligt hier even stil, want de scheidsrechters zijn er. Ja, daar komt hij. Daar komt hij aan. En die scheidsrechter is ook iemand die redelijk op leeftijd is, maar ook geaccepteerd wordt in zijn manier van doen, want je hoort geen onvertogen woord, want iedereen probeert gewoon zo te voetballen zoals ze eigenlijk zo sowieso zelf willen doen. En de aftrap wordt verricht door een van de Feyenoorders. Ik moet even gaan kijken, er moet er zelfs licht bij komen. Dus ik kijk even wie dus deze aftrap gaat nemen. Ik moet even kijken, Gerber, waar zijn de Feyenoorders? De tweede helft.
2: Volgens mij Cabral, maar ik weet niet zeker.
1: Oké, nou ik kijk wel even. Want ik denk dat de nummer 8 of 9, die dus die hier de aftrap gaat nemen. Het is Cabral, ja Cabral. Die dus hier in het midden samen met Boeteboen nog even gewoon een middenbal gaat nemen. De bal is ondertussen genomen. De bal wordt naar achter gespeeld. En het is Feyenoord die dus eigenlijk van het midden gewoon probeert een aanval proberen op te zetten. Maar het is Gouda die dus toch ook wel heel goed eigenlijk neerstaat. Om dus gewoon toch ook wel ervoor zorgt dat dus die bal gewoon goed rondgespeeld gaat worden. En dat zie ik ook gebeuren, want het is van achterin toch ook weer opnieuw opbouwen naar de rechterkant. En dan wordt die bal eigenlijk een beetje te ver naar voren gespeeld. Alhoewel de bal dus nu toch ook wel in de voeten wordt gespeeld van een van de Feyenoorders. En het is Luis Pedro die dus deze bal gaat proberen te nemen. En die bal die wordt dus hoog gespeeld. Maar die gaat dus naar voren toe. Maar ik denk dat er een corner wordt gegeven aan Feyenoord. En die bal die wordt genomen aan de rechterkant. En het is het is Bilal Bassagoglu die dus deze bal genomen. De bal wordt eigenlijk een beetje verkeerd genomen. En niet goed. Waardoor dus Gouda eruit gekomen, maar hij wordt heel, heel makkelijk wordt verdedigd door Feyenoord.
2: Ja, je ziet toch wel het verschil inderdaad in kwaliteit hier tussen Feyenoord en Gouda. En dat Feyenoord 0-3, dat is eigenlijk nog een rustige afspiegeling van deze dingen. Nu weer een mogelijkheid. Wie gaat er dat 16 meter gebied binnen? Dat is Bilal Basasiekloglu. En dan wordt die bal er op het laatste moment uitgehaald. En wordt die hoekschop heel snel genomen daar. En gaat die bal denk ik opnieuw ingebracht worden. Dat gebeurt inderdaad. En ik even kijken naar het Feyenoord. Geloof het wel, maar dat denk ik niet. Want ze moeten nog het publiek, het talrijke publiek, dat enthousiast blijft. En moeten ze toch wel even waar voor hun geld bieden, denk ik. Die wordt maar één keer 120 jaar en kort van. Ze moeten gewoon even voetballen. Nou, laten we nog even een avond meenemen. En dat is een, gaat over heel veel schijven daar. Daar zit Gouda er eens heel goed tussen. En dan zal weer eens buitenspel. Ja, dat is buitenspel. Ja. Ja, breek je een keer uit en de speler in kwestie gaat gewoon door. Maar het is echt buitenspel. We hebben gespeeld in de tweede helft. En kijk, een minuut of 3-4 ongeveer. En stand nog steeds 0-3.

Sigrid, do it again hier bij Sport op Zaterdag, waar we nog steeds de wedstrijd SV Gouda tegen Legends van Feyenoord volgen. Waar langs de kant twee verslaggevers hebben staan die nu even een kleine pauze hebben. Dat zijn Jurgen Veldman en Gerrit Schinkel, maar ik verwacht dat ze straks weer inbellen voor het vervolg van die wedstrijd. Waar het er tot nu toe niet heel goed uitziet voor SV Gouda. Ze stonden op het laatste moment namelijk 0-3 achter. Zal dat straks nog steeds zo zijn? Je hoort het hier bij Sport op Zaterdag na Todd Rundgren en I Saw the Light.

0: Ja, ik had het beloofd dat we straks Gerrit of Jurgen weer zouden horen. Is wat sneller dan verwacht, dus we starten straks gewoon de Tot Run Club opnieuw in. Maar eerst gaan we even luisteren naar het verslag van Gerrit Schinkel.
1: Maar dat is inmiddels 0-4 geworden en een mooie kopbal, het derde doelpunt van Mitchell Tevreden. Kan je toch zien dat dat een echte centrumspits is, hè? Hij kreeg de bal wel mooi aangespeeld, dat moet ook gezegd worden, maar hij zette zijn hoofd eronder en toen was het inderdaad. En nu Gouda mogelijk, ja, maar die bal die wordt, die had ik waarschijnlijk ook nog wel gepakt. Dat was geen enkel probleem voor Edwin van Zwieten, die de bal heel gemakkelijk pakte en heel snel zijn man aan het werk zette. Maar ja, hij schudt zijn hoofd inderdaad, de man van Feyenoord, Hero. En hij probeert hem goed te krijgen, maar dat lukt hem inderdaad niet. Ali Boussaboum bedoelde ik inderdaad. Die wilde een mooie paas geven richting Nicky Hofmaar. En dan wordt de bal voor zich verkeerd beoordeeld daardoor de verdediging van Feyenoord. Maar er staan er nog meer. Dus die lossen dat heel gemakkelijk en heel professioneel op. En ze gaan rustig in de aanval aan de rechterkant. Die moet Gouda weer heel snel terug. Want anders wordt het hier al heel snel 0-5. En oh, wow, wow, wow, wow, wow. Wat een kans was dat inderdaad voor Jason Cabral. Maar hij heeft het vizier niet goed gevonden. Aan de kant van Feyenoord staat nu een wissel wordt er nu gepland. Luis Pedro die komt erin. En wie lost die af? Hij, nou, volgens mij is dat Cabral en ja, die afgelost wordt in ieder geval. Ja, dan moet je de bal nog niet missen natuurlijk. Zal de trainer gedacht hebben. De bal is inmiddels weer in het spel gebracht. En Feyenoord gaat zijn zoveelste aanval lanceren. Hoewel, even teruggaan. Er wordt flink gestoord op het middenveld daardoor Gouda. Waardoor Tevreden helemaal terug moet. Maar ja, er zijn toch wel meer voetballers daar. En die pakken de bal heel gemakkelijk. En wordt het weer een aanval daar. De bal naar rechts. Ja, inderdaad, daar loopt iemand helemaal vrij. Die gaat de bal voorzetten. Ja, je kan het bijna uittekenen hier ook. En dan is het dat niet al te efficiënt wordt gespeeld door Feyenoord. Want anders had het heel gevaarlijk geworden. Nu moeten ze weer even terug. En Nicky Hofs die heeft de bal er even gekregen. Nou, laten we naar Luis Pedro, die invaller. Aan, nee, het is niet Luis Pedro, het is Ali Boussaboum natuurlijk. Ja, dat zie je ook niet dagelijks, deze voetballers. En dan in het 16 meter gebied een mooi hakkie. Boussaboum geeft een lop. En ja, waar het eerst zelf wel lukte, gaat de bal nu toch wel een metertje over het doel van de doelman van Gouda. En die luistert nu naar de naam. Even kijken, moeten we even goed zeggen natuurlijk, want er staat een ander in. Michael Heren is de doelman in deze tweede helft. Die schiet de bal heel ver uit en ja, ik kan wel zeggen, er staat een eenzame spits staan, maar er staan ook drie verdedigers die drie, zelfs vier verdedigers en die lossen dat heel gemakkelijk op. Mooi paasjes daar van Nicky Hofs die inderdaad heel mooie paasjes geeft nu ook. En dan wordt Ali Boussaboum gelanceerd, maar die bal is niet al te zuiver, waardoor de doelman van Gouda eruit kan komen en ze kunnen voor opruiming zorgen, maar dat duurt ook niet lang. Bal wordt opnieuw in het 16 meter gebied gebracht en dan is het Luis Pedro, die invaller, die gaat de bal met een mooie beweging proberen voor te zetten. Nou, lukt dat of lukt dat niet? Dat lukt. Daar gaat er wel. Dit gaat hem worden. Jongen. Ali Boussaboum heeft het net wel één keer gevonden, maar deze keer het niet, Jurgen.
2: Nou, het was ook een hele goede, grote kans. Want de bal werd voor zijn voeten eigenlijk neergelegd. En hij hoefde maar een lopje te geven. Maar het lopje was gewoon te hoog. En ging toen over het doel van doelman. En waar moet ik even kijken? Michael Herens. Die dus die bal eigenlijk alleen maar kon nakijken. De bal wordt in het midden uitgespeeld. Maar het is toch weer fijn hoor, die in balbezit kan komen. Omdat de bal naar de rechterkant gaat. Waardoor dus eigenlijk een mogelijkheid is om dus gewoon de verdediging van Gouda eigenlijk een beetje, ja, te omspelen. En het lukt ze nu ook. En nu wordt er geschoten. Maar nu is hij een meter of 4-5 over het doel van de doelman van Gouda. Die natuurlijk in alle tijd een rust neemt om dus hier de doeltrap te kunnen nemen. Want al zijn spelers staan dus op hun eigen helft. En Feyenoord staat dus eigenlijk op de vijandelijke helft. Dus ze kunnen die bal bijna niet kwijt. Maar nu gaat de bal naar de linkerkant en wordt de bal ingespeeld. Maar ja, Nicky Hofs is dus heel goed aanwezig. En dan is het toch weer Schouder die dus eruit kan komen. Bal wordt aan de zijkant gespeeld. En dan gaat die bal naar de rechterkant. En het is Schouder die vanaf de rechterkant een avond probeert op te zetten. Wordt geschoten. En dan is het eigenlijk makkelijk verdedigen. En dus de verdediging van Feyenoord. Die de bal rustig ook weet weg te spelen. De bal gaat naar de linkerkant. Waar dus toch ook weer Feyenoord in balbezit kan komen. En het is toch ook weer, ik denk, Ewout de Graaf die de bal door kan spelen. De bal gaat naar achter toe. En dan wordt die

0: wie deze corner gaat nemen. Ja, Bosseboom. Het is Bosseboom die dus de bal gaat schieten en gaat nu schieten. Ha! Hij schiet dan tegen een van de spelers van Feyenoord aan, waardoor de bal eigenlijk naast het doel gaat van de doelman van Gouda.
1: Toch weer een mogelijkheid inderdaad voor Feyenoord, een hoekschop. De zoveelste hoekschop, Bosseboom staat er vlakbij, bal moest even gezocht worden. Ja, nou, er zijn meer ballen in het veld, maar lijkt me dat er maar eentje moet zijn. Tenzij de spelregels een paar minuten geleden zijn veranderd, maar dat denk ik niet. Nou, de hoekschop is inmiddels genomen en mooie beweging daar van Pedro. En, en dan wordt er van ver, denk ik wel zeggen, was de bedoeling dat er geschoten zou gaan worden. Gaat dat wel gebeuren of gaat dat niet gebeuren? Nou, er wordt even gehazeld dan. Dan wordt er een paas gegeven, maar een woud van Gouda verdedigers... voorkomt inderdaad dat het hier 0 tegen 5 gaat worden. Maar het kan allemaal natuurlijk. We zijn tenslotte nog niet eens halverwege deze tweede helft. Hoewel, we hebben al een minuut of 12 gespeeld. Dus zo lang, zoveel scheelt dat ook weer niet. Maar Feyenoord heeft nu aan de rechterkant de bal voorgetrokken, maar niet zuiver, waardoor het heel gemakkelijk kan worden opgeruimd. En ik kan Gouda een keertje gaan proberen aan de rechterkant via Simon van Gennep, maar die kan de bal ook niet onder controle krijgen. En dan wordt hij heel snel even teruggespeeld op de Rotterdamse doelman Edwin van Zienen. Van Zwieten, nou, die heeft inderdaad een behoorlijk rustige middag. Volgens mij 2-3 ballen heeft hij moeten pakken en het waren ook nog geen moeilijke. Nou, Arie Bosseboom die gaat zich op het middenveld met het spel bevinden, bemoeien. En dan is het één aanvaller tegen twee verdedigers en dan, kon zeggen, dan moet die bal toch voorkomen. Maar dat lukt dan niet in eerste instantie. Gouda, ja... trekt zich helemaal in de verdediging terug. Er staat slechts één eenzame spits staat van Gennep. Maar die krijgt de bal dan ook niet. Dan gaat er gewisseld worden, denk ik, aan de kant van Gouda. Ja, er komen een aantal spelers gaan wisselen. We hebben gespeeld, als ik even op het scorebord tijd doet er nog steeds niet. Maar we hebben een horloge natuurlijk. Dus we zijn bijna een kwartier bezig in de tweede helft. Dus halverwege zullen we zeggen, deze tweede helft is de stand hier bij Gouda tegen Feyenoord 0-4.

0: Todd Rundgren, I Saw the Light, hier bij Sport op zaterdag op Gouwestad Radio. Waar we, als het goed is, nog heel eventjes voor het nieuws gaan naar het veld van SV Gouda tegen de Feyenoord Legends. En dan heb ik of Gerrit of Jurgen waarschijnlijk aan de lijn.
1: Ja, Gerrit. En het is inmiddels 0 tegen 6 geworden. Twee keer wissel tevreden binnen tijdsbestek van 1 minuut ongeveer. Maar Gouda heeft de kans nu om wat terug te doen, want ze mogen een strafschop nemen. Omdat een van de aanvallers binnen de 16 ten val werd gebracht. De doelman op de lijn. We zijn benieuwd. Het publiek op de tribune staat. Het aanlopend schot. Oh, oh, oh. Die gaat eruit en niet in. Ja, hier zit een lat in hier. Die houdt die bal tegen. Dat is maar goed ook. Dat valt het doel in elkaar. Maar grote mogelijkheid hier voor Gouda om dan eindelijk iets terug te doen. Maar kan er gebeuren natuurlijk. We hebben nog een minuut of 10 te gaan ongeveer. En Gouda of Feyenoord leidt met 0 tegen 6.
0: Dankjewel Gerrit. Dan gaan we straks weer naar jullie toe na het nieuws van 8 uur voor het einde van die avond van deze wedstrijd. Deze SV Gouda tegen de Feyenoord Legends. Deze speciale wedstrijd vanwege de speciale 120-jarige verjaardag van SV Gouda. Straks dus na het nieuws van 8 uur. Het einde van die wedstrijd. Dus laat de radio lekker aanstaan.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.
2: Een hele goede avond en welkom bij dit zevende en laatste uur van Sport op zaterdag op vandaag, zaterdag 5 september 2026. Mijn naam is Remco Bologne en ik breng jullie het laatste uur van deze superlange speciale uitzending van Sport op zaterdag. Waar we zo lang mee bezig zijn, omdat SV Gouda hun 120-jarig bestaan viert. En dat doen ze met een wedstrijd tegen de Feyenoord Legends. Langs de Rijn staan daar voor ons Jurgen Veldman en de man die je nu gaat horen, Gerrit Schinkel.
3: En het is nog steeds 0 tegen 6 hier. Maar Gouda heeft toch een paar mogelijkheden gekregen, hoor. Een paar minuten geleden inderdaad een grote mogelijkheid voor Slagmolen. En Joris Slagmolen inderdaad. Die moest er... Ja, en dan gaat het 0-7 inderdaad. Ja, de doelman van Gouda, die maakt een foutje. Ja, kan gebeuren natuurlijk. En zodoende is het hier ineens 0 tegen 7 geworden. Doelpunt te maken is me even niet helemaal duidelijk, maar het begint hier inmiddels ook behoorlijk duister te worden. En wat dat betreft is het niet zo gek natuurlijk als ze in plaats van 2 keer 3 kwartier, maar 2 keer 1.5 uur spelen. Want de zon begint hier al onder te gaan. En als ik naar de horloge kijk, dan hebben we denk ik nog een kleine 5 minuten te gaan. Dus dan is deze wedstrijd bijna afgelopen. Nee, ook dan wordt er een paas gegeven, maar dan loopt er weer iemand van Gouda buitenspel. En dan kom je ook niet ver natuurlijk. Ivar van der Loo, die wilde de bal krijgen, maar er stond buitenspel. En dan gaat Feyenoord het aan de andere kant maar een keer proberen. Een mooie slepende beweging daar van Feyenoord. En die bal die vliegt er zomaar in. Al vliegt erin. Dat kan je geen vliegen noemen. Die bal die rolt er gewoon zo even in. En dan is het ineens toch wel erg drukkend worden. Terwijl ik ineens mijn pen kwijt ben geraakt hier. Maar het is inderdaad 0 tegen 8 geworden. Het scorebord moet nog even bijgewerkt worden. En dan wordt het nog wel afgetrapt. Want nogmaals, deze wedstrijd zal niet al te lang meer duren, denk ik. En dan, dan gaan ze de feestavond hierin natuurlijk. Aftrap, ja, dat moet nog afgetrapt worden hier. Gewoon aftrappen en dan nog proberen nog een herentreffer te maken. Hebben de kans inderdaad gehad, maar dat moet je dan wel doen natuurlijk. En dat is inmiddels nog niet gebeurd. Afgetrapt is het wel. En Feyenoord even nonchalant, waardoor Gouda aan de linkerkant kan opdrukken. En dan gaat hij er. Ja! Ja! Hij zit erin, inderdaad. En de man die omhelst wordt, dat is volgens mij, even kijken, nou het is mij niet helemaal duidelijk, want die rugnummers die verschieten alle kanten op hier ook. En is het wel 1 tegen 8 geworden, nou ja. In de, wat zal het zijn, de 26e minuut ongeveer. En dan moet Feyenoord een keertje gaan aftrappen. Ja, dat kan natuurlijk. De man op het scorebord heeft nu wel heel snel de zaak bijgewerkt. En dus de fans van Gouda die juichen. En dan gaat Feyenoord er nog een keertje proberen. Denk, joh, dat laten wij niet op ons zitten. En dan grijpt de Goudse doelman in. Maar hij schiet de bal in de voeten van een tegenstander. En dan moeten ze weer heel snel terug, omdat er weer gevaar dreigt daar op het middenveld van Feyenoord. Nou, dat is Hofs, die heeft een hele berg voor zich en die kan op het nieuw. Ja, gaat hij erin? Nee, redding voor de doelman, inderdaad. Maar de bal komt nog een keertje en dan gaat hij er wel weer niet in. Ja, kijk, soms zeg hey, ik was vanmiddag bij Donker, hebben ze ook 10 kansen gemist ongeveer. Het lijkt wel of ik bijna naar dezelfde wedstrijd zit te kijken. Van dichtbij wordt die bal dus overgekopt. Ja, och. Ook deze oude profs, dat zijn maar gewoon mensen, om het zo maar te zeggen. De scheidsrechter die kijkt al bijna op zijn horloge. Dus echt lang kan het niet meer duren. Ik denk een minuut of twee nog. En het publiek aan de zijlijn, de jeugd die drinkt naar voren toe, zullen ongetwijfeld nog wel weer handtekeningen willen gaan halen. Maar Feyenoord denkt, joh, we gaan nog een keertje. Want even die tegentreffer moeten we even goed gaan maken. En Ali Boussaboun die heeft toch een mooie, paar mooie schijnbewegingen in huis. En dan gaan ze de verdeel. En dan wordt de bal door tevreden klaargelegd, wordt geschoten. Maar in de melee van verdedigers, daar blijft die bal dan hangen en komt er weer uit. En Feyenoord gaat weer voor de zoveelste keer. Nou, dan zal de conditie denk ik ook wel een klein beetje de doorslag gaan geven. 1 tegen 8. Hier was nou 1 tegen 9. Ik ben het tel een beetje kwijt. 1 tegen 8 inderdaad. En bal naar voren toe. Haal dan nog een keertje. Maar ja, dan moet je wel goed passen natuurlijk. En ja. En dan is het inderdaad al afgelopen. En als ik het goed heb, de man die de eretreffer voor Gouda speelde, is volgens mij Simon van Gennep. In ieder geval, de jeugd neemt bezit van het veld, om het zo maar te zeggen. En hier is deze wedstrijd inmiddels afgelopen, terwijl het nu wel erg donker wordt. Het werd 0 tegen 1 in de vierde minuut al van Mitchell tevreden. 0 tegen 2 door Ali Boussaboun. En de ruststand werd op 0-3 gebracht door Mitchell tevreden. Tweede helft, twee keer Mitchell tevreden. In de vijfde en in de 17e minuut. En ook in de 48e minuut. Dus op de 18e minuut. Kortom, Mitchell tevreden. Die heeft volgens mij 5 doelpunten gescoord. En de 0-7, de 0-8 werd het nog. En ook 1 tegen 8. En dus dat is de einduitslag. Geef voorlopig even terug naar jou, Remco. Om even kijken of we zometeen nog iemand kunnen vinden. En anders, ja, ik denk niet dat we dat tot 9 uur. Maar ja, dat heb je te maken natuurlijk met omdat het 2 keer een half uur is. Nou, in ieder geval, voorlopig even terug naar jou. Hier is de wedstrijd afgelopen. 1 tegen 8.
2: Dankjewel, Gerrit. Ja, inderdaad. Het was fijn geweest als ze gewoon de volle 1,5 uur gespeeld hadden. Dan hadden we een lekker gevuld laatste uur gehad. Maar het zou fijn zijn inderdaad als je straks nog iemand kan interviewen. Wij gaan even naar muziek. Yves Berendsen, Terug in de Tijd.

Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Ja, bij deze extra lange uitzending van Sport op Zaterdag, waar we dus geluisterd hebben naar het verslag van de wedstrijd tussen SV Gouda, die hun 120-jarig bestaan vierde, en de Legends van Feyenoord. Die wedstrijd is geëindigd in 1-8. Want het was maar 2 keer een half uur in plaats van 2 keer 45 minuten. Voordat ik de boel af ga sluiten, gaan we eerst nog even luisteren naar onze dagartiest van vandaag. We hebben ze inmiddels al 6 keer gehoord en dit wordt de 7e keer. Het is Queen, want Freddie Mercury is vandaag 80 jaar geleden geboren. En we sluiten af met Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Ja, dat was de dagartiest Don't Stop Me Now van Queen. En daarmee zijn we alweer richting het einde gekomen van deze extra lange uitzending van Sport op Zaterdag. Of vandaag zaterdag 5 september 2026. Maar liefst 6 uur en 17 minuten hebben we radio gemaakt. De eerste 4 uur waren in handen van Paul Rijlaarsdam. En de bijna 2,5 daarna van mij, Remco Bologne. Wij twee waren ook verantwoordelijk voor de muziek gedurende dus deze 6,5 uur. We hadden een hele hoop wedstrijden in de uitzending vandaag. We hadden Jodan Boys tegen Capelle met Elian Griffioen, die 2-0 is geëindigd. We hadden Esther tegen Dokkels met André van Echtom, die 4-1 is geëindigd. Roda 76 tegen Vredenburg eindigde 1-1. Donk tegen Benschop met Gerrit Schinkel 3-0. Olympia DSO met Peter Kool eindigde 3-1. En dan hadden we natuurlijk nog in het laatste uur, vanaf 7 uur hadden we de speciale wedstrijd tussen SV Gouda en de Feyenoord Legends om het 120-jarig bestaan van SV Gouda te vieren. Daar hadden we verslag van Jurgen Veldman en natuurlijk van Gerrit Schinkel. En die wedstrijd is uiteindelijk geëindigd in 1-8. Dus een overwinning voor de Feyenoord Legends. Ik ga hiermee de uitzending afsluiten. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor het luisteren. Zeker de mensen die al gewoon vanaf 2 uur 's middags de radio aan hebben staan. Dat zijn natuurlijk de echte diehards. Redactie was deze uitzending in handen van André van Echtom, Gerrit Schinkel, Paul Rijlaarsdam en Ton Bos. Presentatie en techniek en muziek dus Paul Rijlaarsdam en ikzelf, Remco Bologne. Volgende week zijn we er weer met een reguliere normale uitzending van 4 uur lang. Dan beginnen we gewoon weer om 2 uur en zijn we klaar om 6 uur. Met daarin uiteraard weer bekervoetbal, want dat is nu nog bezig. En ik verwacht dat we geen live verslag hebben van de vierde divisie, omdat ze uitspelen. We hadden vandaag natuurlijk Jodan Boys, maar die is natuurlijk al wel begonnen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. We sluiten af en dan gaan we weer over naar de uitzending die eigenlijk nu gepland was. En dat is namelijk de Indy 2000. Ik kijk even of ik hem aan kan krijgen en anders gaan we gewoon nog lekker luisteren naar muziek. In ieder geval allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Dit programma is eerder op Goudstad Radio uitgezonden.
3: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indy 2000. Goudstad Radio.

0: you got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Dat je het even weet. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoontegetrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in de Goudseter. En op het internet voor de rest van de wereld, zeg maar. Ga daarvoor naar goudstad.nl en daar vind je alles wat je nodig hebt om dit programma en alle andere Goudstad-programma's te kunnen beluisteren. Goed, ik begon met Alabama Shades. Hold on. Shakes. Hold on. Van het album, was het ook weer Boys and Girls heette dat album. Het eerste album wat ze uitbrachten. We hebben veel gedraaid in die tijd. Het was een beetje atypische band op dat moment. Maar daarom niet minder leuk. En ze hebben na jaren weer nieuw werk uit. Ik heb dat vorige week al even gedraaid. Maar ik heb een andere track van het album afgehaald weer. Dus over een half uurtje zo ongeveer ga je dat horen in die 2000. Tot die tijd veel nieuwe muziek. Onder andere een andere band die ik vorige week of twee keer ervoor gedraaid heb. Royal Blood. Die zijn wel lekker bezig met het maken van takkenherrie. Dit is 10 over 10.

Zo, dat was een fijne bak, Harry. De heren van Royal Blood, die gingen even lekker los weer. En met z'n tweetjes, hè. Ik blijf dat wonderbaarlijk vinden hoe ze dat toch altijd doen. Wat hebben we nog meer nu? De Strokes, die kennen we nog van lang geleden. Toen een beetje begin 2000 ergens begonnen zij goed door te breken. Het nieuwe album uit van deze band, Reality Awaits, wordt niet onverdeeld positief ontvangen door de diverse zichzelf benoemde critici en kenners en journalisten en weet ik het wat allemaal. Maar laten we daar gewoon eens een keer naar gaan luisteren en wat onze van vinden. Nieuwe werkers van de Strokes, dit is Dine and Dash.

0: Dash.
1: I think that's the minimum soft. You can go harder if you want, but that's the minimum soft.
0: Oké, okay, nou dat is goed. Je hoorde de Strokes van hun meest gezette album. Heet het ding? Reality Awaits. Je hoorde Dine and Dash. En ja, de echte spanning is wel een beetje af. Maar het is toch wel weer een fijne plaat, toch? Niet waar? Goed, iemand die nog vele maanden langer bezig is, is Peter Gabriel. Ik draaide twee weken geleden nieuwste track. Er is ondertussen alweer een nieuwe track uit. Die is eergisteren uitgekomen. En dat is wederom een... waarom plopt dat nou? Een bright side mix. De vorige keer hadden we een dark side mix. Deze week hebben we een bright side mix van een nieuwe track. Looking to be for the happy. Dat is deze track. En het is wederom een wat langere track. Dus ga er lekker voor zitten. Dit is nieuw werk van Peter Gabriel. Looking for the happy.

Looking for the Happy hoor je. Ja, van Peter Gabriel in de Bright Side Mix is dit. Dus de Dark Side Mix komt over een week of twee. Als de maan weer niet te zien is. Ja, dat gaat het hele jaar door. Dus vaker vertelt dit verhaal. Dus laat het die keertje niet doen. Goed, Kids with Buns. Leuke band uit België. Twee dames maken bijzondere muziek. Klinken ook heel bijzonder. Die ene lijkt wel steeds lager te gaan klinken op de een of andere manier. Maar dat ligt misschien aan mij. Ooit leuk gezien in Zowat. Dat was erg tof. Wie weet of ze daar weer een keertje komen. Want zo groot worden ze nou ook weer niet. Dus het zou zomaar eens kunnen. Best Friend. Zo heet het nieuw werk van Kids with Buns. Thank you.

Ja, wederom een prettig plaatje van de dames van Kids with Buns uit België dus. We gaan even naar de overkant van de Grote Plas, voor zover dat het nog gaat, als we nog welkom zijn. Maar via de muziek kan het altijd, denk ik wel. Het gezelschap Chat Pile komen uit Oklahoma City, maken al een poosje muziek. 2019 zijn ze gestart, dus ze zijn al een poosje bezig. En het is een beetje gruizig, een beetje ja, noisy hangt er tegenaan. Het is wel, ja, ik vind het wel mooi. Ik kwam het tegen op het onverprezen Bandcamp en ik denk, die moet ik er eventjes bij halen. Dit klinkt leuk. Luister naar Same Rules, dus Chat Pile.

tweede stem van het geëmigreerde neefje van Bob Fosco had voor mij niet echt gehoeven. Voegde niet heel veel toe, maar voor de rest vind ik het erg tof. Het schurkt een beetje in mijn gevoel tegen de originele Alice in Chains aan, maar dat kan aan mij liggen. Same Rules, zo heet het wat je hoorde. Chet Piles is de naam van de band uit Oklahoma City dus. Goed, uit Alabama denk ik dan zomaar. Komen de Alabama Shakes? Ja, ik heb het niet geconfirmeerd, maar het lijkt me zo voor de hand liggen dat ik het wel durf te zeggen. Ze hebben een nieuwe plaat uit I Must Be Dreaming, zo heet dat ding.

Voor zover Alabama Shakes pittige nummers maakt, was dit wel het pittigste nummer op dat hele album, I Must Be Dreaming. De rest is aanzienlijk tammer, kan ik wel stellen. Dus hier komt haar stemtol erg goed tot haar recht, zijn recht. Dus nou ja, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel. Interpol, ook zo'n band die maar van geen ophouden weet, hebben ook een nieuwe plaat uit. En er komt ook weer een heel album aan, dus dat ga ik waarschijnlijk wel weer aanschaffen. This Mirror Weighs a Ton, zo heet het track die uit is. Dit is het nieuwe werk van Interpol.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: panels took the handle.
1: Ja, ik wil dit uur wel eens beginnen met een oude plaat. Een Indie 2000 klassieker. Maar ja, dit gaat nog een paar stapjes verder dan een Indie 2000 klassieker. Dit gaat heel erg ver terug, kan ik wel stellen. Bob Dylan hoorde je natuurlijk. Niemand anders dan Subterranean Homesick Blues. De reden eigenlijk een klein beetje is dat ik van de week een film zat te kijken. En daar zat het in. Heel kort maar. En dat triggerde mij. En toevallig is er ook een hele toffe plaat uit van de Subterranean Street Society. Ik denk, weet je wat? Dan link ik die twee gewoon eens een keer aan elkaar. Het is hartstikke flauw. Ik weet het, maar ach, soms dit is een van de weinige nummers van Bob Dylan die ik namelijk goed vind. De rest vind ik het een hoop geneuzel, maar dit vind ik een tof nummer. En die videoclip is ook geweldig die erbij hoort. Het was voordat het überhaupt videoclips bestonden, heeft hij er al een gemaakt. Zo. Anyways, goed, door dus met de Subterranean Street Society. Nieuw werk, Indispensable Love.

Ja, als we toch lekker Subterranean bezig zijn, dan mag deze niet ontbreken natuurlijk. Hè. Subterranean, Homesick Alien hoorde je van de heren natuurlijk van Radiohead. Ja, heerlijke plaat. Goed, door met een van de hippere alto-bandjes van dit moment. Bleach 9-3 worden steeds groter en ja, dat is niet geheel onterecht. Dit is Figure 8.

Helemaal tot het eind hoorde je Bleach 93 Figure 8. Dat, ja, heerlijk plaat. Dat is toch wel, ja, ik zeg het wel vaak. Hè. Volgens mij is dit wel een beetje de hippe opkomende band van dit moment. In alto, in die wereld natuurlijk. Hè. Goed, de volgende dame weet ik niet zo heel veel van. Ik heb ze wel eens vaker gedraaid. Lael Niale heet zij. En ja, brengt met regelmaat van de klok nieuwe dingen uit. Dit is nieuw werk. Slip Away, Lael, ja, Niale.

El Niale hoorde je dus. En ik denk dat je de titel van het nummer wel kan raden. Slip Away, dat is goed. Ja, ik ga er niet eens aan proberen te ontkomen. Ik kan er niet aan ontkomen. Iedereen die de afgelopen week radio geluisterd heeft, heeft ze ergens voorbij horen komen. Ik heb het natuurlijk over de ons ontvallen Dolly Parton. Was eigenlijk op zoek naar een nummer waarvan ik vrij zeker weet dat Hal Oveira dat altijd live speelde, maar daar kan ik weinig van vinden. Die hadden volgens mij hun eigen versie van Jolene, maar dat kan aan mij liggen. Dat ik dat misschien verkeerd onthouden heb, want zelfs op YouTube kan ik er eigenlijk niks van vinden. Maar dat is allemaal wel een beetje pre-internet dat ze dat veel deden. Dus het zou zomaar kunnen dat daar niet zo heel veel van over is. Misschien maar goed ook. Toch eventjes aan deze heldin van de country. Samen met een held van de country die ons al veel eerder ontvallen is. Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Ja, dat is natuurlijk allemaal fade-outs in die tijd. Hè. Je verzint het allemaal niet goed. Behoorlijk out of the comfort zone voor in die 2000. Maar hij moest toch eventjes er tussendoor. Dus goed, Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. Beide niet meer onder ons. Goed, door met PJ Harvey. PJ Harvey die is al een poos bezig, draai ik veel door de jaren heen. En die heeft nu een plaat gemaakt en dat heeft ze gemaakt op een soort van verzoek van Brian Cox, de professor Brian Cox uit Engeland. Die gaat een nieuw programma maken of een nieuwe show of een voorstelling. En daar heeft hij voor haar gevraagd van, joh, kun je voor mij een muziekje schrijven? Nou, dat heeft ze gedaan. En dat heet Voyager. En dat is niet zomaar, dat is genoemd naar de... Ja, het verste hemel, het verste door mensen gemaakte ding, voor zover we weten, van de aarde. De Voyager 1, die, of de 2, nou ja, in ieder geval een van de twee Voyagers en die andere die zitten vlak achteraan. Die doen het nog steeds. Die zijn ergens eind jaren 70, 50 jaar geleden bijna, zijn ze gelanceerd. En ze doen het nog steeds. Toen werden er nog goede dingen gemaakt, zullen we maar zeggen. Die vielen niet zomaar uit de lucht. Ze zenden nog steeds signalen naar de aarde uit. Alleen die doen er heel lang over voordat ze er eens een keertje zijn. En het is natuurlijk met technologie uit die tijd. Zelfs de high-tech uit die tijd is tegenwoordig natuurlijk een klein beetje verouderd. Maar het is wel tof dat dat nog steeds allemaal werkt. En dat daar nog steeds signalen van afkomen. Nou, genoeg geluld. PJ Harvey heeft dus een plaat gemaakt voor Brian Cox. En wat ik niet wist, maar toevallig in de credits zag op... Spotify, is dat Brian Cox ook zelf meespeelt. Die doet dingen... Het is natuurlijk een oude muzikant. Hij speelde vroeger in een aantal bandjes, begin jaren 80. En hij doet het toetsen op dit werk. Dus dat is de moeite waard om te weten. Dat is leuk. Luister naar Voyager, PJ Harvey. Joep, moment.

PJ Harvey dus, samen met Brian Cox, die hierna wat toetsen beroerde, hoorde Voyager. En het schijnt op haar nieuw album ook uit te komen. Dus. Maar het is dus specifiek gemaakt voor een voorstelling of een show of een programma van Brian Cox. Wel jammer dat de programma's die hij maakte zo weinig in Nederland uitgezonden worden. Zijn echt super tof. Maar goed, dat is misschien dat is mijn mening in deze. Kyo, dat is een band die ik nu een klein jaartje volg, denk ik. En ik vind het een erg leuke band. Het wordt een van mijn nieuwe favorieten, ben ik bang. Dit is het meest recente werkje. Pistol, dit is Kyo.

Kyo. Ja, dat was hem. Pistol hoor je. Heerlijke plaat. Ik vind het fijn. Het klinkt goed. Twisted Teens. Een band die zouden we ooit misschien als lo-fi betitelen, denk ik zomaar, als ik het zo hoor. Maar ja, het is wel vrij recent. Nou, het is allemaal een nageltje nieuw wat je gaat horen. Why Did You Miss It? Zo heet het van het album Florida Water Blues. Daar heb ik al een paar keer eerder dingen van gedraaid, maar nog niet eerder deze. Dit is Twisted Teens.

Ja, een Grammy voor de meest doorwrochte songtekst zit er waarschijnlijk niet in. Why Did You Miss It, hoorde je van de heren van Twisted Teens. En aan de foto's te zien zijn ze hun tienerjaren toch al een poosje voorbij. Maar goed, oké, Mark Lotterman, een Nederlandse Rotterdamse singer-songwriter. Die kennen we allemaal wel een beetje. Als je vaak dit programma luistert, dan heb je hem vast een paar keer voorbij horen komen. En hij is ook vaste gast in, zowel bij de poppodia, zowel Studio Gons als zowat, heeft hij meerdere keren gestaan. Maar hij heeft ook voornamelijk heel veel in de platenwinkel Free Music gestaan. En daar staat hij, verkijken op 12/9, dat is een zaterdag, staat hij daar weer om 5 uur. Dus dan kan je zijn nieuwe, dat is een uitgesteld concert volgens mij, want hij stond al eerder geboekt, maar toen kwam het er even niet van. En hij gaat dat nu dus blijkbaar inhalen. Dus ja, het is altijd wel mooi wat Roedeman maakt. Ook als je niet eens zo gek veel met zijn muziek hebt, is het meer dan de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. Want live komt het echt veel beter tot zijn recht dan op de plaat. En op de plaat is het vaak al goed. Hij is een paar jaar geleden is hij, ik wou zeggen, geswitcht. Ja, dat is hij ook van het Engels naar het Nederlands. En wat mij betreft met wisselend succes. Maar dat is misschien gewoon een mening. Ik vond het Engelse werk fantastisch. En ik vind dit gewoon goed. Morgen gaat het verder. Zo heet de track die je gaat horen van het, later, van het album. Indien later, dan ook nu. Zo, daar kan je het mee doen. Dit is Mark Lotterman.

Noah kan niet slapen door de hitte in zijn tent. Hij ligt naakt op zijn slaapzak, wat zich net eens goed verwendt. En zijn vader brandt een kaarsje in de ruime caravan. Op tijd gaan slapen, want morgen gaat het verder.

de kerk. Alsof hij ooit iemand zou redden van al die eikels op zijn werk. Ze hadden laatst een feestje, maar Remco niet gebeld. Toch op tijd gaan slapen, want morgen gaat het verder.

van Versailles tot de slopers van de muur. Van de janker toen op brugklaskamp tot de ratten in de schuur. Van die jongen

Ja, pretletter is nooit geweest. Erg goed. Mark Lotterman, morgen gaat het verder. Van het album dus. Indien later dan ook nu. Ga dat zien dus op de 12e september. Ja, ik ga daar niet zijn. Want ik zit dan al ver hier vandaan. Goed, vind ik op zich aan de ene kant heel fijn. Maar ik vind het wel jammer dat ik dit alweer moet missen. Maar je kan het niet allemaal hebben. Het is wat het is. Goed, After Eight, Nederlandse band uit Zuid-Holland wordt hier gezegd. En ja, het is een beetje alternatieve rock. Het klinkt leuk. Even kijken, het is een beetje rond de zangeres Sonja Wilhard. Dat is een beetje het brein achter de band. Dus ja, het is lekker pittig. Luister naar Dress and a Veil. Dit is After Eight.

After Eight dus. Gewoon naar Nederland. Dress and Avil hoorde je. En we blijven nog even in Nederland, want waar dit een heel nieuw bandje is, die probeert een beetje door te komen, is de volgende al behoorlijk gearriveerd. Ondanks dat ze zichzelf nog steeds een underdog vinden. Want zo heet het nieuwe nummer van deze band. En dan heb ik het over De Staat.

Ja, die underdog hoor je, de staat. Prachtig, herkenbaar als van ouds. En toch iedere keer weer verrassend. Goed, een band die we zeer warm hart toedragen in die 2000 is de Fontaine's DC. Nieuwe plaat uit, dit is Marianne.

DC. Oké, dat was bijna de laatste plaat van deze Indie 2000. Ik heb er nog eentje voor je. Die is van oude helden. Dead Poets Society. Volgens mij was het ook een korte televisieserie of een film. Weet ik niet meer. Anyways, komt is een nieuwe plaat vanuit. Volgende week hoor je hem helemaal. Maar nu tot het nieuws hoor je. Cold Dead Poets Society. Tot kijk.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïne.